0: Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurde onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen, dat de zeestraat dicht is, en zegt dat Amerikanen de verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. En het weer, vannacht kans op onweersbuien, in Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. De regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. En later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan de corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad. In die stad in het noorden van Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder gestolen is uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar zo'n 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn de onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland en Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook al, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding openhouden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. En sport. Op het WK heeft Curaçao zojuist gelijk gespeeld tegen Ecuador. De eindstand is 0-0. Dan naar het weer. Vooral in het zuiden kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is om door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden. Het werd toen 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. En later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 6 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Gisteren ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van die slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk het van Picasso gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder gestolen zou zijn aan een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is om door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, met ook wat wolken. En dan maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

Goedemorgen, het is zondag 21 juni, kort na 6 uur. Van harte welkom bij Groot Nieuws. Eén keer per jaar staan de vaders extra in het zonnetje. En dat is op deze dag het geval, Vaderdag. En in het christelijk geloof heeft dat altijd nog een extra component. Namelijk God als vader. Ik zou willen zeggen vanmorgen, hoe je relatie met je aardse vader ook is, we hebben sowieso allemaal een vader of een vader gehad. En daarbij komt dat er een hemelse vader is. Cherry Kekkie die zingt het lied Child of the Father. Maar dat komt na Michael Gard, die ons op weg helpt vanmorgen om 3 uren groot nieuws in te vullen op een hele mooie manier. En dat doet hij met het lied Abba, Father. Gebaseerd op een tekst uit de Bijbel, waarin we opgeroepen worden om God niet alleen God te noemen, maar ook Vader.

Ja, ik hou er wel van, hoor. Het is wat specifiek. Ik zou zeggen, het moet je smaak wat zijn, maar deze oude muziek, Otis Redding, A Change Is Gonna Come, een liedje uit 1965, maar liefst. Dus dat is wel een hele tijd geleden. Nou, 50 jaar later, in 2014 om precies te zijn, schreef Andy Flanagan het lied All I Am. En dat is een toewijding van ons als mens aan de schepper, aan God. Met hem wil je zijn, zingt Andy. Aan hem wil je jezelf ook op deze zondag toevertrouwen.

Ja, dat is toch wel heel aardig. Goed, ik ben ook vader van 3 dochters en een zoon. En ik maak al jarenlang de keuze om elk jaar met ieder kind van mij een dag of een avond 1-op-1 weg te gaan. En dat is ontzettend kostbaar. Je hoorde het liedje van Paul Simon, Father and Daughter. Ik besef heel erg dat deze dag dubbele gevoelens op kan leveren. Voor veel mensen een reden om dankbaar te zijn, om richting je vader of misschien ook naar de man van je kinderen iets positiefs te benoemen, te laten zien, te laten merken dat je hem waardeert, dat je van hem houdt. En tegelijk geldt natuurlijk ook wat een van jullie zojuist appte. Een donker randje aan Vaderdag, schrijft Cora. Want mijn vader en mijn man als vader, ja, die moeten we beide al jaren missen. Dus het is fijn dat er een vader in de hemel is die er altijd voor me zal zijn. Daar ben ik dankbaar voor. Ja, dat is het natuurlijk ook. Het is een dag waarin je maar zo geconfronteerd wordt, terugdenkt aan het feit dat je je vader moest verliezen. Dat hij overleden is. Anderen zullen nog weer andere feelings hebben na een echtscheiding van je ouders. En er zullen ook nog luisteraars zijn die zeggen, ja, Vaderdag, sorry hoor, maar er is te veel gebeurd. Dat is pijnlijk, dat is verdrietig. En ik hoop dat de liederen van vandaag je gaan helpen op een bepaalde manier om iets van de liefde van de Hemelse Vader te proeven en te voelen. Om eerlijk te benoemen waar het op staat. En tegelijk ook dankbaar te zijn voor de goede dingen die God je geeft. Diane Carter, die zingt Color Everywhere. En dat is het lied waar we nu naar gaan luisteren.

Ik zocht u in de zang, ik zocht u in de wonderlijke verhalen. Ik zocht u in de rust en ik zocht in het gedrang. In mooie woorden en in vreemde talen. Vaak gezocht en vaak gevonden.

Ja, dat was gewoon even hier een prachtig persoonlijk liedje van de Nederlandse singer-songwriter Martin Geertsma. Hij schreef het tijdens een slapeloze nacht, vertelde hij eens. En het vormde uiteindelijk het titelnummer van zijn in 2023 uitgebrachte debuutalbum. We gaan naar Amy Grant, Father's Eyes. Die plaat ken je misschien wel. Ik zou zeggen, geniet ervan.

0: Ja, dat was Brent Bourgeois met A Little More Like Jesus. Aan als alle vaders, ja, zou ik toch willen zeggen vanmorgen. Of je nu gelovig bent of niet, ik denk dat je dat moet erkennen. Meer op Jezus zouden lijken. A Little More Like Jesus. Wauw, dat zou een zegen zijn. En dan zou de wereld er een stuk mooier uitzien. Het is bijna 7:15. En dan is het bij groot nieuws al de tijd voor een wekelijks lied van hoop. Beetje tegengif tegen alle narigheid en ellende die vanuit het nieuws naar ons toe kwam. De keus, Matt Redman.
1: Als

0: Nicky Rogers, een fijn lied natuurlijk. Tell Me Something hoorde je. Ja, we gaan alweer richting het nieuws van 7 uur. Maar ik wil je nog wel graag een heel mooi lied laten horen van het Ademproject. Dat is een kleurrijke groep vocalisten, aanbiddingsleiders, muzikanten, producers, schrijvers. Samen vormen ze een geluid van Nederlandstalige aanbidding. En dat kunnen snelle praise-nummers zijn, maar ook intieme momenten van aanbidding. Echte meezingers, die hebben ze ook. Maar ook nummers die je gewoon kunt beluisteren en in stilte meebeleeft. Je hoort het lied Adem.
1: Zit je vast?

0: ons vrij.
1: Ja, Adem was dat met het gelijknamige lied. Dat eigenlijk de allereerste plaat was die zij ooit uitbrachten. We gaan bijna naar het nieuws van 7 uur. In het volgende uur van Groot Nieuws natuurlijk nog veel meer liedjes. Meer Nederlandstalig. Vaderdag blijft langskomen. Dankjewel voor jullie apps. Heel persoonlijk, ik ga het niet allemaal voorlezen. Want het is ook wel confronterend wat er geappt wordt, moet ik zeggen. Als je dus die vervelende, nare, pijnlijke herinneringen hebt aan je vader. Als er rouw is of als de dag een zwart randje heeft. Ik hoop dat het lukt om, ondanks dat alles, je te richten op wat de Bijbel zegt, wat boven is. Op het leven met God en het feit dat Hij een vader is, onze God, die vele, vele, vele malen beter is dan welke aardse vader dan ook. Dat idee, dat gevoel, dat geloof, die ervaring, ja, die wens ik je echt van harte toe. Zometeen dus nog een heel uur Nederlandstalige nummers en dan uiteraard het derde uur van Groot Nieuws, koor en samenzang. Dus ik zou zeggen, pak even je kop koffie, bak een paar croissants, pers wat sinaasappelsap uit. Zeker als er Vaderdag gevierd wordt. Tot zometeen.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats. Je

0: winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
5: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
4: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
5: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 7 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon. En dat was volgens Israël weer een reactie op aanvallen van Hezbollah op Israëlische strijdkrachten. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zal miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0, ondanks dat er niet werd gescoord. Toch voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel daar pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat wolken. Dan maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

Bob Carlisle was dat. Father's Love. Het tweede uur van Groot Nieuws op deze zondag 21 juni, wat ook Vaderdag is. Nou, ik heb er al het nodig over gezegd. Veel reden tot dankbaarheid volgens mij bij een boel mensen. Dat wordt ook geappt. Zelf heb ik ook een heleboel dankbare gedachten als het gaat om Vaderdag. Richting mijn eigen vader, maar natuurlijk ook richting mijn kinderen. En tegelijk, zolang ik in Amsterdam werk en woon, is het me duidelijker geworden dan ooit dat het allemaal niet zo gewoon is om een mooie Vaderdag te hebben. Want naast alle mooie herinneringen is er ook wel verdriet. Ik ben wel benieuwd naar die mooie herinneringen. Ik heb veel apps gekregen van mensen die zeggen, nou, dit en dat is eigenlijk wel echt ingewikkeld. Een van jullie die schrijft bijvoorbeeld heel pijnlijk. Jurien, wil je het verdriet van vaders die er toedoen van hun ex of overheid hun kinderen al jaren niet meer mogen zien ook benoemen? Het blijft zoveel pijn doen. Ja, ik wou zeggen, dat kan ik me voorstellen, maar ik kan me eigenlijk helemaal niet voorstellen. Dat moet wel zoveel pijn doen voor die vaders die vader zijn, maar door alle omstandigheden in een situatie zijn beland waardoor ze hun kinderen niet of nauwelijks zien. En misschien hoor jij wel bij de mensen die een zoon of een dochter heeft die jou niet meer wil zien. Of omgekeerd, ben jij iemand die het contact met pa verbroken heeft? Juist op dit terrein een boel teleurstelling, een boel verdriet. Ik noemde het al in het eerste uur. Ik wil er niet gemakkelijk over doen. Helemaal niet goedkoop. Maar ik hoop toch oprecht dat je geloven mag dat er, dat er een vader in de hemel is. God, een schepper. Die werkelijk vader wil en kan zijn zonder al dat gebrek van aardse vaders. Hoe goed het contact ook is. Daar zit natuurlijk altijd iets in wat ook niet goed is gegaan of niet klopt. Ik was van de week op een begrafenis, een uitvaart. En wat me eigenlijk raakte was dat daar de rauwe kantjes van het leven van de overledene benoemd werden. Er was een boel liefde op die uitvaart, dat was ook helder. Maar er werd ook wel gewoon gezegd hoe het was. En ik vond het eigenlijk wel mooi, omdat het daardoor heel oprecht en eerlijk was. Nou, genoeg even daarover. We gaan luisteren naar een nummer van Ellie Nieman, Lian Vermeulen en Elise Manna. Misschien heb je het al eerder gehoord. Het is vrolijk hoor, op deze Vaderdag. Het kan niet ontbreken, zou ik willen zeggen. Dansen op papa's voeten.

Ja, dat was Leen Koster met het lied Papa. Nou ja, daar kwam in alle eerlijkheid en rauwheid langs waar we het net al even over hadden. Nog zo iemand, een liedjeschrijver die prima kan zingen, dat is Irma D. Vanmorgen kozen we voor dat lied Vertel Me.

Ja, ik zou willen zeggen, die kon niet missen op deze Vaderdag. Kom tot de Vader, prachtig mooi lied, gezongen door Elise Krijgsman en Opwekking. Fijn dat jullie die liederen ook waarderen gezien de reacties in de NPO Luister-app. Kom tot de Vader dus. Ja, dat is een uitnodiging. Daar mag je gehoor aan geven. God zelf wil in jouw leven een soort verlangen bewerken naar hem. Maar hij heeft ons natuurlijk ook de mogelijkheid te geven om daar zelf ja of nee tegen te zeggen. En dat zegt wellicht ook wel veel over de manier hoe we met onze aardse vaders omgaan, met onze kinderen omgaan. Dingen die je overkomen, waar je minder wat aan kan doen. Maar het is ook altijd een keus welke reactie jij daarop geeft. Of je verbitterd of boos raakt, juist heel dankbaar bent. Of je genoeg positieve woorden spreekt naar je vader, naar je kinderen. Of je genoeg tijd doorbrengt, of je soms misschien de keus maakt om dat maar te doen voor die ander, omdat je beseft dat er ook in jouw leven een boel genade en dankbaarheid is ontvangen. In ieder geval veel waar je niet per se recht op had. We gaan naar Sharon Kipps. Het lied dat we horen van haar, dat heeft de naam Zout meegekregen.

0: Ja, dat waren Marcel en Lydia Ziemer met het liedje Familie. Ja, het past er wel bij vandaag, zou ik willen zeggen. Afgelopen vrijdag, toen kwam er een nieuwe aflevering van de podcast Vraag het Jurjen beschikbaar. Ben benieuwd of je naar geluisterd hebt, of het je geholpen heeft. Een stukje uit die podcast ga je nu horen.
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Ja, de vraag die naar mij toe was gekomen, kwam van Martje. En die zei, weet je, ik ben zelf vragend over hoe je de rustdag, de Sabbat in de Bijbel, voor de meeste christenen de zondag vandaag de dag, invult. Wat doe je nou wel? Wat doe je nou niet? Nou, dat is de vraag die naar me toe was gekomen. Zelf ben ik wel met een redelijk duidelijk zondagsbeleid opgevoed. Toen ik als 19-jarige 6 weken in Spanje zat voor mijn opleiding, toen liet ik een niet-gelovige studiegenoot water kopen op zondag, omdat ik me daar niet aan wilde bezondigen. En nu ik daaraan terugdenk, vind ik daar wel wat van en schaam ik me er ook voor. En tegelijk geldt dat ik ook hele goede herinneringen heb aan die zondagen in ons gezin. Ja, de zondag, sowieso even goed om te kijken, waar komt dat nou vandaan? Nou, meer dan 1700 jaar geleden is die rustdag, die zondag, door keizer Constantijn in het leven geroepen. Daarvoor kwamen christenen natuurlijk ook al op de eerste dag van de week samen. De zondag, in onze rekening de zaterdagavond, nadat de Sabbat voorbij was om 6 uur. Maar sinds het jaar 321, daarom noemde ik het bij die keizer Constantijn, is het dus ook officieel. Die rustdag komt natuurlijk ergens vandaan. Namelijk de schepping, de 6 dagen waar de Bijbel over spreekt, dat God hemel en aarde maakte en dat hij daarna op de 7e dag rust hield. En die rustdag staat wel onder druk. Kerkdiensten zijn anders dan anders en zo meer. En bovendien hoor ik in ieder geval heel geregeld zeggen, je moet de hele week zorgen dat je met God bezig bent, toch? Niet alleen op zondag. En waarom zou dan die zondagochtend daarin van belang zijn? Nou, corona, COVID heeft ook wel een flinke deuk geslagen in het imago van de zondag. Want er zijn toch al een boel mensen die met COVID niet meer naar de kerk gingen. En daarna dachten, ja, gut, wat heb ik nou eigenlijk precies gemist? Anderzijds, er is een behoorlijk grote groep jonge mensen die interesse is gaan tonen, de Gen Z'ers, in juist die rustdag. Misschien ook wel vanwege de overwerkte, druk samenleving. Waarin we dan vooral niet neerbuigend zouden moeten doen om een eerlijke poging om die rustdag te houden. Ik zou zeggen, het is juist goed. En trouwens, liever niet door je eerst een slag in de ronde te werken om dan als het ware uitgeteld het weekend in te rollen. Je leeft toch zeker niet om te werken. Wees daar alsjeblieft alert op. En het is ook wel goed, denk ik, om je te realiseren dat wij de eerste samenleving in de geschiedenis van de mensheid zijn waar het werk voor mensen het belangrijkste in hun leven lijkt te zijn. Bijna iedereen haalt er zijn identiteit uit en dat merk je bijvoorbeeld heel erg als je je voorstelt aan elkaar. Als er een rondje gebeurt op je werk of op andere plekken waarin dan de vraag centraal staat, wie ben je? Nou, dan wordt er al heel snel verteld welke functie je hebt in het bedrijf, welke taken je hebt, wat je in het dagelijks leven op die manier doet. Zometeen gaan we luisteren naar een paar stukjes uit de Bijbel als het gaat om die zondag. Maar we gaan nu eerst nog luisteren naar een lied. Gerald Troost hoor je met De Hemel.

Gezegend is de vader, hoorde je door de band van Sela. Gaan we naar Martijn van Essen. Die heeft ook een mooi lied over Vaderdag. Over vader, zou ik eigenlijk moeten zeggen. Maar je kunt het toepassen op de Heere God en wellicht op je eigen vader. Komt-ie.

Ik had je even niet gezien. Er was iets gebeurd. Ik kon het zien aan hoe je naar me keek. Je keek verdwaald door de lucht.

0: je pijn niet uit de weg te gaan. Neem het gerust met je mee.
1: Ja, mooi hoor, Martijn van Essen. Ik ga even bellen met iemand, een liedjeschrijver, singer-songwriter die van alles tegenwoordig de ether inslingert, zou ik willen zeggen. Telkens weer een prachtig mooi lied is Sarah Floor. En vandaag wil ik graag een lied van haar draaien met de titel Overvloedig, wat een poosje geleden uitkwam. Maar ik heb haar eerst even aan de lijn. Goedemorgen, Sarah.
2: Goedemorgen.
1: Wat fijn dat ik je even mag bellen op deze Vaderdag.
2: Dank je voor je introductie.
1: Ja. Want jij hebt ook een gezin. Dus is het dan zo dat je kinderen een ontbijt voor hun vader gaan maken? Of moet je ze er nog wel een beetje bij helpen?
2: Nee, daar moet ik nog wel een beetje bij helpen. Dus ik heb net al deeg gemaakt voor kaneelbroodjes. En zij gaan straks even helpen bij de afwerking.
1: Ja, heel goed. Hey Sarah, het lied Overvloedig. Waarom heb je dat geschreven?
2: Dat heb ik eigenlijk geschreven in een hele verdrietige periode. Toen mijn eenjarige dochter in het ziekenhuis lag. Door een ongeluk brandwonden opgelopen. Mm-hmm. En zij had in die periode heel veel pijn. En ik hield haar vast. En er was een moment dat zij heel duidelijk Jezus naam zong. Dus haar lied was echt Jezus. Ze zong Jezus.
1: Nou,
2: en dat was heel bijzonder.
1: Ja.
2: En dat bemoedigde mij zo. Dat ik voer zo toen de overvloedige. Een overvloed van liefde en genade van Jezus. En zijn nabijheid. Dat ik toen een lied heb geschreven. Mm. Daarover. Die ervaring.
1: En waar duidt dat overvloedig dan op?
2: Ja, waar duidt dat op nou? Duidt op dat misschien wel dat het boven nare omstandigheden dat ik toch die overvloed kon ervaren van liefde. Het is eigenlijk niet een liefde die je natuurlijk kan benoemen, die logisch ook is, maar een soort bovennatuurlijke liefde.
1: Ja.
2: Die ik toen echt ervoer. En dat was gewoon heel, heel, heel mooi eigenlijk.
1: Ja.
2: Toen ik een zinnige periode, maar ook heel mooi. Om dat zo dichtbij te mogen ervaren.
1: Dus als ik je goed begrijp, ik moet het even in een plaatje voor me zien. Jij hebt jouw ernstig verwonde dochter, brandwonden zeg je, mm-hmm. op schoot. Zij heeft veel pijn, je troost haar en zij noemt de naam van Jezus. En dat raakt jou zo dat je daar een lied over maakt. Waar het gaat over de overvloed van Gods liefde, zorg en genade. Is dat de samenvatting?
2: Ja, dat is een mooie samenvatting. Ja.
1: Nou, prachtig mooi. Wij gaan ernaar luisteren. Ik ben heel nieuwsgierig. Dank je wel dat ik je even mocht bellen. Dat lied Overvloedig te horen. Uiteraard ook beschikbaar voor iedereen die het wil naluisteren via alle streamingdiensten. Komt-ie.
2: Oké, bedankt.

0: Ja, prachtig, mooi hoor. Overvloedig, een lied van Sarah Floor waar ze zojuist over vertelde. Ontstaan in een moeilijke periode toen ze met een ziek kindje zat. Wat op een wonderlijke manier de naam van Jezus eigenlijk noemde. Zo jong al. We gaan er eventjes tussenuit voor het nieuws van 8 uur. Maar zijn daarna natuurlijk bij je terug voor nog een heel uur groot nieuws met koor en samenzang. Tot zometeen.
1: Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, 2,49. Leuk voor het WK.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 8 uur, Annette Schut met het NOS Journaal.
7: De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft gesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon. Dat was volgens Israël weer een reactie op aanvallen van Hezbollah op Israëlische strijdkrachten. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenen project bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijven raakten bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor komt hij niet. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs en contant geld, maar dus ook een schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer dan nog. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui. Mogelijk ook weer met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt dan tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen volgt dan wederom een zonnige en warme zomerdag. Het wordt in het zuiden weer meer dan 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

zo is dat. Ik dacht, voor degenen die nog niet helemaal wakker zijn, dit lied, Gezegend zijn zij, uit de band, uit het bundel van Opwekking. Wat fijn dat je luistert naar Groot Nieuws. Ook een hartelijk welkom aan alle luisteraars die, ik zou zeggen, al jaar en dag om 8 uur inschakelen. Het is zondag vandaag, maar ook Vaderdag. En daar is al veel over gezegd de eerste 2 uur. Mooie dingen, moeilijke dingen. Zoveel moeilijke dingen dat ik ook had gevraagd, noem maar eens wat goede en mooie ervaringen. En die zijn gekomen. Margreet die zegt, terwijl er een lied over de hemel klinkt, en maak ik het ontbijt als herinnering aan mijn vader. 2 witte bolletjes met hagelslag. Zoals ik dat als tiener elke zondagochtend al at. Hij maakte dat voor ons klaar. We aten niet met elkaar, maar dit is wel een mooie herinnering. De broodplank op het aanrecht met krentenbollen van mijn moeder. En voor hem en mijn zus en ik witte bolletjes. Het idee om dat weer te doen kwam van de week in mij op. Herinneren zit soms in zulke kleine dingen. Ja, zo is het helemaal natuurlijk. Rianne die zegt, wil je de groeten doen aan mijn schoonvader Henk Dekker? Nou, dat wil ik heel graag. Henk, ik hoor dat je altijd luistert naar Groot Nieuws. En je schoondochter die wil tegen je zeggen, als ook tegen alle andere schoonvaders, een warme groet aan alle schoonvaders die een speciale rol kunnen hebben als je zelf een vaderfiguur mist. Nou, en wat komt er nu net? Klokslag 8 uur binnen. Goedemorgen, pap. Allebei aan het werk vanochtend. Dat is dus mijn dochter, Marten. Die is verloskundige. Succes vandaag. Veel plezier deze Vaderdag. Helaas, helaas. Ik ben aan het werk en ik heb dienst. Dus ik kan je niet zelf een knuffel komen brengen. Maar dat komt morgen wel. Love you very much. Zo dankbaar voor je inzet en liefde dag na dag. Nou, ik zal hier niet gaan huilen aan de radio. Maar dankjewel, lieve oudste dochter. Ik hoop dat je ook zulke ervaringen hebt. En anders dat je iets mag proeven van de hemelse vader in je leven. We gaan luisteren naar een psalm, want het is 8 uur geweest. Psalm 95 gaat het worden. Vers 1 en vers 4 vanuit de Bovenkerk in Kampen, de stad waar ik zelf opgroeide. Prachtige kerk natuurlijk. En het is een samenzangversie. Dus ik zou zeggen, als je het kent, zing heerlijk mee.

Mooi, hè? Ik heb een heiland die leeft om te bidden. Barend Wiltjer hoorde je met het mannenkoor uit Lelystad. En na dat lied gaan we naar een vaste burcht. Hij is onze God. Gemengde zangvereniging ASAF.

Dat lied is bekend voor een heleboel luisteraars van Groot Nieuws. Hij die rustig en stil ziet op God en zijn wil een plekje wil geven in zijn leven. Deo Cantemus was dat. Dan gaan we naar een psalm opnieuw. Psalm 15 deze keer. Wie zo leeft, in de versie van Psalmen voor nu.

0: dat is dan misschien geen amazing melodie van Psalm 15, maar echt wel mooi gedaan hoor, om op deze manier de psalmen te laten blijven leven. In het tweede uur van Groot Nieuws heb ik een stukje verteld uit de podcast Vraag het Jurjen. En de vraag die centraal stond kwam van Martje en zij vroeg zich af hoe ze de rustdag in moest vullen. De Sabbat, de zondag. Ik heb daar wat dingen over gezegd. Ook anderen hebben er dingen over gezegd. Je kunt het allemaal horen in podcast Vraag het Jurjen, in alle podcast-apps op je telefoon of op de laptop of waar ook. Ik zou zeggen, luister ernaar. Er zit ook een stukje uit de Bijbel in en dat wil ik je graag nu meegeven.
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: In Lucas 6 lezen we het volgende. Toen Jezus op de Sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen zijn leerlingen aren te plukken. Ze wreven ze stuk tussen hun handen en ze aten ervan. Een paar fariseeën zeiden tegen hen: waarom doet u iets dat op de Sabbat niet mag? Jezus antwoordde: maar hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij het huis van God binnenging, de toonbroden nam, ervan at en ze uitdeelde aan zijn mannen, ook al mogen alleen de priesters van de broden eten? En hij voegde eraan toe: de mensenzoon is heer over de Sabbat. De leerlingen mogen niet plukken, want oogsten was een van de 39 verboden dingen op de Sabbat. Zo stond het in de Halacha, een groot regelboek van de Joodse leiders. Oh, die regeltjes. De Joden die konden er wat van. Wij schudden ons hoofd er misschien over, maar dat doet Jezus niet. Hij zegt niet: houd toch op met die Sabbat en met die regeltjes, dat is achterhaald. Hij zegt: nee, ik ben de Heer van de Sabbat. De Sabbat die gaat over mij. Jezus geneest op de Sabbat, maar hij zegt niet: weg ermee met die rustdag. Hij gebruikt de Sabbat waar het bij die rustdag om gaat, namelijk dingen herstellen en alles weer op zijn plek zetten, zodat God geëerd wordt. En dat grote gebod God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf zichtbaar wordt. Een paar dingen over die Sabbat. Allereerst, dit is een bevrijdingsdag. Hè? In Deuteronomium 15 lezen we: bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte, totdat de Heer uw God u bevrijdde. Daarom geef ik u vandaag dit gebod. De wet van God die is er om ons vrijheid te geven. Dus als je niet kunt rusten, ja, nou ja, dan ben je een slaaf. Een slaaf van je verwachtingen, van je werk, van je plichten, van je klanten, van je onzekerheid, van je zelfverlossing, van je familie misschien wel. Maar je waarde ligt niet in je werk, maar als het goed is, in Jezus Christus. Het tweede wat ik ervan wil zeggen, het gaat om vertrouwen. Wij denken heel vaak dat wij het moeten doen. En ik begin bij mezelf hoor, dat gaat ook over mijn plekje. Maar jij en ik, wij zijn God niet, hè? De wereld draait niet om jou. Ik weet nog goed dat ik me voor het allereerst in mijn leven ziek meldde. Dat was in coronatijd, een week. Ik ben echt wel vaker ziek geweest trouwens, maar ja, ik was voorganger van een kerk en dan meld je je niet voor een paar dagen ziek. Tenminste, ik deed dat niet. En die week bij de EO moest dat wel, want ja, de EO is ook een bedrijf waar je je uren schrijft. En nou, dan moest ik heel confronterend, want ik was er echt niet trots op, moest ik leren dat ik mijn zieke uren moest schrijven. En, daar komt-ie, dat het bedrijf natuurlijk gewoon prima doorging zonder mij. Dat de kerk ook verder gaat zonder mij. Dat het zelfs in mijn gezin verder gaat zonder mij. Ja, het gaat allemaal een beetje anders dan. Maar het zou toch wel van hoogmoed en trots getuigen als de conclusie was dat het dan allemaal minder zou gaan. Immers, ook als ik moet uitrusten, dan werkt God wel door. En daarom, ik noemde net, heb vertrouwen. Mijn bedrijf, mijn kerk, mijn kring, mijn school, mijn huishouden, mijn vrijwilligersproject, het draait niet door mij, maar door God. En jij kan gewoon rust nemen. En dan nog een derde puntje. Als je aan de schepping denkt, mensen zijn gemaakt op dag 6 volgens het scheppingsverhaal. En dag 7 is dan de rustdag. Het is wel belangrijk om je te realiseren. God creëerde dus ook rust. Hoor je dat? We eerden een God die het weekend heeft bedacht. Op dag 6 werden de mensen gemaakt, nadat al dat andere de eerste 5 dagen was gemaakt. En toen op dag 6 was de mens er en op dag 7 was het rustdag. Oftewel, het eerste wat mensen gingen doen nadat ze gemaakt waren, was rusten. Ze hadden nog helemaal niks gedaan. Ze hadden het niet verdiend. Zo zeggen wij het vaak, hè, na hard werken. Nou, dat we wel een vakantie verdiend hebben, of een vrije avond, of een weekend verdiend hebben. Nee, Adam en Eva, alles wat ze deden was bestaan. Ze zijn gemaakt op dag 6 en dan mogen ze rusten op dag 7. Het eerste wat zij van hun schepper leerden was dat hij een God is die rust geeft. Je hoeft niet eerst het werk gedaan te hebben om door God geliefd te worden. Je was al geliefd en daarna mocht je aan de slag. Nou, hoe bijzonder is dat? En dan nog één dingetje. Hey, in de 10 geboden staat: gedenk de Sabbatdag. Gedenk de rustdag. Dat je die apart zet. Nou, moet je wel weten. Gedenk, help jezelf herinneren, staat er in de grondtaal. Denk eraan. En dit is het enige gebod van de 10 geboden waar dat op die manier staat. Er staat niet denk eraan of gedenk dat je niet mag stelen. Bedenk elke keer weer dat je niemand mag doden of zoiets. Dat weten we allemaal wel kennelijk. Maar God vond het kennelijk belangrijk om te zeggen: denk eraan, hou rust. Alsof God ook wel wist, ja, dit is het gebod wat er misschien het makkelijkst aangaat. Wat het makkelijk sneuvelt. En dan raak je zomaar overstrest en overwerkt. Omdat je denkt dat het van jou afhangt. Nou, dat dus over die rustdag. Ja, en wat mag je dan wel en wat mag je dan niet? Ja, ik ga daar natuurlijk niet een lijstje van geven. Ik denk er niet over. Als je een samenvatting toch van me zou willen hebben, dan zou ik zeggen: nou, ga naar een kerk. Laat de samenkomst niet los voor allerlei andere dingen, want dan ga je uiteindelijk niet meer. En daarnaast zorg dat het voor jou en je gezin een feestdag is. Maak een wandeling, bak pannenkoeken, eet croissantjes, pers sinaasappels, lees een fijn boek, doe een spelletje. Focus op God en op je kerk, gezin, familie, vrienden. En als het even kan, ja, laat dan ook anderen niet voor je werken. Gun de hele samenleving een dag van rust, zoiets. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. We gaan samen luisteren naar Mannenkoor Fontanus. Vrees niet, geloof alleen.

0: Ja, het bekende lied inmiddels Lopen op het water. Het werd gezongen door Delize en het was in samenzang met Nederland Zingt. En terecht schrijft een van jullie in de NPO Luister-app. In deze versie hoor je echt de golven overslaan. Ik wil graag een momentje nemen om te danken voor alle vaders die er rondlopen en die ziel en zaligheid geven voor hun kinderen. En tegelijk ook te bidden voor al die anderen voor wie deze dag pittig en ook een beetje zwaar is.
1: Ik bid voor jou.
0: Heer onze God, dank u wel voor zoveel mensen die vader mogen zijn voor hun kinderen. Jonge kinderen en daar druk mee zijn, dag en nacht. Oudere kinderen en daar bevestiging brengen. Een wijsheid delen. Dank u wel voor mijn eigen vader, voor zijn liefde en voor zijn trouw, voor zijn toewijding aan zijn kinderen en kleinkinderen. Wat een zegen. Als vaders hun positie innemen, hun rol innemen, doen wat er van hen wordt gevraagd. Dank u wel dat u als hemelse vader meer bent dan welke aardse vader ook. De Bijbel zegt het toch letterlijk. Als een aardse vader zijn kind al geen steen zal geven in plaats van een brood, hoeveel te meer de hemelse vader aan iedereen die hem lief heeft. Daar zijn we u dankbaar voor. Heer, maar we willen ook wel tegen u zeggen dat is wat we nodig hebben. Want deze dag biedt ook wel een boel vraagtekens bij andere luisteraars. Natuurlijk kan er rouw zijn en verdriet omdat onze vader niet meer leeft. Of omdat we een vader hebben die eigenlijk aftakelt in het aardse bestaan. Niet meer bereikbaar is. We willen u bidden dat we dan als kinderen liefde terug kunnen geven aan hen. We willen u vragen of u bent bij degene die zeggen: ik heb eigenlijk alleen maar negatieve herinneringen aan mijn vader. Of ik heb geen band met hem. Heer, zorgt u alstublieft voor deze luisteraars. Wilt u hen de liefde en de trouw van uzelf geven? En wilt u ook maar eerlijkheid blijven geven? Dat dit tekort en dit lijden er mag zijn. En dat het tegelijk ook een andere kant is van vriendschappen, van schoonvaders, zoals iemand dat nog noemde, die wel beschikbaar zijn. We bidden voor de vaders die geen contact meer hebben met hun kinderen. En kinderen die geen contact hebben met hun vader. Heer, ook als dat onvrijwillig is door allerlei omstandigheden in het leven, na een scheiding, na ingrijpen van veilig thuis of wat ook. Wat kan er een boel verdriet en teleurstelling zijn, onbegrip ook. We willen u bidden, Heer, ontfermt u zich. Als de liefde eigenlijk niet meer kan stromen op een manier zoals dat zou moeten zijn. En daardoor pijn en verdriet is ontstaan. Al met al, Heer, willen we deze dag aan u geven. We bidden dat het een dag mag zijn waarin er ook vreugde en dankbaarheid is. Waarin de blijdschap is. Waarin we mogen optrekken met mensen van wie we houden. Waarin de liefde gevierd mag worden. Waarin vaders verwend mogen worden. En waar troost is door uzelf bij degene die dat anders ervaren op deze dag. We bidden om uw zegen, om een fijne zondag en om uw aanwezigheid. In de naam van Jezus.

Mooi lied, hè? Machtig God, sterke rots, hoorde je. Gezongen door het koor De Zeeklank. En nog zo'n mooi lied richting het einde van deze aflevering van Groot Nieuws is Ga met God en Hij zal met je zijn. Dat is koorzang vanuit de Joriskerk. Een lied wat je vast kent en mee kunt zingen. Doe dat vooral, zou ik zeggen. En daarna kom ik nog even bij je terug met ons slotlied voor vandaag. Liefde Gods, die elk beminnen.

Ja, dat was het bijna als het gaat om groot nieuws. Ik heb nog één lied voor je van Jubilate Deo. En ik zou willen zeggen, een hele mooie zondag. Hier komt zometeen de sandwich met Angelique Stijn. Die zit al te wachten. Ik ben er volgende week weer. En dan luisteren we opnieuw 3 uur naar groot nieuws. Fijne Vaderdag. Gods zegen voor jou.

In Suriname krijgen veel ouderen en mensen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben. In het Emmahuis in Paramaribo wonen ouderen die nergens anders terecht kunnen. Maar het gebouw is ernstig vervallen en onveilig. Daarom komen we in actie voor een renovatie van dit verzorgingshuis. Zodat het weer een veilig thuis wordt met goede zorg. Ook ondersteunen we gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een beperking. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Suriname.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Pas je eindelijk het perfecte...

0: Altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 9 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijzen daarvoor kwam hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de politie in Frankrijk een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk werk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon en de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
3: De Sandwich. Angelique Stijn.

Goedemorgen, dit is De Sandwich en Sjaak is er niet, zoals je hoort. Hij geniet van rust en stilte, hoop ik. En ik ga 2 uur hele mooie muziek draaien in De Sandwich. Met andermans sferen natuurlijk in het uur tussen 10 en 11. In mijn zondagochtendritueel, mijn zondagochtend begint eigenlijk altijd met in de auto stappen, vrij vroeg, eigenlijk om 7 uur. En dan zet ik Vroege Vogels aan op Radio 1 en daar hadden ze het over... De langste dag, dat is het vandaag namelijk. Gekoppeld aan Sint-Jan. En toen reed ik via de A1 richting Hilversum. En dan kom je nog een stukje door Laren. En toen zag ik de Sint-Jans wimpels aan de lantaarnpalen hangen. Want daar is vandaag de Sint-Jans processie. Kortom, de langste dag, maar wel mooie muziek. Ik verheug me er alvast op 2 uur lang. Ik hoop jij ook.

En misschien ken je het van Paul Robeson. Heel oud is dat. Met een man met zo'n hele mooie lage stem. Die het heel gedragen zingt. Maar ja, dit was in die tijd natuurlijk ook allemaal heel klassiek. En Jim Croce doet het gewoon in de jaren 70 op een hele andere manier. Maar dit nummer is dus heel oud. 1925. All Man River. En dat gaat natuurlijk over de Mississippi, die zo genoemd wordt. En daarvoor ook al zo'n oud lied. Ja, wij schuwen dat niet, hoor. Want we kennen dat allemaal, al die nummers. I Wanna Be Loved, lekker romantisch. Peggy Lee, oorspronkelijk uit 1933. Maar goed, zij zong dat dan in de jaren 50. En een groep die ik eigenlijk een beetje gemist had, of een album dat ik eigenlijk een beetje gemist had, een paar jaar geleden. Dat is een album van een groep Nederlandse vrouwen die eigenlijk allemaal een link hebben met Brazilië en die vaak ook in het Portugees-Braziliaans zingen. En zij zijn samengekomen en ze noemen zichzelf Cantorias. En ik zag ze zingen bij Podium Klassiek ergens begin dit jaar en later ook op het Koningsdagconcert. En sindsdien heb ik dat album beluisterd. Prachtig. En luister hoe mooi ze samen zingen op Feminina.

jazzzanger, mooie stem, Ian Shaw uit Engeland. En My Brother, en dat komt alweer van een album wat een aantal jaren oud is. En ik zag, dan ga ik even kijken van hoe gaat het nu met hem? Is er al eens ondertussen wat van hem uitgekomen weer opnieuw? En nu zag ik wel dat hij weer zingt op een album van jazzpianist John Aram. En dan zingt hij Absolute Beginners van David Bowie in een hele aparte uitvoering. Wie weet draai ik het toch eens een keertje in de sandwich. En daarvoor Cantorias, de meiden uit Nederland, die zo prachtige Braziliaanse liedjes zingen. En Bach zag ik ook bij Podium Klassiek. We hebben natuurlijk een app bij Radio 5. En speciaal voor de dochter van André zeg ik het toch. Heb je lekker geslapen?

Koos Kombuis als eerste. En een nummer dat je misschien wel van Stef Bos kent. Want die zingt het ook. Onder in mijn whiskyglas. Maar Koos Kombuis schreef het. En zong het als eerste. En dat is in Zuid-Afrika een hele grote naam. En die schrijft ook heel veel verhalen. Ja, zowel non-fictie als fictie, boeken dus, poëzie. Je zegt het maar, Koos Kombuis dus, onder in mijn whiskyglas. En daarna een zangeres die je misschien niet meteen herkende. Maar er zijn ontzettend veel grote, of een mooie nieuwe Nederlandse zangeressen. Engelstalig heb ik het nu alleen nog maar over. Zoals Naomi en Celine Cairo en deze, Nina June, die allemaal echt hele mooie muziek maken. Jonge mensen, mooie nieuwe muziek. Daar zijn we ook van bij de Sandwich. Dit is dus Nina June met Build a Boat. En ik zag haar, ik denk op Facebook, het a cappella zingen dit met haar band in een ruimte met een hele mooie akoestiek. Prachtig. Moet je maar eens even terugkijken. Er is zo'n nummer dat ik elk jaar denk, ja, ga ik dat nou? Nee, ik ga het niet elk jaar draaien. Maar dit is alweer een tijd geleden dat ik het draaide. En ik vind het zo ontzettend grappig. Duitsstalig nummer over Hollander met hun caravan die naar Duitsland gaan. En die gaan niet kamperen. Ja, dat gaan ze natuurlijk doen. Maar ze gaan ook oefenen voor als het water hier te hoog komt. Dan gaan ze alvast oefenen in Duitsland om daar te zijn.

0: Mooi liedje van de Nederlandse Tangerine. En daarvoor Arne Heger, die over de Hollander zong. Het is tijd voor Annie M. G. Schmid. Daar heeft Sjaak natuurlijk altijd prachtige verhalen over. Maar er is zoveel dat in ieder geval voldoende te kiezen is aan liedjes. Wim Sonneveld heeft ook liedjes van Annie M. G. Schmid gezongen. Tekst van haar. Het volgende liedje is met muziek van Jan Blok. En dat was een gitarist die ook Pia Beck heeft begeleid en Seth Gaikema en Wim Sonneveld heel erg lang. En samen met Annie M. G. Schmid schreef hij dus Therese voor Wim Sonneveld.
1: Therese is altijd zo stil en bedaard. Therese is altijd zo cool. Zij is het meest flegmatische meisje op aard. Ze zit altijd zo in een stoel. Alleen als ze zwemt, heeft ze het echt naar haar zin. Wanneer ze een vijver ziet, plonst ze erin. Maar verder zo kalm, als ze juist heeft gehoord dat haar fietsclubje 's morgens vroeg uit is gemoord. Dan zegt ze wel, dat is al wat ze zegt.

Bestaan was Therese een vis. Daarom is Therese zo koel en zo kalm. In haar vorig bestaan was Therese een zalm. En ze zwom en ze zwom om.

Ze verlooft met een warmbloedig heer genaamd Jo. Een man die zich erg voor haar uit heeft gesloofd. Maar als hij haar zoent, staat ze zo. En als hij haar wild in zijn armen houdt, voelt zij precies aan als een zak havermout. Alleen als ze zwemmen, zo.

En ze zwom en ze zwom, om en om. En ze zwom in een vijvertje of in een kom. En ze zwom en ze zwom, en ze bloep zwom. Zoals verwacht trouwde Therese weldra, ze had

zoek. Haar bruidegom zocht haar in iedere hoek. Ze hebben gespeurd, oh, ze hebben gedrecht. In de Maas, in de Waal, in de Rijn.

dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zij is hier af.

Ja, volgens mij moeten kinderen daar nog steeds enorm van genieten. En volwassenen trouwens ook. Die ongebreidelde fantasie van Annie M.G. Schmid. En zo beeldend dat ze dat ook allemaal kon omschrijven. Je ziet het gewoon voor je. Je ziet de vis-Thérèse voor je. Wim Sonneveld zong erover. En daarna dus Dikkertje Dap van VOF, de kunst, wat gewoon nog een hit geweest is ook in Nederland. Nou, terecht. Iedereen kan dat meezingen. We hebben al een paar keer een nummer gedraaid. Elke keer als ik het draai, heb ik kippenvel. En heel veel mensen met mij zie ik ook op de app. Dus ja, we draaien het gewoon nog een keertje. Het is een nummer van Francis Cabrel. En dat vind ik al een heel mooi nummer. Maar nu is Hiba Tawayi aan het zingen samen met op trompet Ibrahim Malouf. En dan weet je het wel. Je t'aime, je t'aime, je t'aimerai.

Ja, een mooi liedje is dit toch, van Melody Gardot. Dat was toch ook een aanwis toen zij ineens opkwam. Zelfgeschreven jazzy liedjes. Dat hadden we lang niet gehoord. En dan is ook zo prachtig gezongen. En ondertussen heb ik haar volgens mij al 3 keer live gezien. Want dat is ook echt wel een ervaring. Vooral 1 ervaring heb ik gehad. Dat was, ik weet niet eens meer hoe die zaal heette, maar die zit tussen de stad Schouwburg en de Melkweg in Amsterdam. En het was ongelooflijk warm. We moesten heel lang op de trap wachten. Echt met 40 graden zweet gutste helemaal tot aan mijn tenen. Maar er was iets aan de hand. En we weten niet wat er precies aan de hand was. Maar op een gegeven moment mochten we naar binnen. Kwam zij op via achter. En ze was boos. Heel boos. En ze heeft zo'n fantastisch concert gegeven toen. Nou, als jij daarbij was, dan weet je het ook nog. Melody Gardot dus. En daarvoor 2 mensen met Libanese roots eigenlijk, hè? Hiba Tawaji en Ibrahim Malouf. Met een prachtige uitvoering van Je t'aime, je t'aime, je t'aimerai. En Hiba Tawaji die komt met een album in september of oktober. Met alleen maar haar interpretaties van prachtige Franse chansons. Dus ik heb de datum opgeschreven. Reken maar dat ik dat in de gaten houd. Ik heb zin in Italiaanse mandolines, sowieso in Italië. Want ik heb 2 weken lang een vriend gevolgd die aan het reizen is door Italië. En dan gaat mijn hart weer open. Cappuccino, dat lust ik ook wel. En Nat King Cole ook.

Altijd fijn, de stem van Nat King Cole, Cappuccina. En dat is alweer de laatste gezongen plaat voor het nieuws van 10 uur. Zometeen Andermans Veren, Kik van der Veer. En natuurlijk gaat hij het over Vaderdag hebben. Dus luisteren. En ik ben zometeen na het nieuws van 11 uur ben ik weer bij je terug. Tot zo.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 10 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege de aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rondom het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump van het opnieuw verven van de pool bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijven raakten bedekt met algen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon en de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Andermans Veren.

0: Ach, hallo Reeds. Neemt u die rinkelende telefoon even op, ja? Want dat is bijzonder hinderlijk voor onze productie. Zou toch iemand voor u kunnen zijn? Met een dringende boodschap? Of gewoon iets belangrijks? Neemt u toch even op, Reeds? Dan draaien wij ondertussen even een plaatje. Dus potverdomme, weer 45 toeren? Of geldt dat alleen voor mij? Wacht. Ik zet hem gewoon op. Kijken wat er gebeurt. Deze LP is toch helemaal verpest. Maar gelukkig luisteren de meeste mensen nu toch naar de andere kant. Wat weer jammer is voor Barend Servet, die hier dus zodoende net zo goed tegen een stoel, een tafel, zo u wenst, bureaus en dichtbundels, snelle treinen in volle vaart door Britse korenvelden. Ook betreft de literatuur. Mechelse motieven in verwerkt. Keulse potten met de eerste krokussen reeds. Natte plekken, gehaakte beddensprei. Ik woon hier goed.
1: Ja, Wannes en ik zitten hier heerlijk te lachen. Ja, goedemorgen, welkom bij Andermans Veren. Luister zolang het nog kan. Ja, op de radio is het werk van Wim T. Schippers regelmatig langsgekomen de laatste tijd. Gelukkig maar, op tv toch wat minder. Ik zag alleen een herhaling van een documentaire van Ronald Snijders met Wim T. Terwijl toch, hij was toch een van de allerbelangrijkste televisiemakers, hè? Maar goed, de radio. Daarop was hij ook enorm actief. Bijvoorbeeld als Hulk Harco Wint in het programma De Suite. En Harco Wint was een nogal vervelend en eigenwijs pubertje, volgens Rick Saal, die hits letterlijk vertaalde zonder acht te slaan op het metrum. Ja, en dan krijg je hilarische wartaal. Het lied Catch a Falling Star van Perry Como werd dus Pak een Vallende Ster. De uitvoerder is Wim Wint, de broer van Harco, die dus ook Wim T. Schippers zelf is, als het ware. Kunt u het nog volgen? Wat ingewikkeld. Pardon, Reeds.

jongens, jongens, jongens, jongens. Ja, Wannes vertelt net dat het echt een nummer is voor de arbeidsvitamine. Daar wordt hij heel vaak gedraaid. Maar dan het origineel, hè. Laten we niet de boel in verwarren. Mensen, het is vandaag Vaderdag. En daar gaat het deze uitzending over. Jan Rot die schreef zijn lied in de stijl van vader Abraham over homoseksualiteit. En hij had voor de rol van de vader inderdaad Pierre Carter in gedachten. Maar toen Wim T. Schippers zei dat hij dat ook wel wou, was dat natuurlijk meteen beslist. Jan Rot is de zoon, Schippers de vader.

Jan Rot en Wim T. Schippers. Ja, mooie, eigenzinnige mannen die heel veel moois gemaakt hebben en die we vaak draaiden en zullen blijven draaien. Ja, vaderdag dus. En het begin van de zomer. En de Sint-Jans-processie in Laren. En mijn zwager is vandaag 80 geworden. Het kan niet op. Vaderdag, de wedstrijd. Bram Vermeulen.

Weet je wie trouwens ontzettende roker was? Mijn vader. Mijn vader rookte, is echt niet te geloven. Ik kan me mijn vader eigenlijk niet herinneren zonder iets te roken, of in zijn handen of in zijn gezicht. Die man die rookte altijd. Hij kon ook heel goed, dan stak hij een caballero op, zijn ouderwetse caballero, zonder filter, weet je nog. Stak hij hem op en dan nam hij één trek en dan brandde hij gelijk zijn vingers. Die man die rookte niet over zijn longen, maar over zijn voeten. Want ik kan wel even, misschien wat leuk, even een liedje over mijn vader zingen. Is misschien wel een goed idee. Hij is overleden, mijn vader. Hij is een jaar of tien alweer overleden. Ik denk door het meeroken. Dat schijnt zo slecht te zijn, hè, meeroken. Dus hij is overleden. Het is helaas, want het was een geweldige man en ik mis hem nog elke dag.

hoe het gaat. En nieuwe kapsels hoe het staat. En hoe de vakantie was in Tsjechoslowakije. En dat de veiligheid op straat steeds meer te wensen overlaat. Omdat de mensen steeds maar harder blijven rijden. En over Brahms in het concertgebouw. Maar we praten nog maar zelden. Over jou. Zelden over jou.

commentaar. En altijd is de stemming even uitgelaten. En we blijven de familie trouw, maar we praten nog maar zelden over jou. Zelden over jou. Over hoe geweldig of je was, een sieraad van het mensenras. De ruzies die je maken kon, en hoe je mensen raken kon. De lieve schoenen die je droeg, je boterhammen 's ochtends vroeg.

0: En dat je koolhydraten nooit gelijk met vet moet koken. En soms zelfs over Socrates, want we blijven bij de les. En bijna alles wordt genoemd, niet veel blijft onbesproken. En we praten over onze helden, en over wie er gisteren belde. En wat die allemaal vertelde, en we zijn nog altijd in de rouw. Want we praten nog maar zelden over jou. Zelden over jou. Zelden over jou. Zelden over jou.
1: Mooi liedje, hè? Jeroen van Merwijk over zijn vader. Van de cd Even Iemand Doodslaan. Jeroen deed me ook vaak denken aan Wim T. Schippers. Allebei geliefde pestkoppen, dol op Sarre en allebei ook beeldend kunstenaars. Maar goed, we gaan naar de dames. Via.
2: Een pareltje, een pareltje, een pareltje van Piet.
1: En Piet schrijft: in het schijnsel van de rossige taverne, daar zit vader met op schoot een tiental derenen. Zo luidde de inleiding van een liedje dat ik vond in de Schatkamer van Beeld en Geluid. Het komt uit het programma Klatergoud, een hilarische radioserie van de VARA uit de tweede helft van de jaren 60. Vader, o vader, zingen Connie Stewart en Tony Huurdeman. Laat moeder niet los. Tekst en muziek zijn van de hand van Jelle de Vries. Het kwartet wordt geleid door accordeonist Harry Moten.

zweet. Voor het vensterglas zit moeder droefgestemd, terwijl vader in een poel van zonde zweet.

0: shop, vader. Laat u rijden.
1: Ja, dat waren twee dames van toen, grote comediennes, Connie Stewart en Tony Huurdeman. We gaan nu naar de ontroering met twee dames van nu, Jentel Schieman en Christine de Boer. Ik lees in het boek Leven in een Lied van Milou Frenken dat zij werden geïnspireerd door de tragicomische verhalen over de aan Alzheimer overleden vader van een vriendin van Christine. Ze zeggen eigenlijk met dit lied: ik ben geworden wie ik ben door wat ik van jou geleerd heb. Jij hebt mijn hersenen gevuld met je adviezen, hoe je dingen moet doen. En nu geef ik ze weer terug. Jentel en de Boer met Jij zit in mijn hoofd.

Kinderen zijn niet meer thuis te houden. Zijn, echte kinderen zijn er niet meer. Zijn allemaal volwassenen in de dop. Zo. Hoeveel ouders zitten er vanavond niet te denken... waar is Beb nou, zal ik maar zeggen? Waar hangt Herman nou uit? Dat weten ze niet. Zou ze nog eens bellen of zo op zo'n avond? Ze weten van tevoren, ze bellen niet. Wordt niet meer gebeld, dat is niet zo. Ze zijn weg ergens. Nee? Een vriend van mij heeft een dochtertje van 15. Die heeft nou al aangekondigd dat ze deze aanstaande zomer... wil ze niet meer met pa en ma op reis. Nou, je kent het wel. Sta je er mooi op, hoor. Je gaat kamperen met een vriendin. Blijkt dan achteraf een vriend te zijn, natuurlijk. Maar dat kan je nergens aan zien. Nou ja, zij komt er op den duur achter, natuurlijk. Maar heb je ook wel. En pa verdedigt zich nog een beetje moedeloos. Zegt hij, niet doen en weet ik veel. Maar vaders zijn belachelijk geworden. Het wordt in 1980 nog erger. Vaders. De vader zegt... Wat ga je doen? De dochter zegt, kamperen. De vader zegt, met wie? Met Koen. En waar zijn dan je kleren? De dochter zegt, je hoeft daar niks aan. De vader zegt, waar is dat dan? De dochter zegt, ik weet niet precies. Ik geloof tussen Saint-Tropez en Nice. Daar gaat ze dan. Ze zegt, zo lang. De vader denkt, ze is nog zo jong. Alleen met Koen en Saint-Tropez. En helemaal geen kleren mee. De vader zegt, waar ga je heen? De dochter zegt, naar het zuiden. De vader zegt, met Bas? Alleen? Je haalt niet eens hem uit. De dochter zegt, niet over zee. We gaan over land. Een Turk gaat mee. Een Turk? Ja, een vriend van Bas. Een vrachtchauffeur. Ze staat al half in de deur. Waar gaat ze dan? Naar het verre doen. God weet. Misschien naar Istanbul. Of toch naar Tanger. Over zee. Alleen met Bas. En zo'n Turk mee. Zo zitten 100.000 pa's. Vol zorgen. Diep van binnen. Helaas, helaas. Helaas, helaas. Ze kunnen niets beginnen. Want dochters zijn, zoals de maan, wel mooi, maar ver van ons vandaan. En wie ze niet heeft, weet zo goed en zo precies hoe alles moet. Maar wie ze wel heeft, zegt van haar, ach, het is mijn dochter, en laat nou maar.

0: Dochter, dochtertje, wat ging er toch verkeerd? Kleine meisjes worden groot, dat heb ik wel geleerd. Sneeuwwitje en Roodkapje, Heer Olle en Tom Poes. Maar de allerverste horizon is nog niet ver genoeg. Geen rugzak mee, geen koffers mee, dat is niet naar de zin. Alleen een heel klein doosje mee met een pilletje erin. En zo trekken ze dan de wijde wereld in, omdat ze ergens ver weg de oudejaarsavondklokken hebben horen luiden. En nu in het nieuwe jaar dan eindelijk wel eens willen weten waar al die klepels hangen. Hun ouders in dodelijke ongerustheid achterlaten, soms terecht en soms ook geheel ten onrechte. Een vriend van mij heeft een dochtertje van 6 jaar. 6 jaar. En die hebben ze gevraagd wat ze voor de kerstmis wou hebben. Dat mocht ze opschrijven. Nou, dat was geen verlanglijstje, dat was een eisenpakket. En dan geef ik u te raden wat er bovenaan, wat de eerste wens was. Kind van 6 jaar, die vroeg om de pil. Die ouder, om de pil, die ouders zijn ze kapot geschrokken. Ze zeggen, de pil, wat wil je daarmee doen? Ze zegt, nou, ik heb nou 3 poppen, nou is het wel genoeg.
1: Wim Kan in 1979. Ja, de oplettende luisteraar weet dat dit liedje ook zat in de sandwich van vorige week. Maar ik vond dat het voor vader dat nog wel een keer kon. En dan met die conferentie erbij. Ik heb nog een mooi lied over een vader van wie de dochter langzaamaan merkt dat hij aan Alzheimer leidt. En ja, weer 2 dames. De Maatje en Kine. Met de weg naar Trondheim. Kine komt uit Noorwegen en dat is wel even fijn om te weten. Komt uit hun programma The Bingo Show, dat ze vanaf november weer in het hele land gaan spelen.

0: Mijn dochtertje is vandaag getrouwd. En het vieren we. Ze is pas 21. Ja, ze trouwen vroeg tegenwoordig. Kijk, hier heb ik nog een fotootje van mijn dochtertje. Dat is 1,5 jaar terug. Oorspronkelijk zat er op de foto aan mijn dochter nog een knul vast. Maar die heb ik er vanaf geknipt. Want dat was een bevlieging van zeer tijdelijke aard. En waarom zou je dan nog met zo'n snotneus op je borst blijven rondlopen, nietwaar? Dat heeft geen betekenis. Dus ik nam een schaar en knip, dan ging Piem. Verdomd, hij heette Piem. Als een meid getrouwd is, dan houdt zo'n meid ineens op met kind te wezen. En dan is zo'n meid ineens een mens geworden. En als je als vader zijn, dus zonder te veel narigheid, je dochtertje hebt opgekweekt tot mens, dan mag je als vader zijn er wel even op die mijlpaal plaatsnemen. Een zucht van verlichting slaken. En een saffie opsteken. Want wat is een kind? Ik zeg altijd een kind. Je staat er borg voor. Als het kind iets overkomt, is het jouw schuld. Altijd. Want als opvoeder faal je. Trouwens, wat is een opvoeder? Een opvoeder is een stakker die in het duister tast. Mijn vader, hij rustte in vrede. Maar mijn vader was een man met een paar harde handen. Die legde heus niet zijn oor op je zieltje te luisteren. Een hengst voor je kop kon je krijgen. En zo ben ik dan opgegroeid tot iemand met vrije levensprincipes. Multatuli heb al gezegd, kind, als ik erop voor sta dat ik je vader ben, spuw mij dan in mijn gelaat. En daar had Multatuli gelijk in. Toen het puntje bij paaltje kwam, heeft Multatuli zijn eigen zoontje aardig verprutst. Maar ja, op papier wist hij het wijs te zeggen en dan gaat het me om met dat soort lijn, nietwaar? Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn dochtertje vrij opgevoed. Ik heb mijn dochtertje niet opgevoed als een boeman, maar als een vriend. Als een gelijke. En dan moet ik jullie toch eens wat zeggen over die moderne opvoeding. Ik vertelde mijn ouders niks, maar ik deed wat ze zeiden. En zo'n modern kind vertelt je alles, maar doet nooit wat je zegt. In het begin is dat nog geen doodwond, maar ja, zo'n meid groeit op en dan komen de jongens. De natuur moet zijn loop hebben, dat ken ik billiger. Ik weet het nog goed, ze was 14, toen komt ze thuis met een knul van 18. Oh, ik zag het zo. Een gluiperd van het zuiverste water. Ene Harry. Ik droom nog wel eens van hem als ik zwaar getafeld heb. Maar ja, wat doe je in de moderne opvoeding? Je zegt niet tegen je eigen dochtertje, meid, ga uit mijn ogen met dat stuk verdriet. Maar je haalt de kwal binnen of het Sinterklaas is. Oh, die Harry, hij was er altijd. En hij moest ook altijd mee eten. En dan was hij zo gedienstig, weet je wel, zo glijerig. Hij kon alles zo mooi aangeven. Het zout en de zuur en de aardappels. Oh. Ik dacht, als dat mijn schoonzoon moet worden, dan verhang ik me op een mooie zondagmorgen in het Amsterdamse bos. Maar ja, in het begin heb je nog enig invloed, want dan gaat zo'n meid aan je vragen, pa, hoe vind je Harry? En ik, heel link, ik begon hem te prijzen. Ik prees hem regelrecht het graf in. Dat hij zo gedienstig was en dat hij alles zo lekker kon aangeven. En zo zaagde ik indirect de poten onder zijn stoel vandaan. Binnen een maand had ik hem plat. Dag Harry. Maar ja, Harry gaat, Piet komt. Piet gaat, Kees komt. Kees gaat, Nicky komt. En allemaal mee eten. Nou, ik heb wat voedsel verstrekt aan die knapen. Maar ja, je denkt ook bij je eigen rekken en erbij blijven. Als ze vandaag en morgen getrouwd is, dan moet ze het zelf maar weten. Dan kan ik er ook niks meer aan doen. Nou, en dat heb ik dan vandaag bereikt. Die knul waarmee ze vanmorgen naar het stadhuis gegaan is, het is geen kwaaie jongen, hoor.
1: Beetje een suffer. Hij helpt bij het afwassen.
2: Ja, een klassieker was dat, hè, van Wim Sonneveld. Een tekst van Simon Kommichelt, die het overigens ook zelf heel grappig kon voordragen. 20 heette die kronkel, die zal ik ook weer eens draaien. Wim Sonneveld had geen kinderen, terwijl hij zich wel altijd als een soort vader gedroeg tegenover zijn medespelers, tegenover zijn crew. Dan moesten ze allemaal mee winkelen en zo. Robert Long was ook geen vader, maar hij stelde zich voor hoe het zou zijn als hij dat wel was. Zijn denkbeeldige zoon heette Robbie.
3: Hé, hey, wat kom jij doen, Robbie? Hè? Kun jij niet slapen? Je staat helemaal te bibberen. Je hebt ook niks aan je voetjes. Hé, hey, vertel eens, waar ben je bang voor dan? Wel, nee. Bij ons komt nooit meer oorlog. Hè? Ja. Maar dat is in landen hier heel ver vandaan. Bij ons komt nooit meer oorlog. Kom. Papa brengt je naar bed. Hé, hey, misschien krijg jij voor je verjaardag wel... een Atari spelcomputer. Je bed in, dekens onder je kin. Lekker slapen. Papa blijft bij je.

Ja, met Joop en Jessica heb ik in ieder geval één luisteraar, Jeanne, heel blij gemaakt. Nou, Herman van Veen, we eindigen positief hoor. Die heeft het vaak, Herman, over zijn vader en zijn moeder gehad. Ik draai hem vroeg. Eigenlijk vergeet de nummer van de plaat uit 1970, Voor een Verre Prinses. Daarop een mooi, liefdevol portret van een vader. Zeer herkenbaar voor tienermeisjes uit die tijd. Vader blijft. Tekst Rob Crispijn, muziek Herman.

0: Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Wanners bedankt. Straks de sandwich, het tweede uur. Oh ja, kijk op de site van het Theater Blaricum voor de zomerveren zondagmiddagen 12 en 19 juli. Doeg!
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u, met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan!
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
16: Mart, wat ga je doen?
17: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
18: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
18: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen en een brug. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd ook al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. Verschillende afstanden werden geannuleerd of ingekort vanwege de hevige regen- en onweersbuien. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten nog wat kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: De Sandwich. Angelique Stijn.

Nogmaals, goedemorgen. Sjaak is er niet, mocht je het eerste uur gemist hebben. Die is een weekendje weg. En wij zitten hier in Hilversum, in een bewolkt Hilversum. Heel af en toe zie ik iets wat een beetje op een zonnetje lijkt. Maar ik denk wel dat het scheelt met de hitte. Maar vanmiddag wordt het weer warm, schijnt het te zijn. Maar we gaan het straks om 12 uur voelen als wij uit de studio komen. Want hier is de... Beetje benauwd, maar best aangenaam. Een uurtje sandwich nog tot 12 uur.

Heerlijk, hè? De Judy Garland hoorde je uit zo'n hele, hele oude film, Meet Me in St. Louis. Soms zie je ze nog wel eens op de BBC voorbij komen. Daar zijn ze altijd heel goed in. Dat herhalen van, nou ja, dit is dan een film uit 1944, dat is wel heel erg oud. Maar ja, de Trolley Song dus, uit Meet Me in St. Louis. En daarvoor de altijd prachtige Carly Simon en Haven't Got Time for the Pain. Ik heb dat laatste eindje, wat ik altijd zo mooi vind met die violen en de percussie, heb ik lekker lang laten staan. Dan kon je er lang van genieten. Johan Verminne, wordt wel eens gevraagd in Nederland aan mij van hoe is het met Johan Verminne? Dat weten ze natuurlijk in België heel erg goed. Want Johan Verminne is heel erg ziek en hij heeft nog een laatste plaat gemaakt. Dacht van, ik ga er niet meer mee toeren, maar gaat dat toch weer doen? Dus dat is heel mooi nieuws. Maar van zijn laatste plaat, die de laatste ronde heet. En het prachtige lied blijft nog even hier.

Nou, deze cd, als je hem nog hebt, die moet je weer eens uit de kast halen. Of in ieder geval van Spotify halen. Want dit is echt de perfecte muziek voor deze periode in Nederland. De Buena Vista Social Club uit Cuba natuurlijk. En een van hun nummers van hun debuutalbum El Carretero. Ja, ik ben benieuwd hoe het in Cuba is op dit moment. Het lijkt me niet echt best. Ik was ooit in Cuba, dat is echt al heel erg lang geleden. En ik was bij mensen thuis, dus niet in een hotel of zo. Ook als er mensen thuis. En ik vraag me echt nog heel vaak af, hoe zou het nu met ze gaan? Dat is niet zo makkelijk achter te komen, denk ik, als ze er nog wonen ook. En daarvoor Johan Verminnen en Blijf Nog Even Hier.

0: Ik had Mary Black ingepland voor de sandwich voor vandaag. Ergens in de loop van de week. En ik heb de hele week dat liedje in mijn hoofd gehad. En nu komen ze van Andres onbekend ook zeggen van... Oh, dat is zo'n mooi liedje. Ja, ik vond het ook leuk om hem weer eens te draaien. Once in a Very Blue Moon. Het komt maar heel zelden voor. Ja, niet dat ik dit liedje draai, maar daar zingt ze over. Once in a Very Blue Moon, dat betekent dat. Mary Black hoorde je. En daarna, moet ik goed zeggen, B, dat is een nieuw bandje. Zijn drie meiden die alle drie al bezig waren in de muziek, maar elkaar gevonden hebben en hele leuke liedjes hebben geschreven met z'n drieën. En dat is dit eentje van Six Months and a Day.
1: Vannacht in mijn slaap word ik plots overvallen. Straks komt die auto en die rijdt me kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen? Wat zal mijn clou zijn? Hoe is mijn plot? Misschien zegt een dokter, meneer, nog twee maanden. En word ik door een slepende ziekte gesloopt. En zegt dat het beter is voor nabestaanden. Maar twee maanden pijn is toch niet wat je hoopt.

bederven, terwijl hij misschien een hemel daar vindt. Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen, maar je weet het als ik, er gaat veel te veel mis. Oorlog, veerboot, vliegtuig, treinen, niemand weet hoe laat het is.

Ik vind het een heel intrigerend nieuw album van Dominique Fils-Aimé. Het is een beetje jazz, het is een beetje soul. Het is heel apart. Het is echt een hele eigen stem. En ik heb er dus al wel eens wat van gedraaid in de sandwich. En dit is een liedje wat ook op haar album staat. Haar nieuwe album My World is the Sun. En dit heet Échappée Belle. En dat betekent zoiets als een mooi uitje. Een fijn dagje weg, zeg maar. Échappée Belle. Prachtig. Ja, ze zingt Frans, maar ook Engels, want ze komt uit Canada. Daarvoor Joep van het Hek en het lied wat hij jaren en jaren heeft gezongen. In een mooie uitvoering met het Matangi-kwartet. Niemand weet hoe laat het is. De componist John Barry, bekend natuurlijk van alle James Bond-films. En daar gaan wij vandaag ook stukken van draaien. Twee James Bond-filmstukken die hij heeft geschreven. Tom Jones mogen we straks draaien. Vind ik altijd heel erg leuk. Lekker die heerlijke stem van Tom Jones. En daarvoor een hele aparte uitvoering van onze eigen Sven Raatske van Diamonds Are Forever.

ja, Tom Jones. Natuurlijk moet hij een keer een James Bond teamsong inzingen. Net als Shirley Bassey, ook zo'n dijk van een stem. Heerlijk om te horen. En wat leuk dat John Barry hier een thema uit James Bond in verwerkt heeft in dit lied. Dat hoorde je. Dat heeft hij namelijk zelf niet gecomponeerd. Hè. Dat was voor zijn tijd dat het gecomponeerd is. En hij heeft het natuurlijk wel heel vaak gebruikt, dat thema, en opnieuw gearrangeerd. Daarvoor Sven Ratzke en zijn versie van Diamonds Are Forever van zijn album Diva Diva's. En ik zat gisteren even in theaterlijsten te kijken voor het komende seizoen. Waar wil ik heen? En ik zag dat hij met een nieuwe theatertour komt en een nieuw programma. Dus als je daarvan houdt, kijk, want er is weer iets nieuws van Sven Ratzke op komst.

Mijn jaren 80. The Tears for Fears and Sowing the Seeds of Love. En daarvoor Mooka, een Engelse producer, samen met Roberto Menescal. Dat is echt een oud-gediende in de Braziliaanse bossa nova, zal ik maar zeggen. En ze hebben samen een prachtig album gemaakt met allemaal verschillende zangeressen die steeds een liedje zingen. En dit was Midnight Lullaby. We kunnen eigenlijk niet echt om het voetbal heen hier. In de studio is alles versierd met vlaggetjes, voetballen. De hele wereld hangt hier aan vlaggen, zo'n beetje. En er is voetbal en er komen dus ook leuke voetbalplaatjes uit. Nou ja, ze zijn niet allemaal even leuk, vind ik zelf. Maar ik ontdekte een liedje van Bender. En ik weet nog dat zij ooit een liedje hebben gemaakt met een draaiorgel. En daar heb ik een jingle voor gemaakt voor de Wereldomroep ooit, toen ik daar werkte. Dat herinner ik me nog van Bender. Maar ineens zijn ze er weer. Ze hebben een voetbalplaatje uit. En je hoort op het eind ook de sportcommentator in ruste Evert en Napel. Dat is echt iemand die je uit duizenden herkent natuurlijk. Het heet Wonder, het liedje.

Zo is het toch? Gaan we verlengen of niet? Wat is er nog mogelijk? Is het nog mogelijk? Brazilië snakt naar adem, zeg. Wat een zinderende finale. Het is erop of eronder. En het is de laatste minuut van de wedstrijd. De secondes lopen nog. Het kan nog. Echt? Bakhuis. Bakhuis in de voeten van de boer. De boer naar Lenstra. Abe, die dekt zijn Abe. Wat gaat hij doen? Kruijf. Kruijf versnelt. Passeert de middenlijn. Moulijn. De Brazilianen, ze kijken machteloos toe. Dan van Persie. Bergkamp, Van Basten. Robben. Robben zoekt de achterlijn. Vissers in het strafschopgebied. Bentje Vissers. Twee weken geleden speelde hij nog in de C1 van BSM. Nooit van gehoord. Vissers zoekt.

0: Het is bijna onherkenbaar, maar eigenlijk wordt dit vooral gezongen door bijvoorbeeld grote tenoren of zo. Het werd ooit geschreven door Andrew Lloyd Webber voor de Olympische Spelen in Barcelona. En toen zongen José Carreras en Sarah Brightman het. Dus dat is toch wel wat anders. Dit zijn Los Manolos, die er dus een heerlijke gypsy-versie van gemaakt hebben. En daarvoor hoorde je Bender, dat leuke voetballiedje, Wonder. Ja, het is toch fijn om in de shirt van de Nederlandse Leeuw te lopen. Maar als Evert de Napel toch net doet alsof jij een heel belangrijk doelpunt hebt gescoord, dat is toch ook een jongensdroom. Kan ik me in ieder geval heel goed voorstellen. Nou, dit was het er weer. De sandwich voor vandaag. Volgende week is Sjaak er weer. En op deze zender gaat Adres Onbekend door. Tot volgende week. Dag.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
12: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei-doei
19: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie.
3: Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
21: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: 12 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen nog verwacht. Dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op die feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer. Vanmiddag droog, veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon in wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Adres onbekend. Ron Kas.

0: Vaderdag 2026 kan onvergetelijk worden, historisch, als Jan te weten komt wie zijn vader is. Moet je zo horen hoe hij zijn moeder Maria Arians ontdekte in Purmerend. Jan is in 1964 geboren. Moeders familie had toen nog een café in Born, Limburg. Loopt daar nog een spoor?
1: Ik weet je, het blijven onbekenden voor je. Ik heb niet het idee dat je daar een relatie echt mee krijgt. Of maar misschien wel veel meer rust. Meer dingen begrijp vanzelf. Als er nu iets is, hebben uw ouders dit of dat? Dan moet ik al zo, weet ik niet. Ik heb mijn vader niet. En dan kijkt iedereen altijd aan van, wat bedoel je?
2: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
3: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: Goedemiddag. Wat is het al warm hier, en dankjewel. Het is hier al het hele jaar, elke zondag Vaderdag. Maar vandaag in hoofdletters. We zoeken er twee, en het is ook wel steeds gebruikelijker. Nu nog zonder naam, ach ja. Dus we hebben je weer hard nodig om mee te zoeken. En hoe zou het zijn met vader Harry?
1: Vorige week.
0: Harry is in zijn 80ste levensjaar en nou wil hij het wel eens weten ook. Hij was in 1977 verliefd op een veel jonger meisje uit Bussum, op Francisca Dekker. Zij verliet hem terwijl ze liet doorschemeren dat ze zwanger was.
2: Ja, min of meer dat ze zwanger was en van mij.
0: Min of meer?
2: Ja.
0: Hoe formuleerde ze dat?
2: Nou, zo ongeveer als ik het heb gezegd.
0: Ja. Dus ja. Mogelijk, Harry, ben ik zwanger van je?
2: Nou, niet mogelijk. Ze heeft gewoon gezegd van, ik ben zwanger en het is van jou. Dus.
0: En zo gingen jullie uit elkaar?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: En hij heeft er altijd mee rondgelopen. Thuis heeft hij het nooit verteld.
2: Nee, niemand. Alleen ik.
0: Ja.
2: En nu de halve wereld.
0: Ja.
2: Half Nederland.
0: Vind je dat niet link, dat ook je kinderen dit kunnen horen?
2: Nee, ik denk dat ze wel weten hoe de vader in elkaar zit.
0: Hoe zit hun vader in elkaar?
2: Nou, toen de tijd was het een losgeslagen bende, wil ik niet zeggen. Maar om nou te zeggen dat ik netjes op het rechte pad was, is ook weer een ander verhaal.
0: Had je wel een kind met haar willen delen?
2: Jawel, jawel. Ja, toen de tijd zeker wel.
0: Ja, heeft de halve wereld het dan gehoord? Nou, Bussum wel. Daar liep een buurman naar het huis van Francisca, die er niet was. Buurman Rob van der Ven is vandaag ook onze verbindingsman. Hier is hij weer, Harry.
3: Hi. Ja, ik ben bij Siska geweest aan de deur en heb haar niet aangetroffen. Maar wat ik mij herinner van vroeger is dat ik weet dat toen ik hier 35 jaar geleden kwam wonen, toen woonde zij volgens mij ook al hier om de hoek. Ik ken haar van school, dus ik weet precies wie zij is. En ik weet dat zij toen een dochter had van de jaren of 10, 15. Dus dat, weet je, die is wel ergens in eind 77, begin 78 geboren. Sterker nog, volgens mij was ze zelfs op school zwanger. Maar wat ik begreep van de buren, want ik heb haar niet gesproken, maar die buren heb ik wel gesproken. En die zeggen van, ja, wat het verhaal wat zij van Siska kennen, is dat die vader van dat meisje al heel lang geleden overleden is. Oh. Dat is wat het verhaal wat ik van twee buren heb gehoord. Ze hebben ze natuurlijk allebei van Siska gehoord, maar het schijnt dat die vader al jaren geleden overleden is.
0: Dus het verhaal is kort samengevat, wel een dochter. Wel in dezelfde periode, maar niet van Harry.
3: Nou ja, dat verhaal doet zich dan eronder, want Harry leeft nog.
2: Ja, dat bedoel ik. Dat blijft nog een grote vraag.
0: Maar lijkt het kind op zijn vader of op zijn moeder?
3: Ik weet wel, ik heb wel gehoord, ze lijkt heel veel op de vader. Dat heb ik wel gehoord, ja. Okay. Dus ik denk niet, als ik dit allemaal hoor, dat Harry de vader is. Maar goed, we krijgen geen contact met Siska. Dus dat is niet te verifiëren op dit moment.
0: Nee. Zal zij het verleden nog overhoop willen halen, is natuurlijk de vraag.
3: Ja, dat weet je dus niet.
0: Nee. Kan je daarmee leven, Harry, in dat geval?
2: Ja, weet ik eigenlijk niet.
3: Lijkt me ook wel moeilijk, hoor, Ron. Want dan weet je dus niet of het wel of niet zo is. Nee. En dat blijft altijd knagen, inderdaad. Denk ik.
2: Ja. Ja, dat blijft wel een beetje knagen, ja. Dat klopt.
3: Ja. Dat zou ik dan hebben, als we in die situatie zouden zitten. Dat is moeilijk, maar goed, die keuze is niet aan ons.
0: Nee.
2: Nou, u mag een briefje in de bus doen met mijn telefoonnummer eventueel. Dus,
3: Nou, dat zou ik nog kunnen doen.
0: Zou je dat willen doen?
3: Contact met je zou kunnen opnemen, ja, natuurlijk wil ik dat doen.
0: Ja, en dan gaan we weer
3: aanvragen. Ik ga haar eens gegevens opschrijven en dan ga ik dat aan haar geven.
2: Ja, dat is helemaal prima. Dan,
0: Ja. Alweer bedankt, Rob.
3: Oké.
0: Net als vorige
2: week. Ja, zeker.
3: Ja.
2: Zeker bedankt. Nee.

0: singeltje vast nog wel ergens. The Free Electric Band van Albert Hammond. Het is vaderdag.
1: Ik moet altijd huilen als op zondagmiddag Adres Onbekend langskomt. En dan begin ik aan een mail die ik nooit afmaak. Tot nu. Hans van Rijssel was bij jullie. Zijn moeder moest hem afstaan terwijl hij was afgedekt met een theedoek over zijn hoofd. Dat nare verhaal was voor mij het duwtje. Ook ik heb mijn moeder lang niet gezien. De zoektocht naar haar is gecompliceerd geweest. Het verhaal klinkt vast grappig, maar is ook wel triest.
0: Laten we daar maar beginnen. Jan Beunke, grappig en triest tegelijk. Wat is daar gebeurd in jouw zoektocht?
2: Ja, mijn zoektocht weken weg van de wereld. Niemand bereiken. Kamer zoekend, iemand tegenkomen. Nou, krijg de kamer, vind elkaar wel leuk. En dan opeens, dan, hoe langer je met elkaar omgaat, praat je meer. En het is niet een verhaal wat je meteen vertelt in een relatie. Dus dan komt het er op een gegeven moment uit. En op een gegeven moment lijken die twee verhalen wel heel erg dicht bij elkaar te liggen. En dan blijk je half broer, half zus te zijn.
0: Hoe ging dat dan? Noemden ze de naam van haar moeder? Maria Arias?
2: Nee, want die gebruikte ze niet. Ze had een andere achternaam en ik ook. Dus ja.
0: Hoe kwam je er dan achter?
2: Ja, dat was in een. Dat weet, ja, precies weet ik niet meer. Ik woonde al op die kamer. Ja. En hoe dat op die leeftijd gaat. Hadden we natuurlijk ook andere dingen samen. En dan op een gegeven moment dan lijkt het toch van ja. Hè? Dat lijkt wel hetzelfde. Hoe heet je dan eigenlijk? En dan schrik je kapot.
0: Ja. Was je verliefd op haar al?
2: Ja.
0: Hoe moest dat met jullie verliefdheid?
2: Oh, dat was simpel, want je kunt bij de koning of toen koningin kun je ontheffing aanvragen, hè, als je heel ver bent daarin.
0: Ja, ja, ja. Jullie waren ver genoeg daarin.
2: Toen nog niet.
0: Nee.
2: Nee.
0: Maar bleef er wel een soort van relatie tussen jullie? Ja, hoor, of dacht je, kan niet meer omdat we broer en zus zijn?
2: Nee, we zijn echt blijven samenwonen nog een tijd. En uiteindelijk zijn we toch weer uit elkaar gegaan.
0: Ja, zullen daar grapjes over gemaakt zijn? Hè? Want dat is natuurlijk een soort verwantschap tussen jullie. Dat je denkt, ja, goh, wat lijken we op elkaar? En toen bleek dat ook nog ja, genetisch zo te zijn.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En ben je toen ook met haar naar jullie moeder gegaan?
2: Nou, dat is een beetje een ander verhaal. Ik ben, toen woonde ik nog in het pleeggezin. En toen ben ik. Toen heb ik mijn oudste zuster tegen halfzuster, want het zijn allemaal half. Ik heb geen enkele vol broer of zuster. Ik weet niet meer precies hoe ik met haar in contact ben gekomen, ja. En toen zou zij regelen dat ik een afspraak zou hebben met mijn moeder. En dat was, nou, 8 uur in Purmerend. Ik zal het nooit vergeten. Het is 8 uur en het is 9:30. Het is 9 uur en het is 9:30. Het is 10 uur en het is 10:30. En het is 11 uur en dan komt een wat oudere vrouw binnen, half bedronken. Hmm. Het was dramatisch. En het was heel vervelend. En het enige wat ik daarna heb gedaan is ben naar huis gegaan. Ik heb mijn kamer op slot gedaan. Ik heb een fles wijn gedronken. En 3 dagen mezelf opgesloten.
0: En wat vond je moeder ervan, denk je, achteraf?
2: Mijn moeder had, nou, het is gewoon een zielige vrouw. Maar het was gewoon, ik heb je gemist. En ik heb altijd naar je gezocht. En,
0: dat wel?
2: Dat beweert ze. Maar dat kan niet.
0: Oké.
2: Okay. Ze wist waar ik was.
0: Ja?
2: Ja, want als je aangenomen wordt, moet de biologische moeder altijd nog toestemming geven. Dus ze wist waar ik was. En dat betreft, nee. En,
0: weet zij ook waar je vader is en wie je vader is?
2: Dat veronderstel ik wel. Kijk, in de tijd dat zij dat ik geboren ben in 2000, of 1964, januari.
0: 7 januari.
2: 7 januari. Is zij. Ja, zij had een relatie gehad. Daar is 1 echt kind van die man uitgekomen. Kijk, ze is natuurlijk in Limburg is ze geboren, is ze opgegroeid in Born. Ze raakte zwanger, daarom is ze naar Amsterdam gegaan. Toen heeft ze Huub gekregen, dat is mijn oudste broer. Die is overleden aan leukemie. 7 jaar. Toen is mijn oudste zus ook geboren. Daarna is er nog een kind geboren. En toen is er nog een halfzuster geboren. Daarvan is inmiddels bekend dat niet haar vader heeft zij ook opgespoord. Dat blijkt een zeeman te zijn geweest, die is vergaan.
0: Er zijn meerdere vaders, als ik het zo...
2: Bijna iedereen heeft een andere vader.
0: En nou is het vandaag de vraag, in Adres Onbekend, wie is jouw vader? Het was in Limburg, het was in Born. Maak even de zin af en dan corrigeer je me goed. Doen we het in die volgorde. Maria Adriaans, nou jij.
2: Nee, Maria Adriaans is zwanger geraakt in Born. Is toen in Amsterdam gaan wonen. Heeft toen Huubke gekregen, heeft toen mijn oudste zuster gekregen, heeft toen nog een zuster gekregen. En toen heeft ze dus er vierde kind, ik ben het vijfde kind van het geheel. En toen woonde ze al in Amsterdam, toen was ze al gescheiden en toen had ze wisselende contacten.
0: Ja, maar dan met wie? Dat is misschien een hele brede vraag, het speelt zich ineens af in Amsterdam.

0: Dancehall Days van Wang Chang. Dan ben je zelf 62 jaar oud. Haal je daar een afspraak met een nieuwe liefde, je moeder, over Maria Ariaans. Toch, uiteindelijk ben je maar naar adres onbekend gegaan. Ondanks al die tranen thuis op de zondagmiddag. Nog geen spijt voor je aanwezigheid hier, Jan?
1: Nee.
0: Gelukkig.
1: Nee.
0: Ja. Wat hoop jij op je 62

0: Dancehall Days van Wang Chang. Dan ben je zelf 62 jaar oud. Haal je daar een afspraak met een nieuwe liefde, je moeder, over Maria Ariaans. Toch, uiteindelijk ben je maar naar adres onbekend gegaan. Ondanks al die tranen thuis op de zondagmiddag. Nog geen spijt voor je aanwezigheid hier, Jan?
1: Nee.
0: Gelukkig.
1: Nee.
0: Ja. Wat hoop jij op je 62e nog van een vader?
1: Helemaal niks. Ik wil hem zien. Of ik wil weten wat voor persoon het is. Je zou graag willen weten, lijk ik op hem? Heb ik dingen van hem of niet? Ik zoek geen vaderfiguur. Herkenning. Een ontbrekend stukje puzzel.
0: Heb je ooit een vaderfiguur gehad in je leven?
1: Ja, mijn pleegvader was mijn vaderfiguur. Ja.
0: Ben je zelf een vaderfiguur?
1: Misschien niet.
0: Nee, en dat heeft misschien dan weer met dat verleden te maken? Vul ik iets te snel in?
1: Nee, ik denk wel dat dat deels meespeelt.
0: Ja, dat verklaart ook je tranen en wat je allemaal meedraagt hier vandaag hier naartoe. Dan denk je, je hebt halfzussen, je hebt van alles. Er is van alles gebeurd, je bent lang niet de eerste in de reeks. Je moet ooms en tantes hebben. Niemand met enig vermoeden?
1: Nee, mijn moeder woonde natuurlijk in Amsterdam eigenlijk als eenling en haar familie zat in Born. Ze had een tweelingbroer. En die tweelingbroer die had dan wel contact met de periodes en dan weer geen contact met haar. Dus dat was ook een heel beperkt contact. Ja, ze had één iemand die heel veel met haar optrok. Dat was haar eerste echtgenoot. Die is altijd om haar heen blijven draaien. Thijsen. Die is inmiddels ook wel al overleden. Ik heb wel eens met hem gesproken. Maar ook hij heeft, als hij het heeft geweten, heeft hij het nooit willen vertellen.
0: Nee, en alles wijst natuurlijk maar één ding. Je moet ingeschreven staan bij een DNA-databank. Dat is zo,
1: ja,
0: hè? Inmiddels.
1: Ja, daar sta ik al 3 jaar ingeschreven, ja.
0: Helpt dat, is de vraag op 0800 30 30 300. De zoekbrigade, Emilie de Boer.
2: Ja, jij hoopt natuurlijk dat wij dan zeggen, ja, dat helpt. Nou, dat doet het, want er komt een hele lijst met mensen uit, zogenoemde DNA-matches. En die matches hebben, zo zien we, dezelfde voorouders als jij. Er is dus al best wat gevonden door onze zoekbrigade waar we al mee verder kunnen en waar we ook mee gaan oproepen vandaag. En dus vragen we de luisteraar om mee te denken, mee te zoeken op 0800 30 30 300. Ben je er klaar voor, Jan?
1: Ja.
2: Nou, komt-ie. De DNA-matches van jou en de hoeveelheid DNA die je deelt met deze matches leiden ons naar de volgende grootouders. Petrus Josephus Brouwers en Margaretha Johanna Schellings. Deze meneer Brouwers, zo zien we, was brood- en banketbakker. Later hotelhouder. Jij moet lachen. Waarom?
1: Ik heb middelbare hotelschool gedaan. Ik heb van mijn 12e tot mijn 17e in een banketbakkerij gewerkt.
2: Ik wilde het vragen, maar ik denk dat is vragen naar iets geks. Maar het is helemaal niet gek. Ongelooflijk. Nou, meerdere voorouderlijnen gaan dus deze kant op. Een zoon van dit echtpaar zou dan jouw vader moeten zijn. Via jouw matches die er nu zijn is nog niet vast te stellen welke zoon van hen het is geweest. Het echtpaar kreeg 2 zoons. Dus het is nu nog gokken bij wie we moeten zijn. Het zou daarom alleen al fijn zijn als er reactie komt uit deze familie Brouwers. Ik heb hier alle kinderen voor jou op een rij. Ik geef het je door. En ik ga ze ook noemen, want het zijn 6 kinderen in totaal waarvan je hoopt dat er nu nog nabestaanden zijn, mensen die er meer over kunnen zeggen. Er zijn dus 2 zoons. Dat zijn Johannes Arnoldus Nicolaas Brouwers en Gerardus Petrus Brouwers. En dan zijn er nog dochters. Eduarda is de oudste, Anna, Selina en Johanna. Allemaal Brouwers. Dus voor wie dat iets zegt, staan de lijnen open. Jij gaat meteen bestuderen.
1: Nou ja, het is bijzonder. Er is altijd gedacht dat ik uit een Middellandse zeegebied zou komen, omdat ik een tint heb en heel makkelijk kleur.
0: Ja.
1: En dus vandaar is het dan bijzonder dat je een connectie zou hebben met een Nederlander.
2: Dus ja, sterker nog, best dicht bij Amsterdam ook, want daar kijken we natuurlijk ook naar. We moeten naar Egmond Binnen. En ik heb een adres, Herenweg 175 176. Daar woont het echtpaar op 0800 30 30 300.
0: Aan het strand.
2: Aan het strand.
3: Als

0: muziek, hè? Raccoon en Faela. Over narcissen, in adres onbekend termen, dat is dan weer uit de Amaryllis-familie.
1: Word ik gezocht?
0: Jij bent een stiefzus, Atje Verheij, een stiefzus van Marta. Jullie hebben elkaar 10 jaar meegemaakt toen jouw vader met haar moeder Adriana was. Ook toen jouw vader Jan Verheij in 1979 stierf, zagen jullie elkaar nog. Maar Marta emigreerde naar Johannesburg en toen hield het op. Haar moeder, ja, is er intussen ook niet meer. Jouw vader maakte de mooiste foto's van haar. En de vraag is, zijn die er nog?
2: Liggen die foto's nog ergens in Utrecht? Daar woonde Jan Verheij met Adriana Keus. Daar woonde ook zijn dochter, Atje Verheij. Zij is geboren rond 1949 en ze heeft broers en zussen. Haar vader Jan, die na een kleine operatie stierf in 1979... is niet oud geworden, nog geen 60. Hij was fotograaf.
0: Is dit de handreiking waar jij op zit te wachten? Dochter van Jan Niemeyer. Jij belde jaren geleden je halfbroer Bert en je vertelde dat je je vader zocht. Jan dus. Maar Bert, hoe zal ik het zeggen? Nou, die gaf niet veel sjoegen. En zijn dochter die hoorde dat, die luisterde mee en ze dacht, nou, dat was nou niet heel aardig van je pa. Intussen is vader Jan er niet meer. En Bert is er ook niet meer. Dit is wel zijn dochter Anne.
3: Omdat mijn vader natuurlijk al zo lang overleden is, denk ik van, oh, er leeft nog iemand die of nog familie van hem is. Hè? Dat is toch wel een gek idee ook, hè? Dat er toch nog een soort zus rondloopt. En die dan helemaal niks weet van haar eigen familie. Nou, ik zou bijna zeggen, ik vlieg naar je toe en neem je mijn fotoboeken mee.
2: Ja, je zou toch meteen bellen. Maar wie herkent deze halfzus van Bert Niemeyer? Vermoedelijk vertrok ze met haar moeder naar New York. Van daaruit belde ze met haar halfbroer Bert. Hun vader Jan woonde in Hattem en later in Haarlem. Hij heeft mogelijk tijdens zijn werk bij de NS een affaire gehad met haar moeder.
0: Een oud-leerling heeft het gemeentearchief helemaal doorgespit, zoekend op uw naam, juf Snijders-Metten uit Laar. En u kende die leerling die aan het zoeken is als Gartje. Hij wil vooral dank u wel zeggen, alsnog. Hij was als kind ziek, moest een jaar later pas de eerste klas doen, en daar was u, met muziek in de klas, langer buiten spelen als beloning, en uw verjaardag vierde u de hele dag met de hele klas. En u verdween omdat hij moest bevallen.
2: Ja, zo ging dat, nog in 1971. Mevrouw Mette trouwde in 1970 met meneer Snijders en in oktober 1971 is hun dochter Esther Snijders geboren. Tot die tijd gaf ze les op de Sint-Franciscusschool in Laar. Dat is de gemeente Weert. In Gartjes ogen was juf Mette lang, blond en altijd goed gekleed. Ze zal dit voorjaar 80 zijn geworden.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Earth, Wind & Fire, september, 6 september om precies te zijn. Volgende week nemen we afscheid van dit seizoen. En voor In de Agenda, 6 september, zijn wij dan weer terug.
1: Ze gaan al een leven lang mee. Neefje Fransje en nicht Martine Titsing. Al is dat tot nu toe alleen in de verhalen. Die teruggaan naar de oorlog. Toen hun vader, Arend Titsing, als verzetsman is verraden. Mogelijk binnen zijn eigen familie. Boekbinder Arend is opgepakt in Amsterdam en vermoord in Buchenwald. Wat is er met zijn kinderen, Frans en Martine, gebeurd?
0: Lydia Titsing, wat is het verhaal dat jij bij je draagt?
2: Mijn ouders die woonden dus in Amsterdam. En oom Arend die is dus omgekomen in Buchenwald. En hij liet zijn weduwe achter met twee kinderen. En in de familie werd daar nooit meer over gesproken. En dat vond ik altijd vreemd. Van waarom wordt er nooit meer over de weduwe gesproken? En waarom is daar geen contact mee? Want het was mij bekend dat er een Fransje en Martine Titsing zou zijn. En die zijn natuurlijk voor de oorlog geboren. Dus ja, die leven misschien niet meer. Maar mijn moeder zei altijd, ik heb ook een zoon gekregen, dat mijn zoon heel erg leek op Fransje Titsing, dus de zoon van oom Arend.
0: Dat maakte al nieuwsgierig.
2: En daarvoor heb ik vaak gedacht van, nou ja, hoe zou toch die familie zijn?
0: Er werd nooit over gesproken, terwijl oom Arend dus de broer van je eigen vader was.
2: Ja, ja, precies. En
0: wat is er gebeurd met oom Arend?
2: Nou, oom Arend, die mijn grootouders, dus de ouders van mijn vader en oom Arend, waren met 7 kinderen in het gezin Titsing. Die hadden een boekbinderij in Amsterdam. En oom Arend nam die boekbinderij over. En die zat in het verzet in de oorlog. Ik weet niet of het de Parool was of de Trouw. En hij is verraden. En toen is hij opgepakt in kamp Amersfoort. En toen naar kamp Nooijekamme. En toen naar Buchenwald.
0: En daar is hij vermoord.
2: Ja, ik zeg altijd maar overleden, maar ja, dat is hij natuurlijk, denk ik.
0: Ja.
2: Ja, dat weet ik niet. Ja, ik ben er nog wel geweest, 10, 12 jaar geleden. En er was niet meer zoveel over, maar ik wilde toch even voelen en ervaren en lezen van, wat een verschrikkingen er zijn toch gebeurd daar in die concentratiekampen.
0: Hoe was dat daar voor jou?
2: Nou, ik vond het wel. Het maakte wel veel indruk op mij. En ook verdrietig wat al die mensen hebben mee moeten maken. En ja, voor de mensen die achter zijn gebleven. Ook voor die kinderen van oom Arend. Die waren dan nog waarschijnlijk klein. Maar toch, ja. Dus ja, uiteindelijk wil ik er ook achter komen. Het verhaal waarom is er geen contact meer geweest. Want het was volgens mij een hele harmonieus gezin. Die 7 kinderen en die ouders in de hartje Jordaan.
0: Is bekend wie oom Arend heeft verraden?
2: Daar gaan verschillende verhalen over rond. Misschien een familielid. Maar misschien ook iemand die hij in dienst heeft genomen.
0: Maar als het wel familie is, dan kan dat misschien de vertroebelde familierelatie verklaren.
2: Dat zou kunnen, ja. Nou, dat zou natuurlijk vreselijk zijn. En de zussen en mijn vader dus, die zijn allemaal overleden. En misschien ook wel de weduwe van oom Arend, dat zou goed kunnen. En dat alleen nog kinderen, een aantal kinderen, neven en nichten nog leven. Ik ben natuurlijk een nakomertje, dus het is voor mij wel moeilijk om alles te achterhalen.
0: Ja, want jij bent van 1954.
2: Ja, ik ben van 54.
0: Had jij nog contact met die familie Titsing in Amsterdam?
2: Met verschillende tantes.
0: Maar zag je Frans en Martine dan ook?
2: Nee, want die waren helemaal niet meer in beeld.
0: Waar waren en die dan gebleven?
2: Ja, nou, dat
0: dat is de vraag natuurlijk.
2: Ja, ik heb dus gevraagd aan een andere tante, de jongste van het hele gezin, tante Ton. Die moest ook, toen haar ouders overleden waren, naar het burgerweeshuis in Amsterdam. En heb ik later nog wel eens gevraagd, wat vreemd toch eigenlijk. Ja, sinds ik heb zo'n spijt dat ik nooit met Siska contact heb gehouden.
0: Want dat is hun moeder. Maar
2: iedereen zweeg eigenlijk hierover. Dus ik heb altijd het gevoel gehad van wat zou er zijn gebeurd? Wat is er geweest?
0: Maar als iedereen gezwegen heeft, hè, in het verleden.
2: Ja.
0: Zouden zij dan nu wel openstaan voor jou?
2: Nou, dat weet ik niet. Dat zou goed kunnen. Daar hou ik ook rekening mee.
0: Ja, al ligt het niet aan jou. Horen Frans en Martine Titsing jou ook. Zij zijn van voor de oorlog.

0: Hier breekt hij ook door. Herman volgt ze hard in het regent. Zonnestralen, ACTA en de Munich. Zoals in veel families was het stil na de oorlog. Oom Arend Titsing werd weggevoerd vanuit zijn boekbinderij in Amsterdam. En dat sloeg een gat in de familie. Hij is maar 35 jaar oud geworden. Hoe moest dat verder, Lydia? Met je tante, met je neef, met je nicht?
1: Moeder Siska. Oom Arend, die dus niet meer terugkwam. Die had een zus die overleden is. En die man, die weduwnaar, is getrouwd met Siska.
2: En hebben zij nog kinderen gekregen?
1: Maar ja, via via heb ik begrepen dat er een dochter is geboren. En dat zij hebben gewoond aan het Surinamerplein in Amsterdam.
2: Surinamerplein in Amsterdam. Dan hebben ze dus nog een halfzusje.
1: Dan zou Fransje en Martine een halfzusje hebben.
2: Je plaatst je neef en je nicht wel in de verleden tijd, alsof je er rekening mee houdt. En dat zeg je ook eigenlijk wel, ja, als ze er niet meer zijn. Maar waarom?
1: Ja, dat weet ik niet. Nou, die Martine, die zou misschien nog leven. Martine Smit Titsing. Die zou nog kunnen leven.
2: Maar Frans?
1: Maar Frans, dat weet ik niet. Ja, je hebt natuurlijk heel veel varianten, verhalen. Waar je denkt, nou, als mijn oom door een familielid is verraden, wat vreselijk zou zijn. Ja, dan kan ik me daar alles bij voorstellen, de boosheid. En van hier hebben ze gewoon helemaal geen zin meer in dit verhaal, contact met mij. Ja. Maar ja, ik hoop het wel, want ik kan er niks aan doen.
0: Zo is het. Wie is er nog? Wie uit de familie Titsing kan het nog navertellen? En is daar ook nog toe bereid, Amy?
3: Dit gebeurt niet heel vaak, maar dit gaat wel heel snel. Want jij hebt je verhaal nog niet gedaan. Of de zoekbrigade is al heel wat op het spoor. Wij hebben de kaart van je oom Arend Titsing erbij gepakt. Die heb jij volgens mij niet. En dan vind je heel veel informatie over hem. Zijn beroep is inderdaad boekbinder. En we hebben het laatst bekende adres achterhaald. Dat is de Oude Zijdse Achterburgwal 126. Had jij dat adres ook?
1: Nee.
3: Nou, die kan je erbij schrijven. En over zijn kinderen vinden we ook gelijk interessante informatie om mee verder te zoeken. Jouw neef Frans Titsing, die trouwde namelijk in 1975 met een Grada Oostdam en ging naar Gouda. En Martine trouwde in 1967 met een meneer Smit en verhuisde, zo zien we, naar Egmond aan Zee. Dus dat geeft meteen een goede richting aan.
1: Frans Titsing, die is in 1975 getrouwd.
3: Ja, zien wij zo staan. En Martine in 67. En we hebben dus twee sporen naar Gouda en naar Egmond aan Zee. Waar zullen we eerst heen?
1: Nou ja, laten we eerst naar Frans Titsing gaan. Die woont in Gouda.
3: Ja, dan moeten we naar Gouda. En er gaat inmiddels ook een spoor naar meer familieleden. Zo zou er familie in Amstelveen kunnen wonen onder de getrouwde naam Rozentaal. Dus voor wie dat iets zegt, roepen we ook op 0800 30 30 300. Zoeken het adres onbekend.

0: en ook Lala Bamba meezingen op Hard Rock Café van Carole King. Gaan we ergens toch nog naar het strand. Vandaag veel Egmond aan zee, de ene na de andere zoektocht. Is maar familie voor oom Arend Titsing, Amy.
1: Ja, en dan is er ook wel van alles gaande in de zoektocht naar Frans en Martine. Ik kreeg namelijk contact met een nicht van jou toen ik belde naar dat nummer dat we vonden in Amstelveen.
2: Titsing, ja, dat kan ook. Want het is mijn eigen moeder, zou ik maar zeggen. Mijn moeder heette Titsing.
1: Ja.
2: Weet je, mijn moeder Dien.
1: Ah, dus u bent een nicht van Lydia.
2: Wie is Lydia?
1: Ja, de naam Lydia zegt haar niet. Maar dat is ook niet zo gek, want jullie hebben een grote familie. Dit is de dochter van je overleden tante Dini Titsing. Zij is 90 jaar nu en ze weet heel veel over de familie.
2: Ja, ik weet, het was wel een boek binderij in de familie. Even denken hoor.
1: Heel lang
2: ja,
1: geleden,
2: mijn moeder had geloof ik een broer. Die had geloof ik een broer die zat in de boekbinderij. Die is in de oorlog opgepakt.
1: Ja, kan dat Arend zijn geweest?
2: Arend, ja.
1: Ja, zo zijn we ineens rond in dit Amsterdamse familieverhaal Titsing. Ze weet heel veel, maar van de familie Titsing helaas weinig, want ze heeft ze amper meegemaakt. Haar moeder Dientje Titsing overleed al op jonge leeftijd, maar ze kan wel helpen in de zoektocht naar Frans en Martine Titsing.
2: Ja, dat zijn dus de kinderen van Arend Roes, Arend Titsing. Ja.
1: Kent u ze?
2: Ik ken Frans.
1: Oh.
2: Die heb ik nog contact mee.
1: Oké, wat een goed nieuws, want die leeft dus nog.
2: Ja. En zijn zus ook, Martien. Maar daar heb ik geen contact mee, maar met hem wel.
1: Nou, wat geweldig. Zou u mij in contact kunnen brengen met hen? Want zij worden gezocht.
2: Zij worden gezocht door die...
1: Door Lydia. Maar goed, ik vind het zo gek dat u Lydia...
2: Ik ken geen Lydia. Maar ik kan het telefoonnummer van Frans... Titsing wel doorgeven.
1: Nou, heel graag. Ik schrijf meteen mee.
2: Ja, want ik moet mijn bril even pakken en mijn mapje openslaan. Ja. Waarom is dit aan het zoeken allemaal?
1: Nou, dat
2: is niet voor de radio?
1: Jazeker, zei ik. Oh jee, zegt ze, daar luister ik normaal altijd naar. Alleen vandaag nou net niet. Ze hoopt altijd dat iemand haar zoekt.
2: Daar is het van.
1: Ja, dat klopt.
2: Even kijken. Titsing. Oké, want dat hoor ik wel. Dingen. Nou, mij gaat nooit iemand zoeken, maar ze zoeken mij, dus ze zoeken dus hem. Eens even kijken. De T. Daar komt hij aan hoor. Ik heb, even kijken. Titsing, ik heb een mobiel nummer van hem.
1: Oké, nou ik schrijf mee.
2: Nee, het is geen mobiel nummer. Oh. Het is Gouda woont hij namelijk.
1: Okay.
2: Het is 0182.
1: 0182.
2: 5-2.
1: Ja, je hoort het. We hebben een nummer van Frans Titsing, Lydia.
3: Nou, hoe is het toch mogelijk?
1: Dus Frans, die is nu 87. En die leeft dus nog.
3: Nou, geweldig. Nou, wat een toestand.
1: En wat denk je dat we dan met dat nummer doen?
3: Nou, waarschijnlijk bellen.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Dus zometeen meer.
0: Ja, wat een toestand, hè? En wie is vervolgens Jans vader? Moeten wij verder in de familie Brouwers geraken?
1: Ja, en dan bij Egmond, nabij Egmond. Ik kan je zeggen, we hebben een telefoonnummer van een aangetrouwd familielid.
0: Dat is meer dan ooit.
4: Ja, zeker.
0: Zei de man in tranen bijna.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 1 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Het gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is ook een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer, droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Adres onbekend. Rond.

0: We kijken uit naar Marilène Ausums, omgeving Den Haag. En nog maar weer een vader, die van Tine. Zij heeft een foto van haar mogelijke vader, maar geen naam. Wie had in 1970 iets met haar Belgische moeder Chantal Capelle in Amsterdam? Welke Chinese jongen?
1: Mijn biologische moeder is blond en blauwe ogen. Ik lijk totaal niet op haar. Kijk, ik ben ook een lange Chinees. En alle Chinezen zijn vaak klein. En altijd werd er op mij gezegd, oh, kijk die slang.
2: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
3: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: adres onbekend.
1: Jan Beunke is 62, wist helemaal niks van zijn vader. En nu al meer is er contact met zijn familie uit DNA. Brouwers, Amy.
2: Ja, ik heb contact gekregen met het aangetrouwde familielid en die heb ik best uitvoerig kunnen spreken. Maar, en dat is ook wel te begrijpen, hij schrikt hier even van. Zijn eerste reactie is: ik weet niet of de familie hierop zit te wachten. Het is ook niet niets natuurlijk, maar omdat DNA nooit liegt en we zeker weten dat we bij deze familie Brouwers moeten zijn, hopen we dat hij zo vriendelijk wil zijn om de familie in te lichten. En hij stuurt zojuist dat hij dat heeft gedaan. Ik heb hier een bericht. Hij zegt: ik heb inmiddels de case voorgelegd aan mijn vrouw. Op haar beurt heeft ze de kinderen van de twee genoemde zoons op de hoogte gebracht via WhatsApp. Ja, zo gaat dat natuurlijk. En dan gaat dat rond in afwachting van hun mailadres, zodat we jouw informatie kunnen doorsturen. En vervolgens is het aan hen om er iets mee te doen. Ik hoop dat ik zoiets voor je heb kunnen betekenen. Nou, dit is natuurlijk al heel veel.
1: Ja,
3: ja. Het is heel veel.
1: Ja, dat zie ik ook aan je. En aan je vrouw, jullie houden elkaar stevig vast. Je denkt, wat moet ik hier nou toch op zeggen?
3: Nou ja, het verhaal deed dat het een buitenlander was. Een schipper, ja. Of een matroos of wat dan ook. En dan denk je ook, nou, die vind ik nooit.
1: Nee.
3: En dan is het zo dichtbij. En dan had je, ja, je vraagt je af, waarom heb ik niet eerder gedaan?
1: Dat ook. Je kunt nu ook denken, adres onbekend, heeft nog 3 kwartier. En volgende week nog een hele aflevering.
3: Nee, dat is zo, maar ja, dat heb ik wel in de pauze even zitten bedenken van, god, zo dichtbij.
1: Ja. Maar nou moeten we nog dichterbij, hè? Dat snap je ook wel.
3: Dat zou leuk zijn. Ik bedoel, ik snap ook wel dat dat heel bedreigend is, maar dat zou het niet hoeven zijn.
1: Nee.
3: Kijk, je hoeft helemaal geen band, of je zou gewoon graag willen weten wie die was, wat die deed. En voor de rest, en misschien lijk ik er wel heel erg op hem, dat weet ik niet.
1: Nee. Nou, zonen Brouwers, als jullie erover nadenken, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar bedreigend is Jan Beunke zeker niet. Nee, we moeten door, want er gebeurt heel veel. Toen oom Arend Titsing, daar hebben we het ook over, in 1944 werd verraden in de oorlog, viel het compleet stil in die grote familie. En Lydia probeert aansluiting te vinden bij ooms, kinderen, Frans en Martina. En de vraag is, al een uur lang lukt dat?
2: Nou, groot nieuws. We waren gevorderd tot een telefoonnummer in Gouda, waar een andere nicht van 90 jaar ons naartoe doorverwees. En daar in het bloedhete Gouda werd zojuist opgenomen.
4: Ja, ik ben Frans.
5: U bent Frans en uw zus is Martine.
4: En mijn zus is Martine, ja.
2: Ja, en wat weet deze Frans van de familie Titsing uit Amsterdam, vraag ik hem. De naam Lydia zegt hem nog niets, maar als ik vertel dat jouw vader Tijmen was, dan gaat er bij Frans wel een belletje rinkelen. Dan zegt hij op zijn Amsterdams: tja, Tijmen, Tijmen, gossie mijne.
4: Ja, Tijmen, die ken ik wel. Een broer van mijn vader. Die heb ik na de oorlog een paar keer ontmoet ook.
5: Oké, en hoe was dat?
4: Nou, een aardige man. Hij was nog betrekkelijk jong natuurlijk toen.
2: Ja, jouw zoektocht intrigeert hem wel en hij vindt het heel bijzonder dat je dit bent aangegaan. Dus hier is voor jou je neef Frans Titsing.
6: Oh, wat bijzonder. Nou zeg.
1: Frans, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag Frans, met Lydia Titsing.
7: Ja, ik hoor dat.
6: Ja.
7: Ik ben vrij stond versteld dat er nog iemand was, want dat wist ik helemaal niet dat u bestond.
6: Ja, ja,
7: nou ja. Dat is iets nieuws voor mij.
6: Ja, en we zijn dus volledig neven en nichten van elkaar.
7: Ja, zeker. Ja, dat zeker.
1: Frans, hebben jullie nooit in de familie gedacht, waarom horen we toch nooit iets van die andere kant,
7: nee,
1: van de familie?
7: Ja, het is nooit zozeer ter sprake gekomen eigenlijk.
1: Oh ja.
6: Nee, nee.
7: Nooit wat lelijks gezegd ook hoor.
1: Oké.
6: Okay. Nee, nee.
7: Het was gewoon verdwenen, die contacten.
6: Ja,
1: ja,
6: ja. Ja.
1: En hoe is uw leven dan verlopen na de oorlog?
7: Mijn moeder had het natuurlijk heel druk. Die heeft nog een aantal jaren je boekbinderij voortgezet.
1: Mm-hmm.
7: En ik heb een normale jeugd gehad eigenlijk.
1: Heeft u daarin uw vader gemist?
7: Nou ja, misschien een beetje. Maar ik was natuurlijk, toen hij weggevoerd werd, was ik net 5 jaar.
6: Oh ja, ja.
7: Dus dat, ja, dan heb je nog niet echt zo'n binding met je vader, hè?
6: Ja, nee, dat snap ik, ja.
7: Zo gaat dat.
6: Ja.
7: Het enige wat ik nog van hem weet is dat ik samen op kraambezoek ben geweest toen mijn zusje Martine geboren was. Toen ben ik op de fiets, voor op de fiets met hem daar naartoe gereden. En dat is eigenlijk het meest intieme wat ik nog van hem weet.
6: Ja.
7: Maar toen, ja, geen jaar daarna is het eigenlijk misgegaan. Toen is hij verraden en uiteindelijk op transport gesteld en zo.
0: En weet u door wie die verraden is?
7: Nee, daar is niet openlijk voor over gesproken. Maar misschien dat ze iemand van de familie verdachten of zo. Dat de reden is dat het zo verwaard is. Dat weet ik niet.
6: Dat dacht ik dus ook. Maar daar kan ik misschien Jan al persoonlijk over spreken.
0: Lijkt me goed. Leeft Martine nog?
7: Martine leeft ook nog, ja.
0: En heeft u inderdaad nog een halfzusje gekregen?
7: Ja, een halfzusje, Hanny, Johanna. Maar die is in eind maart pas overleden.
6: Och, nou wat jammer.
7: Dat is droevig, maar het is niet.
6: Ja.
7: Natuurlijk allemaal wel op leeftijd, hè?
6: Ja.
0: Dat.
6: Ja.
0: En er is natuurlijk bij jullie in de familie Titsing een gat geslagen. En dat gat is aardig gedicht, Lydia.
6: Ja, en ik vind het ontzettend leuk. En ik zou Frans graag nog op een ander moment een keer willen spreken.
7: Ja.
6: Niet buiten de uitzending.
0: Kan dat Frans of praat je alleen in de uitzending?
7: Nou, ik wil wel een keer met jou spreken. Dat we elkaar kunnen ontmoeten of zo.
6: Fijn, Frans.
7: Ja, ik heb een nieuw familielid opgedaan in ieder geval.
6: Ja, en ik ben een echte Titsing, dus.
7: Ja.
6: Ja. Ja.

0: En heel die studio zingt mee met These Boots Are Made For Walking van Nancy Sinatra.
1: Mijn moeder was Belgisch. Ik denk dat zij, Chantal Capelle, in 1970 een vriendje had in Amsterdam. Maar geen idee hoe lang ze daar heeft gewoond. Hij is een Chinees met een eigen restaurant. Ze wilde vast iets met hem opbouwen, maar nu kan ik het er niet meer vragen. 3 maanden geleden is ze overleden. Ik had gehoopt op een briefje.
0: Tine Capelle, jij draagt je moeders naam. Ben jij gaan zoeken naar een briefje?
2: Ik ben zeker gaan zoeken naar een briefje. Of eigenlijk gehoopt op een briefje.
0: En dat was er
2: ik
0: niet?
2: Ik dacht misschien laat ze toch iets achter en neemt ze het niet mee.
0: En denk je dat je moeder wist wie jouw vader is of was?
2: Ik denk het wel. Ik denk als je na 9 maanden toch iemand draagt en toch houdt. En na 3 maanden pas mij dan eigenlijk de vondeling heeft gelegd, dan denk ik dat er toch voor haar ook een hoop was. Misschien, want anders ga je toch niet iemand houden.
0: Nou, en sterker nog, het verhaal wil natuurlijk dat moeder vanuit België misschien wel vanwege deze Chinese man met een restaurant in Amsterdam is gaan wonen. Dus dan weet je ook waarom je met welke man je bent gaan wonen, als we tenminste samen waren.
2: Dat denk ik ook wel.
0: Hoe goed kende jij je eigen moeder? Je biologische moeder, zoals je dat zegt?
2: Ik kende mijn biologische moeder niet. Ik ben toen ik 6 maanden of 3 maanden te vondeling gelegd in een mandje bij mijn grootouders. Daarna ben ik ook naar pleegouders, weeshuizen gezeten. Dus ik kende haar niet, maar door mijn partner waar ik nu mee ben, heb ik op 43-jarige leeftijd haar toch even mogen ontmoeten. En dan heeft mijn partner toch die vraag gesteld die ik altijd al heb gehad. Wie is mijn biologische vader? En daar kreeg ik geen antwoord op.
0: Helemaal niks?
2: Helemaal niks.
0: Maar raakte het wel dat jij die vraag stelde?
2: Ik denk het wel, want ze werd een beetje kort. Het was precies of dat het een ongemakkelijke vraag was.
0: Maar het lijkt me ook heel ongemakkelijk. Stel dat ze iets heeft gehad in Amsterdam met een Chinese vader. Ja. Dan is dat voor haar misschien wel heel erg moeilijk geweest. Zeker als je vervolgens, zoals jij het zegt, je kind in een mandje de vondeling aanbiedt.
2: Ja, zeker, want ik denk dat het ook komt dat het kan 2 kanten opgaan. Hè. Of ze wist het helemaal niet en ze dacht, ik beval en ik krijg een kindje met speetoogjes. En ja, of het is van, ze hoopte het van dat ze toch met die man zou zijn.
0: Mm-hmm. Zou kunnen.
2: Ja.
0: Chinese kant, heb jij het idee dat die bij jou zichtbaar is?
2: Ik denk het wel, als je ook ziet, hè. Dat denk ik wel.
0: Viel je vroeger op als kind?
2: Zeker door mijn lengte en in de tijd van de jaren 70. Dan had je op Belgische scholen, want ik kom uit België eigenlijk. Dan heb je allemaal, ik was altijd het enige Chineesje.
0: En dan zijn ze, wat ben jij groot voor een Chinees?
2: Ja, ik ben wel lang, ik ben 1,77 meter.
0: Ja, en hou je van Chinees eten? Dat is wel een hele platte vraag, maar ik stel hem toch.
2: Ja, tuurlijk, ja. Ik hou er zeker van. Zeker ook door mijn partner eigenlijk, die mij zeker Chinees eten laten eten. Ja.
0: Ja, maar dat heeft dan weer niks met je Chinese achtergrond te maken. Het komt dan weer door je partner.
2: Ja. En eigenlijk de vader van mijn kind heeft een Indonesisch restaurant.
0: Aha.
2: In het. En daar is ook dat mijn zoon, dat is eigenlijk degene die echt heel graag houdt van nasi en bami.
0: Wij willen heel graag dichtbij komen. Dat is heel lastig, want we hebben geen naam.
2: Nee.
0: Maar toen zei jij ineens, ik heb wel een foto.
2: Ja.
0: Hoe kom je daaraan?
2: Dat is eigenlijk via iemand die ik heb leren kennen, eigenlijk via Facebook. Die gaat er eigenlijk in over zoeken DNA en familie.
0: Ja.
2: Die kwam met die foto en toen ik die foto zag, was het wel zo dat ik een soort herkenning zag.
0: En hoort er een naam bij die foto?
2: Ja, maar die weet ik niet meer.
0: Oh.
2: Of weten jullie dat wel?
0: Ja, je kijkt nu al naar Amy, die zegt nu nog niks. Oh. Bel eerst maar eens een keer 0800 30 30 300 en kijk op onze website, want daar staat hij.

0: is lichte psychedelica uit 1975 van ILO. Veel mensen reageren. Ja, niet dat het echt meteen helpt. Hadden we een paar weken geleden ook niet zo'n zoektocht in Amsterdam. Begin jaren 70, Chinese vader. Ja, Ronald Veuger zocht hier pas zijn vader. Uit 73 komt hij, Chinese vader, Amsterdamse horeca. Ook geen naam, nog altijd niet. Ja, we zoeken graag mee. En dan denk je, wat gebeurt er? Wie staat hier op de voicemail?
1: Met Ronald spreken, Ronald Veuger. Ik zie net toevallig die oproep van een Chinese man die gezocht wordt. Toen dacht ik, denk ook nog even bij die zoektocht aan mijn eigen zoektocht. In verband met mijn vader. Dus je gaat heel gek denken, maar wie weet. Dus als jullie daar nog, als stel dat jullie vinden,

0: 70 komt hij, Chinese vader, Amsterdamse horeca. Ook geen naam, nog altijd niet. Ja, we zoeken graag mee. En dan denk je, wat gebeurt er? Wie staat hier op de voicemail?
1: Met Ronald spreek ik, Ronald Veuger. Ik zie net toevallig die oproep van een Chinese man die gezocht wordt. Toen dacht ik, denk ook nog even bij die zoektocht aan mijn eigen zoektocht. In verband met mijn vader. Dus je gaat heel gek denken, maar wie weet. Dus als jullie daar nog, als stel dat jullie vinden. Nou, wie weet even doorvragen of die... of die wellicht mijn vader kan zijn. Alvast dank.
0: Ja, dan zou jij, Tine, nu je halfbroer op de radio horen. Hè?
2: Dat ja, stel je voor, krijg ik er nog een halfbroer bij.
0: Ja. Ja. Nog een leuke ook hoor, want Ronald mag er wezen. Ja, heb jij een paar weken geleden ook geluisterd toen dit langskwam?
2: Ik heb zeker geluisterd en toen dacht ik, ja, het waren wel vroegbare jaren, 71, 72 en 73.
0: Nou, inderdaad, ja. En dat uit zich dan weer in zo'n DNA-databank. We hebben net het gehad over die foto. We hebben ook een naam hier staan. Maar ja, dat is de naam Wong. Wat zegt jou dat?
2: Wong, ja, Wong is eigenlijk zoals Jansen, toch?
0: Ja. Wong. Ja, dichterbij kom je dan niet, hè?
2: Nee.
0: Nee. We gaan meteen, denk ik, toch maar even naar de zoekbrigade. Jij kijkt ook niet voor niks elke keer naar rechts. Amy, kunnen wij wat met Wong?
3: Nou ja, inderdaad, het is net als Jansen in Nederland. Maar tuurlijk kunnen we wat met Wong, want er zijn best wat Wongs in Nederland. Je hebt zelf ook al veel gedaan in je zoektocht. Wij hebben zoveel mogelijk meegekeken met jouw DNA. En dat leidt inderdaad naar die familienaam Wong. Dus dat is in ieder geval zeker. Het is ook zeker dat je familie bent van Yukam Wong, want dat staat ook in je DNA-matches. Yukam Wong is geboren in 1933 en overleden in 2018. Het is nu zaak om zo snel mogelijk in de familie te raken. En ik moet je zeggen, dat is al wel gelukt. We hebben namelijk contact opgenomen met Alex Wong, een neef uit de familie hier in Nederland. En deze familie Wong heeft hun oorsprong in Hongkong. Dat zijn dus jouw roots. En Alex Wong herkent de foto's die jij hebt en die bij ons op adresonbekend.nl staan.
4: Nou, ik zie het gelijk al, die eerste foto die je me gestuurd heeft. Ja? Nou, maar Yu Kam, dat is die rechte man. Dat is die lange...
3: Die lange man. Is dat Kang Wong?
4: Yu Kam heet hem.
3: Yu Kam. En de andere foto die jij ook hebt, die herkent hij ook.
4: Zoals die foto, die herken ik. Die helemaal die linker... Die man die helemaal linker...
3: Ja?
4: Aan de linkerkant staat.
3: Ja? Ja?
4: Dat is ook een neef van mij.
3: Oh.
4: En dat is zeg maar mijn... dat is zeg maar mijn tante... De oudste zoon.
3: Oké, dus dat is die man met, met dat witte overhemd en die mooie grijze pantalon.
4: Ja, klopt. Met die, die pak.
3: Ja, zegt hij. Ik herken deze foto's, want volgens mij komen ze gewoon uit een familiealbum van ons uit Hongkong. En zo proberen wij te ontrafelen hoe we toch dichter in die familie Wong kunnen komen. Nou, zegt deze Alex, er moet gewoon DNA worden getest met de kinderen van Yukam Wong. Dan komen jullie heus verder. Er zijn 4 dochters en een zoon, dus dat biedt mogelijkheden. En deze Alex heeft ook al aangeboden te willen helpen. Dus daarmee hebben we al ingang nummer 1 in deze grote familie Wong te pakken. Maar die Alex is denk ik een soort achterneef van jou. Dus het is nog wel ietsje te ver weg. We willen dichterbij komen. En dus vragen we ook de Chinese gemeenschap hier in Nederland en dan vooral in Amsterdam om mee te denken op 0800 30 30 300. Want deze Alex Wong herkent het verhaal over een restauranthouder uit de jaren 70 helaas niet. Wie dat wel weet, zoeken het adresonbekend.nl.
0: Het is wat, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Zeker, ja.
0: Een naam, een achterneef, het gebeurt vaker vandaag dat we in families geraken, maar daar kan nog wel eens wat tijd overheen gaan. Dichterbij komen we nu even niet, denk ik, Amy.
3: Nee, dit is het voor nu, maar goed, het is wel wat.
0: Ja, nou, het is heel spannend. Het is echt Vaderdag. En als ik aan Vaderdag denk, denk ik altijd aan dit liedje, maar toch altijd weer onderhoord van Digi Dex.
5: Ik fiets nog elke week er langs en dan zwaai ik even. Hoe is het nou met jou? Denk weer even terug aan die ene dag. Je had het mooi gevonden.

liever een kus. En verwacht je elk moment dat de bank daar. Van achter de krant en alle rust. En je vraagt Koen, hoe is het? Hoe gaat het met jou? Heb jij nog nieuwe liedjes?

0: Vader-zoon Koen. In het dagelijks leven. Op de radio als Dickie Dex.
1: Word ik gezocht?
0: Ome Lou, als we u zo mogen noemen. U heeft veel betekend voor Christiaan in zijn jonge jaren. U bent Lou van Sticht, de halfbroer van zijn moeder. U heeft hem leren dansen om te beginnen. In die tijd was dat nog de twist. En hij was als ventje bruidsjonger. Jonker, toen u met Mia trouwde. Hij liep daar trots rond in zijn smoking. En zo rijgt hij de herinneringen aaneen.
2: Zeker op het moment toen mijn broer overleed, waar ik bij was bij dat auto-ongeluk. En hij mij enorm heeft opgevangen. Ja, en ik moet je eerlijk zeggen, toen ik het aan het opschrijven was, toen begon ik ook te huilen, toen besefte ik eigenlijk pas wat een impact dat gehad heeft op mij als jochie van 14 jaar. En hoe belangrijk en hoe liefdevol zij waren naar mij op dat moment.
3: We weten veel over de woongeschiedenis van oom Lou van Sticht met een G. Hij zal rond 1945 in Leiden zijn geboren. Met zijn vrouw Mia van Wijk heeft hij in Maastricht gewoond. En ze kregen twee dochters. Hij werkte toen als vrachtwagenchauffeur. En daarna heeft Lou nog een relatie gehad met Mildred van Curaçao. Zij woonde in de Bijlmer.
0: Dacht familie Nierad, helemaal in Thailand. Marijke reisde door het land, kwam op een oorlogsbegraafplaats terecht. En ze zag daar een steen met een Nederlandse naam. En ze dacht, ik leg het vast op de foto. Wie weet is er familie in Nederland die daar prijs op stelt. Misschien zijn ze hier zelf nooit geweest, zo ver van huis.
3: Het is dus aan de familie Nierad. Nierad met TH op het eind. Op de grafsteen ligt een bloemetje. Er staat Koninkrijk der Nederlanden op. En dan de naam A.D. Nierad. Soldier, geboren op 20 mei 1923, gestorven op 26 juni 1943 in Thailand. De familie is welkom voor meer informatie.
0: Eindelijk familie voor jou. Kim Molenaar, moet je dit horen van Brigitte. Onze laatste tante is in november gestorven. Wij wisten van haar dat ze een voorkind heeft moeten afstaan. En dat was jouw moeder, Kim. Dat was Sylvia van den Nieuwenhuizen. En de familie moest toen afstand houden, maar stelt zich nu wel open voor jou.
4: Willen we jou ook laten zien van, ja, dat er ook echt wel warmte is van ons uit. Dat we openstaan voor haar vragen. Dat meisje zou ook een heel verhaal hebben. Als je moeder al overleden is, jong overleden is, ja, en je broer is overleden, dan heb je ook best al wel heftige dingen in je leven meegemaakt.
3: De familie heeft eerder geprobeerd om Sylvia te vinden om een eind te maken aan het familiegeheim. Maar ze zijn te laat. Sylvia van den Nieuwenhuizen is afgestaan in Utrecht en overleed in 2005. Alleen al daarom zoeken ze nu haar dochter Kim Molenaar. Geboren in 1975. Zij is ook een dochter van Ruud Molenaar.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Alle positiviteit van het moment pakt ze samen in Something Good, Ilse de Lange. Nog niet naar buiten gaan, nog niet weggaan. We hebben je hulp nog hard nodig.
1: Het was niet zomaar even een gebroken been. Ik zat tot aan mijn borst in het gips. Ik was jong, 16 jaar. Wat je noemt een vrolijke puber. Maar de zonnige toekomst veranderde in één klap. Tot mijn geluk lag daar, op de zolder van het ziekenhuis in Leiden, nog iemand van mijn leeftijd. Marilène Ausums. Of ze nou wil of niet, zij hoort bij die tijd.
0: Ineke Kozijn, daar lig je dan ineens in het LUMC in Leiden met Marilène Ausums. Wat is jouw herinnering aan haar?
2: Mijn herinnering aan haar, dat het ook een jong iemand was. Ik werd binnengebracht op een zolderkamer in het academisch ziekenhuis toen. En zij was daar ook. En ik hoorde eigenlijk eerst van haar tot ze misschien met een week weg zou gaan. Maar die week, dat werd zeker wel 10 weken. Tot we bij elkaar gelegen hebben daar ook.
0: Dat is een lange tijd.
2: Ja,
0: dat en was niet je beste tijd, denk ik.
2: Nee, het was niet de beste tijd van ons leven, denk ik. Dus,
0: wat was er met jou gebeurd?
2: Ik had een brommerongeluk gekregen. En mijn bovenbeen was gebroken. En ik werd binnengebracht en op die zolderkamer. En daar werd s'avonds een stelling om dat bed heen gebracht. En ik hoorde toen dat het wel 13 weken zou kunnen gaan duren. Op die kamer daar.
0: En zoals, ja. Reed jij die brommer?
2: Nee, ik zat achterop bij een vriendje. En die had helaas geen voorrang gegeven. En ik klapte met mijn bovenbeen daarop. Dus het was toen gebroken.
0: Verschrikkelijk, ja. Zeg. Ja, die verkering was meteen over, denk ik.
2: Nou, iets later. Na de vakantie, ja.
0: En jij moest dus al die weken in dat ziekenhuis. Maar een beenbreuk is toch... Of was het zo gecompliceerd dan?
2: Ja, nou, in die tijd was het natuurlijk jaren 70. En daar werden de jongens toen wel geopereerd. En de meisjes toen nog niet.
0: Is
2: want het is
0: waar?
2: Natuurlijk een groot litteken. Ja.
0: Dat wist ik helemaal niet.
2: Nee,
0: meisjes werden niet geopereerd.
2: Nee, meisjes werden toen niet geopereerd. Dus ik ging in die stellage. En daardoor moest dat die breuk gaan helen. En we hebben natuurlijk samen daar veel meegemaakt. Er werden veel foto's gemaakt. We werden veel. En dan ging ze ook mee. Ze pakte drinken voor me. En ze. Ja, Marilène hielp ons eigenlijk.
0: Waarom lag zij daar? Of is dat te vertellen?
2: Zij had iets met aan haar arm. En iets met de lymfeproblemen had zij. Dus
0: Het was een verschrikkelijke tijd. Alleen had je wel Marilène naast je liggen.
2: Zeker, zeker. Ja. En daarnaast lag nog een oudere mevrouw. En daar hebben we. Ja, heb ik met die oudere mevrouw ik wel 12 weken langer nog gelegen. En die ging daarna ook naar huis. Want ja, Marilène die ging op een gegeven moment naar een verpleeghuis. Wat ik heel erg erg vond. Ja. Ja, weet je, ik was 15 jaar en. We hadden gewoon heel veel aan elkaar. Ze ging mee naar de röntgen. En dat
0: was mocht
2: gewoon.
0: Wel.
2: Dan gingen we hobbelen ze met de infuus en dan ging ze mee. En we hadden natuurlijk. Het was niet altijd kommer en kwel. Maar we hadden natuurlijk ook wel schik gewoon met elkaar. Met de broeder Rob. Wie weet. Ik hoop dat ze dat misschien. De herinneringen nog wat met me kan delen. Ja.
0: En kon je, want zij ging weg. Ging zij daarna dus naar een verpleeghuis?
2: Ja, zij ging naar een verpleeghuis, dat heb ik 30 juli heeft ze toen nog een kaart naar me gestuurd. En tot het wel ging daar, tot het natuurlijk niet alles was. En tot de pleegouders ook weer waren geweest. Want ze had pleegouders. En ze kwam uit Den Haag, uit de Citroenstraat 60 ligt mij iets bij. En ze had ook nog een broer Richard. Die was in die tijd ook op bezoek geweest. En ook 2 kleine nichtjes. En die heette Kitty, volgens mij.
0: Ja, je hebt een lijstje bij, je hebt foto's bij, je hebt een heel pakket bij je.
2: Ik heb een heel pakket bij me. Ik heb ook nog een kaart later nog weer gekregen met mijn verjaardag. En ook toen ik in september dachten we tot die pin eruit mocht. En toen mocht ik eigenlijk, zouden we gaan revalideren ik... En, maar toen was het helemaal niet goed bij me. Want dat hele bot was scheef gegroeid.
0: Ja, met vallen en opstaan ben jij uiteindelijk...
2: Ja, ben ik er. Klein beetje.
0: Gekomen.
2: Ja.
0: Ja, klein beetje, niet helemaal?
2: Klein beetje erover uitgekomen, ja.
0: Nooit helemaal?
2: Nee, het heeft wel zo'n rode draad meegelopen, hè. Dus,
0: net als zij, net als Marilène Ausums. Bel ons op 0800

0: Waar zij loopt te wandelen is Henk Westbroek. Het was 31 mei 1973, een mooie dag als deze. Maar wel een brommerongeluk. Vlak voor haar examen stond haaks op Ineke's bruisende leven. Dat kan je niet genoeg benadrukken. Het was een omslag in je leven. Toen nog het academisch ziekenhuis in Leiden. In een hoek op zolder met Marilène Ausums, geboren 1952, denken wij Den Haag. Je hebt het over die zaal waar je zo lang gelegen hebt, die zolderkamer. Heb jij nog contact gehad met andere mensen uit die tijd?
1: Ja, wel ook heel lang met die mevrouw van Leeuwen, heb ik wel. Maar die is op latere leeftijd is die gewoon overleden toen.
0: Ja.
1: En verder nog wel kaarten wat gehad van mensen.
0: Ja.
1: Die weer weggingen en dan weer kaarten sturen. Of sommigen kwamen weer terug natuurlijk.
0: Je bent er zuinig op, je hebt er een aantal bij je. Had jij achteraf gezien Marilène toch beter willen leren kennen nog?
1: Ja, zeker wel. Ik weet ook niet waardoor in 75. Ik weet dat we in 74 toen alles achter de rug was. Ben weer op de been gekomen. Later weer examen gedaan, het andere jaar. En in dat jaar is ze volgens mij, we zaten op een camping in Katwijk. Volgens mij is ze toen ook nog een keer met haar vriendin Margriet, want die was er ook toen, tot ze toen ook een keer weer geweest is bij me.
0: Dus toen was ze ook wel hersteld?
1: Maar ze was wel hersteld wat, in 75.
0: Dus dat heb jij nog meegemaakt?
1: Dat zit iets in mijn hoofd nog, maar ik weet niet of dat allemaal wel klopt.
0: Is dit altijd bij jou een zoektocht geweest?
1: Ja. Dus altijd is het naar voren gekomen, heel vaak. Ik heb gezocht op en door de dingen op Facebook, op andere dingen in de Citroenstraat. Maar ik had helemaal verder geen naam. Want ik weet niet of dit haar echte naam ook Ausums was. Of dat het van de pleegouders was. Daar heb ik geen idee van. Dat is te ver terug.
0: Maar er is al wel 55 jaar adres onbekend.
1: Zeker.
0: Waar jij nu bent, met een dagboek, met foto's. Bekijk alles op adresonbekend.nl. Blijf luisteren. Amy.
2: Ja, en dan zoeken op die naam Ausums hebben wij ook gedaan. Ik heb me er blind op gestaard. Er zijn best wat mensen met die naam.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb Marilène ook niet kunnen vinden. Maar misschien is dit iets, want er komt wel meteen een reactie voor je binnen. En wie weet wel, uit de juiste richting. Heel toevallig heet de beller ook Ineke. En zij vertelt dat ze jarenlang wijkverpleegkundige is geweest. En ze zegt, ik ken een Marilène Ausums. Die heb ik lang verpleegd. Dus misschien kan zij wel verder helpen. En komen we zo verder vandaag. Zij hangt aan de telefoon.
1: Wow.
0: Goedemiddag.
1: Ja.
0: Nou, dus meteen dan de last op je schouders. Hè. Jij kan ons verder helpen.
3: Ja, ik heb het Marilène Ausums gekend.
0: Ja.
3: Die woont in Uitgeest.
0: Oh. En hoe lang geleden is dat?
3: Nou, ik denk wel meer dan 25 jaar geleden. Want toen heb ik een andere baan genomen. En toen hebben we nog een tijdje kaartcontact gehad.
0: Ook al.
3: En ik had altijd hele prettige herinneringen aan haar.
0: Ja.
3: Het was heel fijn om bij haar te zijn. We hadden hele fijne gesprekken.
0: Ja, ik denk dat Marilène Ausums heel fijn is. Want dat wordt aan alle kanten benadrukt.
3: Ja.
0: Maar jij bent er dus ook kwijt?
3: Nou, ik woon nog wel in de buurt, dus ik zou er nog misschien op kunnen gaan zoeken.
0: Maar dat weet je zeker of weet je dat niet zeker?
3: Dat weet ik niet zeker.
0: Oeh.
3: Nee.
0: Dus als we er zouden vinden vandaag, dan zou jij ook blij zijn?
3: Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Maar ik kan er niets over zeggen waar ze nu woont.
0: Nou, maar goed, we zijn een eind gevorderd in de tijd. En dan moeten de luisteraars de rest maar doen. Of misschien zelf, hè? Marilène zou ook best eens naar Adres Onbekend kunnen luisteren.
3: Oh, ja. Dat zou leuk zijn.
0: Ja. 0800 30 30 300. Zoek een net adres onbekend.nl. Dit zijn Martha en de Verdellers.

0: niet door te zijn, vragen zich af in Heatwave. Martha en de Fidelis. Ineke zoekt in de verhalen steeds aardiger wordende Marilene Ausums, Amy.
1: Ja, en er is een mail gekomen. Ik heb een vraag aan jou, Ineke. Herken jij dit meisje?
0: Daar gaat de leesbril op.
1: Ja of nee?
2: Ja, ik herken haar.
1: Is dit er? Marilene Ausums op een foto. Maar ja, hoe komen we daar nou aan?
0: Het vertrek. Nou, eerst dit maar. Volgende week om deze tijd nemen we afscheid van een roerige 55ste seizoenshelft van Adres Onbekend. Zorg dat je in de buurt bent. Verhalen die geen zomerstop verdragen kun je delen, hoor. Adresonbekend.nl tot de laatste snik. Vaderdag 2026 brengt Jan Beunke, die verliefd bleek op een halfzus. Hun moeder was Maria Ariaans. Maar vader zal een Brouwers zijn en daar hopen we in die laatste op terug te komen. Vaderdag 2026 brengt ook de dochter van de Vlaamse Chantal Capelle. Maar welke Chinese man was het in Amsterdam, jaren 70? Yukam Wong, zeg jij, Amy.
1: Ja, en er is ook ander nieuws, want jij hebt een nieuwe DNA-match. Er gaat nu een spoor, ja, we zijn heel internationaal, naar Duitsland, naar een neef. We moeten naar Dortmund.
3: Oké.
1: Wordt vervolgd ook.
0: Kan er ook nog wel bij. Eindigen we op zolder in een Leids ziekenhuis. Daar had Ineke pijn na een harde val. Maar ze had er ook Marilene Ausums.
1: Een mooie foto hadden we al. Er wordt geschat 1972. Die heb ik kunnen bemachtigen door de oplettendheid van weer zeer meedenkende luisteraars. Groot nieuws. Dankzij de hulp van maar liefst 2 schoonzussen meldde Marilene Ausums zojuist zichzelf bij ons.
4: Ik was zo'n bekjes aan het plukken en kom binnen en de telefoon gaat. En mijn schoonzussen die zei waar je wordt gezocht. Dus het was wel even zo van nou, dat zal toch wel apart zijn.
1: Ja, en het gekke is, normaal luistert Marilene zelf ook naar ons programma. Alleen vandaag niet, omdat buurkinderen haar meevroegen bessen te plukken. En dus belde schoonzus nummer 2 op. En toen kon zij zelf opbellen. Dus wie denk je dat er aan de telefoon hangt voor jou?
0: Geen idee.
1: Marilene Ausums.
3: Goeiedag, Marilene.
4: Hoi, Ineke. Nou, hoi, hoi, hoi.
3: Ik ben echt helemaal verbaasd.
4: Wat leuk.
3: Ja, dat is wel heel lang geleden, ik weet het.
4: Herinneringen komen meteen weer naar boven, hè? Dat begrijp je zeker wel.
3: Ja, echt wel. Foto's, dingen, van alles, hè, uit die tijd. Ja, ik ben ongelooflijk.
4: Ja, en het grappige is, als wij er vanuit Den Haag naar Noord-Holland reden, dan zei ik altijd tegen mijn Jan, zei ik van daar ben ik wel eens geweest met naar Ineke toe.
3: Ja,
4: dus jij kwam wel heel regelmatig eventjes zo om de hoek kijken. Maar voor de rest eigenlijk ook niet. Want ik heb heel veel mensen waar ik dan zo af en toe aan denk. En een hele warme hart toedraag. Maar daar blijft het dan bij. Maar dit vind ik wel zo ongelooflijk leuk. Ik ben heel blij dat jij dat initiatief hebt genomen, hoor.
3: Ja, oh, gelukkig. Ja, maar het draait al jaren met me mee. Dus ik denk, ik moet je gewoon een keer gaan zoeken. Maar ja, nergens kunnen vinden.
0: Ja, het draait al heel lang met je mee. Zij draagt jij al heel lang met je mee, hè?
3: Ja, alle twee, hè?
0: Want het waren geen beste tijden, hè, daar in dat ziekenhuis.
3: Nee, het waren geen hele goede tijden,
4: Nee,
3: maar we hebben wel ook heel veel plezier gehad, hoor.
4: Ja, zeker. Ja, ik moet ineens denken aan dat jij net binnenkwam. Ja. En dat die Rob, die lag dan in jouw bed.
3: Klopt.
4: Om te kijken hoe dan die stallage moest gebouwd worden. Ja. En dan zaten we, meer naar rechts, meer naar links.
3: Klopt.
4: En we lachen. Ondanks dat je heel veel pijn had, moest je dan toch weer lachen.
3: Ja.
4: Dus dat kan me nog heel goed herinneren. Dat was heel laat in de avond, notabene. Hè?
3: Ja, klopt. Dus, en die mevrouw van Leeuwen natuurlijk in het hoekje, waar we ook heel lang bij gelegen hebben.
4: Ja,
3: die lag aan de andere kant.
4: Ja.
3: En jij met je arm in de lucht.
4: Ja.
3: Maar klopt het dat je ook naar het verpleeghuis toen, naar Zuidwijk ben je toen toch gegaan?
4: Naar Zuidwijk ben ik geweest,
0: En is het daar helemaal goed gekomen met je?
4: Redelijk.
0: Ja, eigenlijk vertellen jullie daar hetzelfde verhaal.
3: Ja,
0: het was zo ingrijpend bij jullie allebei.
3: Ja, dit was heel ingrijpend allemaal. Ja.
0: Maar of je wil of niet, je wordt eraan herinnerd. Maar nu wel
3: zeker
0: met iets
3: een keer te ontmoeten.
4: Ja, dat vind ik helemaal super. Dat vind ik echt heel leuk. Maar trouwens, die andere Ineke.
3: Ja.
4: Nou, die wil ik ook heel veel lieve groetjes doen.
3: Wat toevallig.
0: Inekes die Marilene kennen allemaal de groeten. Wij nemen afscheid tenminste. Nu nog voor een week. Fijne vaderdag verder. En dankjewel dat je bij ons was.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
8: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de vijfde keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
7: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
8: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, 2,49. Leuk voor het WK.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Twee uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Iran eist onder meer dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. Het weer, droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen opnieuw droog en een mix van zon en wolken bij weer 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: In a land where melodies mingle with dreams, the magical mystery tour weaves a tapestry of enchantment. Here, every path is a rainbow of wonders. And you are in it. This is your adventure. And it already started.
14: The Magical Mystery

0: 1981. We gaan beginnen.
1: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime. And that's just what he gets. What he gets.
2: Are you sitting comfortably? Good. Then we shall begin.
3: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
0: Ja, dat zwaai je het hele adres onbekend team uit. En van harte welkom, lieve reizigers. Het is zondag 21 juni 2026. De allerlaatste 21 juni 2026. Ooit van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis op jouw frequentie. NPO Radio 5 en hier aanwezig. De markante, altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's, Cor Snijder.
4: Dames en heren, goedemiddag.
0: Ja, en hier ook aanwezig, het asfalt fluistert zijn naam. Schatbewaarder en archivaris, meneer Van Aalst, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag, meneer Stas, Cor. Welkom ook iedereen die meerijdt vandaag via de duinen van Heemskerk. En we gaan ook nog richting Frankrijk en komen ook nog langs Schagen.
0: Ja, laat de weg het verhaal vertellen en laat weten wat je wilt horen via de NPO Luisterapp.
6: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Magical Mystery Tour.
7: Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. You're about to see is true. The names have been changed. Names have been changed. Protect the innocent. Protect the innocent. The innocent.
0: Meneer Van Aalst.

0: geweldig.
1: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
2: Oeh, fantastisch.
1: Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luisterapp.
3: Luistert u naar de Magical Mystery Tour?
4: Zo gezellig was dat, hè? Dat was leuk, hè? Nou, wat is er nou de hoop? Wat is er nou meteen alweer, hè?
5: Zojuist is medegedeeld via de manager van Frank Sinatra.
4: Vertel!
5: Frank Sinatra laat weten zijn scheiding in het vervolg alleen nog rechts te dragen.
4: Nou ja, laat maar gaan. Let u even niet op mij.
5: We zijn bijna bij het gaatje, Dick.
4: Welk gaatje?
5: Van de plaat.
4: Ho, ho, ho, mensen, hou je vast. Ho, we gaan zo het etiket in. Ja. De groot, zet rustig de plaat af en draai hem netjes om, ja?
5: Ja, zal ik hem omdraaien?
4: Ja, maar voorzichtig, hè. Ja. Voorzichtig.

0: Ja, ik krijg net een bericht van Tony Peroni. Die laat weten dat hij op het Naaktstrand in Heemskerk ligt. Dus mocht je in de buurt zijn van Naaktstrand in Heemskerk. Nou, hij is niet te missen. Je ziet meteen, als er iemand naakt ligt, dan denk je, nou, dat zal Tony Peroni zijn.
1: En hij wil graag instappen. Dus.
0: Hij wil straks instappen. Prima. Dus hartstikke goed, met of zonder zwembroek. Je bent van harte welkom, Tony Peroni. Ja, lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een virtuele busreis, geheel op jouw golflengte. En wij zijn te bereiken tot 4 uur via die glasheldere NPO-luister-app. Daar kun je inspreken. En daar kun je ook... Ik zie de stoel van onze buschauffeur naar beneden gaan.
1: Oh, ja.
0: Daar kun je inspreken. En je kunt natuurlijk ook een berichtje achterlaten dat je denkt van... Ja, ik heb wel even iets te vertellen. En het mooie daarvan is dat ik daar ook nog een plaat bij heb. Kan het zijn dat wij een appje hebben van Stefan Tetelepta? En die staat ook al klaar, hè? Laten we daar eerst even naar luisteren.
2: Hallo, Magical Mystery Tour. Ja, zou de bus vandaag langs de Lloydkade in Rotterdam kunnen rijden? Want daar wordt een monument onthuld ter nagedachtenis aan de Molukkers die hier in 1951 aan land kwamen. Ik ben zelf derde generatie Molukker. Mijn vader zat op een van de schepen. Ik ben alleen Nederlands opgevoed en ik weet heel weinig van de Molukse cultuur. En helemaal niks van de muziek. Dus zou ik meneer Van Aals willen vragen, of misschien de luisteraar, welk lied past dan perfect bij de Molukse cultuur? Want ik leer graag bij.
0: Ja, zullen we die vraag maar even herhalen?
1: Welk lied past het best bij de Molukse cultuur?
0: Ja, en laat het weten via de gratis NPO luisterapp. Ja, voor de rest worden we ingecheckt binnen en verder buitenland. Meneer Van Aalst.
1: Ja, Christine die stapt vandaag in alleen al om te genieten van de airco in de bus. Want in de Bourgogne daar is het 38 graden.
0: Oké, dus zetten we een vlaggetje in de Bourgogne met de gades erbij. Dat is, ja, mensen houden het toch heel graag in de gaten allemaal. Hè?
1: Ja, en Thijs en Thea die moeten we ophalen bij het Heilig Hartbeeld aan de N264 midden in Sint-Hubert.
0: Ja, doen we.
1: En Vincent zegt, ja, het is Vaderdag vandaag en onze trouwdag. Misschien tijd voor Vader Sam van Peter Gabriel. Of We Got Married van Paul McCartney.
0: En Maurice krijg ik hier nu binnen. Goedemiddag, ingecheckt opnieuw vanuit Maassluis. Verzoek je speciale vaderdag voor mijn lieve vader, die helaas alweer 3 jaar niet meer onder ons is. Iets van Buddy Holly, Everly Brothers of Elvis Costello zou heel tof en toepasselijk zijn. Maurice blijft bij de telefoon, misschien gaan we je straks even bellen.
1: Ja, en Henry die vraagt, wat was dat voor versie van Thing Called Love? Nou, dat was de originele versie van Jerry Reed uit 1968. En later maakte Johnny Cash daar pas een grote hit van. Dus Jerry Reed.
0: Dan gaan wij nu eens eventjes op zoek naar Niek Handgaaf. Wat ik een hele mooie naam vind, Niek Handgaaf. Hij is net terug van vakantie naar Lake District. En als het goed is heb ik hem nu aan de lijn. Dag Niek Handgaaf.
3: Dag Stefan, goedemiddag.
0: Hoe is het om terug te zijn?
3: Het is weer wennen, hè. Je hebt je vakantie gehad. Dus, ja. Maar ik had een paar weken geleden een plaatje aangevraagd. Ja, dat vond ik er wel bij passen.
0: Ja, vertel.
3: Nou, ik wilde graag horen Willie Nelson met The Border.
0: Ja, ja dat is
3: en ik kwam erop omdat ik op vakantie ging. Ik was lekker met de laatste vakantiespulletjes aan het zoeken. En dacht, ja, dan kom je er ook bij je paspoort. Hè. En je moet langs de grens in en uit om op de boot naar Engeland te kunnen.
0: Ja.
3: Ja. En zo kwam ik eigenlijk op dat nummer.
0: Ja, nou, dit is een geweldig nummer. Dit was de titel van zijn 75ste soloalbum in 2024, hè, meneer Van Aalst?
1: Ja, hij is inmiddels 93.
0: 93 jaar
3: oud.
0: En een van mijn lievelingscollega's hier op deze zender, die is een enorme fan van dit nummer. Ik weet niet hoe vaak hij dat gedraaid heeft sinds dat het uit is. De vraag is, misschien een leuke luisteraarsvraag, wie is dat?
3: Nou ja, dat wist ik niet, maar het is een enorm mooi lied. Het gaat over een grenswachter aan de zuidgrens van de VS.
0: Ja.
3: Ja, die wordt bezongen vanuit zijn perspectief. Ja, en ik bekijk de grens vanuit mijn perspectief. En dan, ja, zit er toch wat verschillen, hè?
0: Hoe bedoel je?
3: Nou ja, ik denk, nou, ik ben bij de grens en ik moet wachten en... Hij moet zorgen dat er geen vreemdelingen binnenkomen.
0: Ja, precies, ja. Nou, ik vind het heerlijk dat we het voor je kunnen draaien.
3: Ja, lijkt me fantastisch.
0: Wil jij het aankondigen?
3: Ja, natuurlijk. Beste luisteraars, hier komt dan nu van Willie Nelson de Border.
0: Dankjewel, Niek.
3: Dankjewel.
4: I work on the border. I see what I see. I work on the border. And it's working on me. I lie awake at night, knowing what I know. There's a price on the head of every border patrol. Where the smugglers do business, that's where I make a stand.

Dames en heren, goedemorgen. Dit wordt vandaag de laatste uitzending van het seizoen 68-69. En ze staat in het teken van het als u het nou nog niet weet. Ook dus als u op uzelf op reis gaat, ook dan wordt het nou echt wel tijd om uw plannen gereed te hebben. Als u kampeert en een streek zoekt waar u urenlang geen mensen tegenkomt, dan gaat u naar het Wendland. Wendland. Het Wendland ligt aan het oosteind van de Lüneburger Heide, waar de Elbe stroomt. U moet aan uw tent opslaan, nee, niet op een officieel terrein, maar zomaar, tussen de plaatsen Dannenberg, Lüchow en de rivier de Elbe. Dat er in Europa zulke streken nog zijn, zal u verbazen. Geen mensen, geen auto's, alleen maar bos en hei. Als u als kampeerder van een dergelijke woestheid en eenzaamheid houdt, dan dus naar het Wendland. Inmiddels wens ik u allen een heel prettige vakantie en vooral ook een goede en behouden thuiskomst. Ja.

0: 1983, ich schau dich an, Spider-Murphy Gang. En daarvoor een heerlijke vakantietip van Dr. Anders Egeraat in 1968. Goedemiddag, je luistert naar de Magical Mystery Tour. Of ik moet beter zeggen, je reist met de Magical Mystery Tour. En dat gaat geheel op jouw frequentie hier op NPO Radio 5. En je kunt ons tot 4 uur bereiken via een heerlijke NPO luisterapp. Glashelder, mooie ontvangst, kun je ook dingen inspreken. En mocht je zoals Tony Peroni op dit moment op het strand zitten, laat van je horen. Ik krijg over diezelfde Tony Peroni vaak berichten. Peter van Rijsingen die zegt, is Tony Peroni nou dezelfde als Tony Macaroni? Dat zijn dezelfde personen, maar meestal als hij achter het drumstel zit, dan heet hij Tony Peroni. En als hij op het naakstrand ligt, dan is het Tony Macaroni.
1: Macaroni.
0: Ja. Ja. Meneer Van Aalst, wil nog wat zeggen?
1: Arthur, die stapt in Heemskerk. Willen jullie ons vieren in Haarlem droppen? Arthur en Varo. Nou, dat kan wel, denk ik, toch?
0: Tuurlijk, hartstikke goed.
1: Zeker.
0: Meneer Vaas, we gaan zo meteen. We hebben gisteren natuurlijk het Wim T. Schippers kwartier gehad. We hebben heel veel reacties op gekregen. U heeft zo meteen ook iets geprogrammeerd aangaande het overlijden natuurlijk als eerbetoon aan Wim T. Schippers.
1: Klopt. Wim T. Schippers als Harco wint in de suite. Dat was in 1979, vrijdagavond.
0: Ja, VPRO-programma.
1: En hoor je onder andere Cor Galis, Mimi Kok, Jan Donkers, Paul Hanen. En Pee Wee en de Specials. En ik luister daar graag naar op de vrijdagavond.
0: Ja.
1: Dus dan gaan we een stukje Wim T. Schippers gaan we luisteren.
0: Ja, en welke?
1: Dat is dus dat Wim T. Schippers als Harco wint ook meezingt. Of hij zingt eigenlijk het lied Vuur van de Pointer Sisters. Maar dan een Nederlandstalige versie.
0: Ja, dat is, hij was beroemd. Ik heb een hele cassette met alle nummers. Want hij vertaalde bijvoorbeeld It's Gonna Be a Heartache Tonight. Oké, dat loopt weer uit op hartepijn vannacht.
1: Ja.
0: Kik van der Veer heeft volgens mij ook vanochtend ook hier uitgebreid aandacht aan besteed. Ja, dit is, daar ga ik me nu alweer op verheugen.
1: Ja.
0: Programmamaker en kunstenaar Wim T. Schippers overleed 10 juni 2026 en hij werd 84 jaar. Wat gaan we nu doen, meneer Van Aalst?
1: We gaan naar Frankrijk.
0: Ja.
1: Naar Cor.
0: Hallo Cor.
2: Hey, goedemiddag Stefan. Hey. Meneer Van Aalst.
0: Hey Cor. De Morvan, hè?
2: Ja, de Morvan, daar zijn we weer.
0: Heerlijk. Hoe is het in de Morvan?
2: Nou, jullie zeiden het er net al, in de Bourgogne ligt dat. En daar is het 38 graden. En dat klopt wel zo'n beetje.
0: Ja, we hebben net een vlaggetje in de Bourgogne gezet met de graden erbij. Kwik, 38 graden.
2: Ja.
0: Maar jij bent het inmiddels al gewend natuurlijk, de warmte.
2: Nou, dat wel gewend. En we passen ons makkelijk aan. We wonen ook in een heel oud huis, wat de kou of de temperatuur een beetje stabiel houdt binnen.
0: Ja.
2: Dus het blijft redelijk koel binnen met de luiken dicht. Maar we moeten ons inderdaad wel aanpassen, ja.
0: Ja. We gaan, Cor, op jouw verzoek gaan wij naar de Doelen in Rotterdam.
2: Ja, dat klopt. Afgelopen week met al die aandacht voor de jaren 70 moest ik denken aan een concert wat ik bijwoonde in 1972 van Alice Cooper. En dat was zo'n bijzonder concert, want in de weken daarvoor, in de pers internationaal, in de muziekpers, deed het hardnekkige geruchten ronde dat Alice Cooper een show gaf waarbij hij een kip de strot af zou bijten op het toneel.
0: Ja.
2: En de meest bizarre verhalen, maar ik kon een kaartje bemachtigen voor 20 gulden toen de tijd in de Doelen in Rotterdam.
0: Ja, geweldig.
2: Ja, en je moet je voorstellen, de Doelen was een concertzaal met een bijzondere goede akoestiek gebouwd voor klassieke concerten. Mijn ouders die gingen daar naar het Philharmonische Orkest of naar een opera.
0: Ja.
2: En ik had een kaartje voor de Alice Cooper Show. Het was helemaal te gek.
0: Maar klopt het verhaal dat hij zich aan het einde van de show ophangt?
2: Ja, dat klopt. Dat was echt heel bijzonder. Dat was een galg had hij gemaakt en met bijzondere lichteffecten kon je er niet precies zien hoe het ging, maar hij was helemaal, zijn lichaam hing aan een galg. Zo was het optisch voor de hele zaal te zien. En dat was echt een heel gek effect natuurlijk. Ja.
0: Grappig. Kan je je nog herinneren dat Alice Cooper één keer een andere Alice Cooper werd? Dus dat hij in één keer als zichzelf ging optreden?
2: Nee, dat weet ik niet meer. Nee. Nee. Dat kan ik me niet herinneren.
0: Ja, hij had toen toch zo'n nummer, meneer Van Aalst.
1: Are You Gonna See Me Now?
0: Ja, toen was hij even een hele andere Alice Cooper. Vond ik ook geweldig.
2: Ja, zijn muziek is een beetje ondergewaardeerd, vind ik hoor, moet ik zeggen. Want hij treedt nog steeds op. Vorig jaar nog in Nederland, geloof ik. En ja, nog steeds is hij actief in de hele wereld.
0: Ja, toch geweldig. Hij zou toch ook al in de 80 zijn, denk ik?
2: Ja, dat moet haast wel, want ik was 18 in 1972.
0: Ja, kun je nagaan. Cor van Dongen, uit de Morval in Frankrijk, waar het op dit moment 38 graden is. Zou jij, zoals alleen Cor van Dongen dat kan, dit nummer eens even flink in de verf kunnen zetten en het aankondigen hier voor alle mensen in de bus?
2: Nou, beste mensen in de bus, ik wil jullie graag laten luisteren naar een nummer Schools Out van Alice Cooper. Een prachtig nummer wat iedereen zal herkennen en veel vaker gebruikt moet worden. Dankjewel.
0: Cor, hoor je mij?
2: Ja?
0: Wacht even, Cor. Heel even.
2: Ja?
0: Cor. Ja? Er is een klein probleempje, want wij dachten dat je Elected wilde horen.
2: Nee, Schools Out.
0: Schools Out. Nou,
1: dan
0: gaan we dat toch veranderen. Ja. Meneer Van Aals, mag het volgens het systeem ook Schools Out zijn?
1: Ja.
0: Dan hebben we even een kleine korte pauze. Is dat goed, Cor? Blijf je even alleen?
2: Ja, dat is prima, joh.
0: Even een korte pauze.
2: Ja.
3: Het Magical Mystery Tour Spel.
0: Ja, even in deze korte pauze even aandacht voor het Magical Mystery Tour Spel. Ja, dat is een spel en het, we hangen het nog niet helemaal aan de grote klok. Maar jij kunt meedoen met dat magisch spel. En dat heeft alles met de Tour de France te maken, meneer Van Aals?
1: Zeker, het gaat om de Tour die over 2 weken begint. Je kunt het vinden via magischspel.nl.
0: Ja.
1: En je kunt gratis een eigen team maken.
0: Ja.
1: En het is heel makkelijk eigenlijk. En je kunt er zo lang over doen als je wilt. Er zijn wat beperkingen. Je kunt niet alle beste renners nemen. Je moet ook wat minder bekende ertussen
0: nemen. Geen enkel spel, hè. Ja.
1: Dus het loopt storm eigenlijk al.
0: Ja, maar we willen er niet aan die grote klok hangen. Dus nee, houd. Nee. Dus als je dat je denkt, ja, ik wil er wel aan meedoen. Dan, als je dat wil, stuur mij dan even een appje. Liefst ook nog met een muzikaal verzoekje. En dan krijg je van mij een linkje terug. En dat is een exclusieve link voor magischspel.nl. Ja. Dan kan je zeggen, mooie prijzen kunnen er gewonnen worden.
1: Ja, zeker. En het is speciaal voor de luisteraars inderdaad. Dus,
0: En ik kan zeggen dat de hoofdprijs is een vintage wielershirt. Origineel vintage wielershirt met jouw naam erop. Magical Mystery Tour ploeg ben je dan ook onderdeel van. We zijn eigenlijk dan één grote familie eigenlijk. Eens even kijken of Cor er nog is. Hallo Cor.
2: Ja, ik ben er nog steeds.
0: De pauze is voorbij hoor. Ben jij er al bij, bij de wielerploeg?
2: Nee, nog niet. Nee, dat ga ik wel doen, maar ik ben er nog niet bij.
0: Oké, ik stuur jou zo meteen een linkje, Cor.
2: Ga je doen, oké.
0: Nou, dan zijn wij nu klaar voor de aankondiging van Schools Out.
2: Dames en heren, hier is Alice Cooper met Schools Out. Een bijzonder mooi handnummer.
0: Wat zeg je?
2: Een mooi nummer. Veel plezier.
0: Dankjewel, Cor.
2: Hey, dag. Oké.

0: Ja, vooral was het een bel. Gewoon een bel.
1: Schoolbel.
0: Schoolbel.
1: Ja.
0: Maar dit is ook wel wat een nummer is. Cools Out, Alice Cooper. Ik heb hier de leeftijd van Alice Cooper zojuist binnengekregen. Dankzij onze reiziger Ab van Wijngaarden. Ja. Dankjewel, Ab.
1: Ja, en Ab stuurde ons ook een foto.
0: Wacht even, eventjes nog, mag ik mijn zin nog even afmaken?
1: Nou, vooruit
0: dan. De leeftijd van, daar komt hij mee.
1: Oh, natuurlijk.
0: Alice Cooper is 78 jaar.
1: 70.
0: En wat wou u zeggen, meneer Van Ast?
1: Nou, Ab stuurt ons een leuke foto van zijn verzameling singeltjes.
0: Ja.
1: Onder andere van Schools Out van Alice Cooper.
0: Ja, dat moet je blijven doen, Ab. Want dat, dat vinden we fijn, want je doet dat altijd. Hij komt altijd met die singeltjes. Dat is hartstikke leuk.
1: Ja, hij heeft er niet weinig.
0: Nee, zeker niet. Wat gaan we doen? Wij gaan eventjes een stukje vormgeving draaien. En dan gaan wij luisteren naar Harco Wind.
2: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Stefan Stas.
3: Allemaal goedemiddag.
2: Muziek en herinnering. Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luisterapp.
4: In de jaren 1979 en 1980 zond de VPRO op de late vrijdagavonden een inmiddels legendarisch programma uit, genaamd De Suite. In dat programma was regelmatig een jonge, talentvolle popmuzikant te horen, genaamd Harco Wind. Hij bracht haar behalve kletspraatjes ook eigen composities of bewerkingen van toenmalige muzikale hits ten gehore en trad in discussie met presentator Jan Donkers. Dames en heren, de Harco Wind Suite, tekst Wim T. Schippers, muziek Pee Wee en de Specials.
5: Mag ik me even voorstellen, ik ben Harco Wind. Ik ben 17 jaar, toch alweer, reeds. En zit dit jaar voor het laatste op het gymnasium in Castricum. En vanaf nu ga ik elke week zingen een liedje uit de hitparade. Maar dan niet in het Engels, maar in het Nederlands. Want daarin schuilt mijn idee. Wij luisteren veel naar talloze hits op de radio, maar weten wij ook wat wij horen. Luister hoe zo'n liedje zou klinken als in Amerika allemaal Nederlanders zouden spreken. goed, luister. Ja? Komt de band? Ik heb dus begeleid, moet ik even zeggen, door Pee Wee en de Specials omlaag lijn van Jacob Klassen. Ja? Ja? 1, 2, 3, ja?

0: heilige nacht. Want als we
1: En zo deed Hauke Wint in april zijn intrede in Radioland voor de VPRO-microfoon. En ik moet zeggen.
2: Jij moet helemaal niks zeggen, Donkus. Weet je wat jij moet doen? Je bek houden, weet je wel. Want ik ben al lang begonnen met zingen of heb je zo'n stront te joren.
3: Nou,

0: Mag ik eens wat zeggen?
1: Wie is u dan wel?
0: Ik ben de moeder van Harco.
2: En ik ben zijn vader.
0: Heeft onze Harco daadwerkelijk helemaal alleen gezongen?
3: Moeder, kunnen we doorgaan met het programma?
0: Natuurlijk, lieve jongen. Ga je gang.
4: Geweldig, Joro. Nog eventjes op het einde Mimi Kok en Paul Hanen. En de band was de Pee Wee en de Specials, hè, meneer Van Haast?
5: Zeker, ja.
4: Daar heb ik verder nooit meer wat van gehoord eigenlijk.
5: Ze hebben één hitje gehad in Nederland.
4: Oké, okay. Pee Wee en de Specials. Leuk om weer te horen. Lieve mensen, je reist met de Magical Mystery Tour. En mocht je iets te melden hebben, laat het weten via de gratis NPO Luister-app. En is datgene wat je te melden hebt, past dat ook nog eens naadloos bij een plaat? Een lied, dan dat vinden we fijn op zondag hier in de bus, want dan draaien we zoveel mogelijk muziek. Als het goed is heb ik Hans aan de lijn. Dag Hans.
6: Hallo.
4: Hallo Hans, hoe is het?
6: Ja, warm.
4: Warm, hè? Warm. Hans, jij wil naar 10 jaar geleden.
6: Ja.
4: Wat gebeurde er?
6: 10 jaar geleden, op 19 juni was het vaderdag. Op 20 juni zou mijn vader jarig zijn, maar mijn vader was terminaal ziek.
4: Ja.
6: Hij had zelf niet verwacht dat hij die 83ste verjaardag nog zou halen. En tijdens die weken daarvoor kwam in één keer bij mij in mijn hoofd een paar gedichtregels op basis van het liedje van Paul van Vliet, Veilig achterop bij vader op de fiets.
4: Wat al zo'n heel mooi liedje is, hè?
6: Ja, maar ik, het bracht ook herinneringen aan kleine Hans naar boven natuurlijk. Bij papa achter op de fiets.
4: Ja.
6: En ik ben toen op die zondagochtend in alle vroegte naar het tehuis waar hij samen met mijn moeder woonde gereden. En heb op de rand van zijn bed een vaderdaggedicht voor hem voorgedragen.
4: Ah, wat mooi.
6: Ja.
4: Heb je dat gedicht nog?
6: Heb ik nog. Ik heb het net gezocht en gevonden in de kast.
4: En wil je het voorlezen?
6: Ik wil het wel voorlezen.
4: Ja, dat is mooi.
6: Ja?
4: Ja, ga je gang.
6: Ja. Lieve papa. Als papa's meisje denk ik vaak aan Paul van Vliet's liedje Veilig achterop bij vader op de fiets. Ik weet nog dat ik daar zat en vroeg op de schoot. Pap, is dat nou een 3-4? En wees naar de sloot. Ik heb veel wijsheden van je geleerd door de jaren heen. Waarden en normen in die volgorde is er bijvoorbeeld 1. En al word je soms moe van het vele praten, je kunt het desondanks toch niet laten. Al die verhalen over allerlei gebeurtenissen en zaken die er te doen, ik zal ze zo gaan missen. Morgen ben je jarig, wie had dat nog verwacht, dat je het toch zou vieren, de 3 achter de 8. Proficiat, Ans.
4: En hoe reageerde die?
6: Ja, hij was blij verrast. Hij liep samen met mij naar de gezamenlijke ruimte om te ontbijten. En het eerste wat hij zei, heel trots. Ik heb al een vaderdaggedicht gehad.
4: Prachtig. Dankjewel, ja. Hans.
6: Ja.
4: Hier speciaal voor jou en je vader. Veilig achterop bij vader op de fiets.
6: Dankjewel.

Mijn naam is Inge Fris en ik speel mee aan het Magical Mystery Tour spel op magischspel.nl. Magical Mystery Tour spel. Makkelijk en leuk. Speel ook mee.

0: Hallo, ik ben Niek Goedvolk, presentator van In het Wiel, de wielerpodcast van AD Sportwereld. En natuurlijk doe ook ik mee aan de Magical Mystery Tour Pool op magischspel.nl. Eindelijk weer een spel waar het niet allemaal draait om het eindklassement, maar waar we nog ouderwets voor de ritwinnaars gaan. Heerlijk.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van de Ananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
19: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
18: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
20: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: Het is 3:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald. nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: The Magical Mystery.

0: Zijn er nog mensen die zitten te wachten?
1: Hoe bestaat het?
2: Ahora!

0: Soul Cha-Cha op 45 toeren. Van McCoy in 1977. En u had nog een aantekening, meneer Van Aalst.
1: Ja, want wie is eigenlijk die zangeres die meedoet?
0: Wie is eigenlijk die zangeres?
1: Zij heet Zulema. Ja? En ze was achtergrondzangeres bij Aretha Franklin.
0: Het is toch geweldig?
1: Ja.
0: Lieve mensen, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen. En betoverende vergezichten vanmiddag compleet in het teken van... dat is niet zo. Er staat nog een tekst in van... dat ik zeg van... Nou, dat was in de Evergreen Week. Vorige week was dat de Evergreen Week van de jaren 70. Dat klopt niet hoor. Maar wat

0: En natuurlijk hier aanwezig schatbewaarder en archivaris, meneer Van Aals. Meneer Van Aals.
1: Ja, goedemiddag. Er zijn toch weer wat mensen ingestapt. Bies die zegt Pee Wee in de Specials, die we in het eerste uur draaiden. Met Wim T. Schippers, dat was de begeleidingsband van Bram van Meulen.
0: Als Bies iets leuks heeft van Bram van Meulen in de tijd met Pee Wee in de Specials, laat het even weten.
1: Oh, dat zou mooi zijn. Radiomaat zegt, hier in Lyon is het code rood tussen de 37 en 38 graden. Oh, hij krijgt het door van zijn zoon, die is in Lyon. En Vincent zegt, er was een renner uit mijn team A uitgevallen. Die heeft het natuurlijk even over magisch spel.nl.
0: Ja, ja.
1: En die is aan het worstelen met zijn team, want die moet even een renner toevoegen in zijn team A.
0: Ja, dat is het leuke. Je kunt... Totdat het gaat sluiten, dan kun je van alles doen nog in dat spel. Hè?
1: Wisselen.
0: Het is echt. Het is vooral ook een spel voor mensen die denken: ik heb helemaal niks met wielrennen.
1: Nee, je wordt goed geholpen om het team samen te stellen.
0: En dan is het echt een heel leuk spel. Lieve mensen, heerlijk. Het is in de bus warm, maar gezellig warm. Dat komt ook omdat wij de raampjes open hebben. Bovenluikjes staan allemaal open. Airco doet het niet, maar op een of andere manier is het wel uit te houden. Als het goed is, heb ik iemand aan de lijn. Goedemiddag.
2: Henk.
0: Henk.
2: Ja.
0: Hallo Henk.
2: Henk uit Schagen.
0: Hey Henk uit Schagen. Henk.
2: Ja, vertel.
0: Wat wou je zeggen?
2: Ik had graag een plaatje al gevraagd, als dat mag.
0: Nou, natuurlijk. Ja. Wat wil je horen?
2: Ik ben wel erg gecharmeerd van het nummer van Neil Young. Of van Crosby, Stills, Nash & Young.
0: Ja.
2: This Old House. Ik vind het een heel mooi nummer, maar achteraf, als je zit te luisteren, is het wel heel diep en diep triest wat er allemaal gebeurt in dat nummer.
0: Want wat gebeurt er? Ja, misschien is dat helemaal niet duidelijk te vertellen, wel.
2: Het is natuurlijk niet leuk, maar het is op een gegeven moment... Dat gaat over een jong gezinnetje wat een huis heeft gebouwd en dat is hun droomhuis.
0: Ja.
2: En ze weten dat er morgen iemand van de bank komt en die komt het allemaal in beslag nemen.
0: Godsamme nog.
2: Ja,
0: en weet je hoe het is afgelopen, het hele verhaal?
2: Nou ja, hoe het verhaal afgelopen is. Dat nummer is natuurlijk geschreven met de crisis in Amerika, met die farmcrisis.
0: Ja.
2: Ik hoorde vanmiddag al Willie Nelson langskomen.
0: Ja.
2: Nou, die zit natuurlijk ook in dat farm aid.
0: Ja.
2: En ik geloof dat Neil Young ook in dat farm aid zit. En
0: maar kun je even uitleggen wat dat voor een crisis was?
2: Nou, op een gegeven moment, de boeren in Amerika zaten toen op een gegeven moment met een overschot aan productie. En verhoogde rentes, dus op een gegeven moment daar werd echt massaal gingen die mensen over de kling.
0: Ja.
2: Dus ja, triest. Maar op een gegeven moment, we zijn nu ruim 30 jaar verder. Hier in Nederland hebben de boeren natuurlijk ook niet altijd best.
0: Nee.
2: Dus ja, daar zat ik aan te denken. En op een gegeven moment denk ik wil dat wel delen met de medereizigers.
0: Ja, dat is toch goed, hartstikke goed, denk ik, Wiersma. Dat vind ik fijn. Want ik dacht, ik zag het staan in het draaiboek. Ik ging er zo heel snel doorheen. En ik zag dat we gaan even met Henk Wiersma bellen. En ik zag House, dus ik dacht dat gaan we lekker Our House draaien.
2: Ja.
0: Dat was een heel ander huis.
2: Dat was een ander huis.
0: Ja, dat zal wel afbetaald zijn inmiddels.
2: Dat denk ik wel.
0: Ja. Wil jij hem aankondigen?
2: Ik zal hem aankondigen. Dan voor alle luisteraars. This Old House van Crosby, Stills, Nash & Young. En let op de samenzang.
0: Dankjewel, Henk.
2: Alsjeblieft.

0: Factory Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vijfdimensionale radioreis die niet in woorden is te vatten.
1: Voor sommige mensen is vakantie een feest. Maar niet voor mij als vader. Eind mei, begin juni sta ik al nagelbijtend op de kalender te kijken. Eerst een heel jaar hard werken en dan komt de vakantie nog eens bovenop. Kamperen met 6 kinderen. Hoera, het is vakantie. Hoera, hoera, hoera. Hoera, het is vakantie. Ik had liever cholera.

0: een broertje op. Ik zul de bolder wagen door het nulle zand. Nog vijf van zulke dagen, dan leest men in de krant. Te koop, achter zo'n stand met levende inhoud.
1: Meneer Van Stapelen, het hoeveelste vakantiewoord is dit?
2: Dit is het derde vakantiewoord, meneer Velderhof.
1: En dit is dus het nieuwste, een prachtige aanwinst ook?
2: Inderdaad.
1: En meneer Van Stapelen, ik geloof te mogen zeggen, als ik zo hier eens rondkijk, het is een aanwinst waar u trots op mocht zijn. Gefeliciteerd.
2: Ik dank u zeer.

0: altijd bij klappen. Rock This Town, de Stray Cats. Je reist met de Magical Mystery Tour. Dit is een virtuele busreis, geheel op jouw golflengte. NPO Radio 5. En we hebben nog 35 minuten reistijd. Dus je hebt nog behoorlijk wat tijd om ons te laten weten wat we graag. Wat jij graag wil horen, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Meneer Van Aalst, we hebben Stefan Tetelepta.
1: Ja.
0: En die is Molux.
1: Klopt, ja.
0: En die stuurde ons een appje, een ingesproken appje. En hij wil graag wat meer weten, ondanks dat hij Molux is, weet hij weinig van de Molukse cultuur.
1: Ja, de 75-jarige geschiedenis eigenlijk, hè, van de Molukse gemeenschap in Nederland.
0: Want dat aan gaan is natuurlijk een hele belangrijke dag vandaag. Ik geloof dat het om 2:00 was begonnen. Hè. Wij hebben natuurlijk niet het nieuws gevolgd, want wij zitten in de bus. Maar zullen we even Stefan Tetelepta bellen? Want we hebben nog iemand anders en die wil hem wel iets leren. Ja, en dat is Annemarietje.
1: Ja.
0: Eerst even Stefan Tetelepta proberen. Of Annemarietje is ook goed hoor. Als ik de pauzeplaat moet instarten, dan hoor ik het wel. Hè? Hallo?
2: Hey Koen.
0: Hallo, Stefan?
2: Ja, ik loop hier dus midden in de optocht naar het monument. Hoor je dat?
0: Oh, wacht, zet ik de muziek. Ik wist helemaal niet dat je daar nu bent.
2: Ja, ik ben er nu echt letterlijk tussen. We gaan nu naar het monument.
0: Ja.
2: We lopen in de stoet met allemaal Molukkers. Met de eerste generatie Molukkers, die zit op de rolstoel voor. Ja. Ik sta echt voorin, tussen de trommelaars. Dus je bent er nu echt bij.
0: Nou, dan wil ik jou even omschrijven. Omschrijf even wat je meemaakt daar. En wat er daarnet is allemaal gezegd is, onder andere, even in het kort natuurlijk, hè, wat Rob Jetten allemaal heeft gezegd.
2: Ja, Rob Jetten heeft excuses aangeboden. Die zei van, het wordt tijd dat er wordt erkend wat de Molukse is aangedaan. Hier in Kampen Zuid stopt de vaders bijvoorbeeld aangekomen in voormalig Kamp Westelijk Park. We lopen nu op zijn kader. En dat is een heel emotioneel moment. Ik ben dus niet Molukse opgevoed. Nederlands, mijn vader is Molukse, mijn moeder is Nederlands. En we lopen hier dus met z'n allen naar het monument. En het is echt een heel echt indrukwekkend.
0: Ja,
2: langs de kant staan allemaal toeschouwers. Molukkers en andere mensen. Ik loop hier tussen de Molukkers in. Ik heb me eigenlijk stiekem naar binnen gewurmd, zeg maar. Want ik heb geen perskaart. Ja. Ik denk, voor het Magical Mystery Tour heb je geen perskaart nodig, toch?
0: Helemaal niet, maar ik wist niet eens dat je daar ook echt daadwerkelijk aanwezig was. Maar hoe voel jij je daar tussen ook heel veel mensen die het wel allemaal hebben meegemaakt?
2: Ja, het is goed warm. Het is alsof je thuis komt. Ik weet heel weinig van mijn cultuur. Ik ga me er zeker in verdiepen. Ik wil weten wie mijn vader was, wie mijn familie was. En daardoor kom ik te weten wie ik zelf ben, denk ik. Ja.
0: Heb je al mensen ontmoet? Heb je met mensen gesproken die je nog niet kende?
2: Nou, ik ken hier bijna niemand, maar we lopen nu gewoon. Ik kwam aan en we gingen gelijk lopen.
0: Ja.
2: En
0: Ja, bijzonder.
2: Je hoort af en toe kreten ook.
0: Ja, wat voor kreten?
2: Ik ken geen Molukse. Ik ken alleen een paar scheldwoorden. Dus dat is een beetje jammer.
0: Ja, dat is wel jammer. Hey, nou, we hebben Annemarietje. Hè? Dat klinkt niet heel Molukse, maar die heeft voor jou een heel mooi plaatje aangevraagd. En we gaan er even bellen. Blijf er even bij.
2: Ja, ik blijf erbij.
3: Het spijt me, maar de persoon die u belt.
0: Even toei. Probeer het nog een keer. Hey Stefan.
2: Ja.
0: Heel even iets tussendoor of een hele andere hoorde. Maar heb jij al ingelogd voor het magischspel.nl?
2: Nee, nog niet, nee.
0: Oké, moet je echt doen, hè? Want anders ben je te laat.
2: Er wordt ook nu gezongen hier, trouwens.
0: Wat wordt er gezongen?
2: Een Molukse lied. Ik houd dat erbij.
0: Ja, houd erbij. Heel mooi. Houd erbij, want je bent nu wel echt verslaggever ter plaatse. Ondertussen proberen we ook nog Annemarietje te bereiken. Dus het is echt nu een. Gebeurt van alles.
3: Het spijt me, maar de persoon die u belt is niet beschikbaar.
1: Ze is op zolder misschien weer.
0: Ja, Annemarietje, als je op zolder bent, wil je even naar beneden komen? Ja, ben je daar nog, Stefan?
2: Ja, en ik moet zeggen, het doet me meer dan ik had gedacht. Ja, als je je cultuur niet kent.
0: Ja, dat, nee, dat snap ik.
2: Dus toch... zoveel mensen, het is overweldigend, Stefan. Ja. Het is overweldigend.
0: Maar wat weet jij van je voorouders?
2: Ja, ze kwamen, mijn vader is in 1951 hier gekomen dan. En zijn snel verhuisd uit de gemeenschap. Mijn vader heeft Kamp Vossenstad gezeten in Winterswijk. Ja. Ik ben opgegroeid in Schagen. En ja, daar heb ik weinig van de cultuur meegemaakt. Ik ging toen wel naar familiereunies en zo.
0: Ja.
2: Maar...

0: meer dan ik had gedacht. Van, ja, als je je cultuur niet kent.
1: Ja, en zo ontdekt.
0: Dus toch ook... zoveel mensen. Het is overweldigend, Stefan. Ja. Het is overweldigend.
1: Maar wat weet jij van je voorouders?
0: Ja, ze kwamen. Mijn vader is in 1951 hier gekomen dan. En zijn snel verhuisd uit de gemeenschap. Mijn vader heeft Kamp Vossenstad gezeten in Winterswijk.
1: Ja.
0: Ik ben opgegroeid in Schagen. En ja, daar heb ik bijna van de cultuur meegemaakt. Ik ging toen wel naar familiereunies en zo.
1: Ja.
0: Maar ik spreek dus de taal niet. En ik weet heel weinig. Tot een paar jaar geleden, Stefan, dacht ik altijd dat Indonesië. Of dat Indonesië een continent was. Dat Bali een land was en Java een land was. Dus ja. Zo weinig weet ik ervan.
1: Ja. En met je vader praatte je daar niet vaak over?
0: Ik heb de laatste jaren heel veel met mijn vader gepraat. Die is in januari overleden. Ik heb de afgelopen 5 jaar heel veel interviews met hem gehouden.
1: Ja.
0: Ik heb hem alles kunnen vragen. Ja, en daar ga ik ook nog zeker wat mee doen. Ik wil er een boek over schrijven. Maar ja, ik merk dat ik mezelf nu pas leer kennen. Ik ben 35 jaar. En ja, als je een deel van je cultuur niet kent, dat is toch een soort gemis. Ja. Toch een, ja, een stuk... identiteit wat ik mis. Dus,
1: Stefan, sorry dat ik je eventjes onderbreek, want we gaan toch nog even met Annemarietje bellen.
0: Ja,
1: dat want meestal zit ze op zolder, waarom weet ik ook niet. Maar meneer Van Hals, u weet altijd dat ze op zolder zit als ze niet
2: ja,
1: bereik is.
2: Op zondag hangt ze daar de was op.
1: Ja, ook dat was het, ja. Ja.
0: Ik had er eens ondertussen vertellen hoe het monument eruit ziet, want ik sta er echt naast.
1: Ja.
0: Het is een standbeeld in de vorm van een golf. Het is twee kleuren, een beetje groenig.
1: Ja.
0: En bruinig. En het is een heel mooi monument. Op de Lloydkade staat het. En op deze plek kwamen in 1951 de boten aan uit de Molukken naar Nederland. Met 12.000 Molukkers.
1: Ja. Stefan, Annemarietje die neemt echt niet op. Misschien dat meneer Van Aals dan kan vertellen wat Annemarietje voor hem als verrassing
2: heeft. Niet alleen Annemarietje, maar ook andere Vincent en Roy en andere luisteraars die zeggen, ja, qua Molukse muziek, dan zou je het best Masada kunnen draaien.
0: Oh, ja.
2: En de meeste gaan nog of Sayang E, maar wij kozen dan voor Sageru.
0: Ik ben heel erg benieuwd.
2: Dat schijnt een soort rijstwijn te zijn.
0: Oké.
1: Een soort rijstwijn.
2: Ja, Sageru.
0: Ja,
1: moet ik
0: proberen
1: straks
0: een beetje
1: rijstwijn. Ja. Deze is voor jou, Sakeru Masara. En voor iedereen die daar is. En voor al die mensen die luisteren. Dankjewel,
0: Stefan.
1: Hoi.
0: Dankjewel, meneer Van Aals.
2: Succes.

0: Annemarietje, Annemarietje.
1: Wat een heerlijk nummer.
0: Ja, oh, wil jij het even kundig afkondigen? Wacht even, dan start ik eerst even wat vormgeven.
2: Nog 13 dagen. En dan begint de Magical Mystery Tour Pool op magischspel.nl.
0: Ja, magischspel.nl, dat zo meteen. Maar nu eerst even de afkondiging van wat we net hoorden. En we hebben er gelukkig gevonden, Annemarietje. Je zat weer op zolder de was te doen.
1: Nee. Mijn boodschap aan het doen. Ik zat bij Albert Heijn en wacht, die naam niet te noemen. En ik zag dat ik 8 keer geweld was. Dus ik zou even terugbellen.
0: Kun je nagenoeg graag bij jou in de bus willen?
1: Ja. Nou ja, Sakero, hè. En ja, eigenlijk alles van Masada is natuurlijk hartstikke mooi. En de herinnering die ik dan speciaal daaraan heb, dat is, traden zij regelmatig op in het toen voor mij nog leuke Joret de Mar. Mijn zuster woonde toen dat tijd daar, jaren 70, 80 praat ik dan.
0: Ja.
1: En daar traden zij nog wel eens op, net als de Dolly Dots, die kwamen de discotheken bij langs. Ja. En dan werd mijn zus nog wel eens het podium opgeroepen en die moest dan mee gaan dansen met hun. Dus dat was wel heel grappig.
0: Ja.
1: En een aantal jaren geleden, in het jaar van 2-3 geleden, zijn we nog bij een optreden van geweest, een terugkomst in Hogeveen. Daar hadden ze een openluchttheater en daar deden zij een voorstelling en dat was zo leuk om te zien hoe energiek, ja natuurlijk allemaal inmiddels op leeftijd, al die mannen over dat podium liepen te dansen. Geweldig. Ja, tijdloos. Dus,
0: ik denk dat Stefan Tetelap heel blij is met jou, Annemarietje.
1: Ja, nou, helemaal hartstikke leuk.
0: Wat ga je verder nog doen?
1: Ja, nou, ik was van de week jarig en toen was ik 2 dagjes in Woutlands, wonend in Assen. En ik krijg vanmiddag mijn jongste zoon op verjaardagsvisite nog met zijn vriendin.
0: Nou.
1: Dus ik ben eten aan het inzamelen.
0: Ja, lekker.
1: Voor een gezellige avond.
0: Kan jij dan misschien even aan je zoon vragen? En ook, het is ook een vraag aan jou hoor. Zou jij mee willen doen met dat exclusieve spel van de Magical Mystery Tour familie?
1: Ik heb dat nog niet helemaal gehoord. Ik heb de aankondiging gehoord.
0: Ja.
1: Maar toen waren we nog heel geheimzinnig daarover toen ik de deur uit moest.
0: Ja.
1: Dus ik ga jullie straks even terugluisteren.
0: Ja, maar als je dit alvast onthoudt, magischspel.nl.
1: Ja, magischspel, dat had ik wel gehoord.
0: Ja, en dan .nl erachter en dan kom je meteen op die website. En misschien ook leuk om even aan je zoon te laten te zien.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Ja. Nou, wil jij nog voor de rest nog iets de groeten doen aan heel Nederland?
1: Ja, de groet aan heel Nederland en bedankt iedereen voor alle felicitaties voor mijn 67ste verjaardag.
0: Ah, 67, hè?
1: Ja, nou. Ik heb mijn AOW kapot gegooid in Emmen.
0: Hou vol.
1: En dan moet iedereen naartoe ook, hè, naar Emmen. Het gaat niet zo goed in Wildlands en het was prachtig. Iedereen echt naartoe gaan.
0: We gaan er heel veel dingen
1: waard.
3: Wildlands?
1: Ja. Wildlands, ja, dat is de opvolger in de tijd van het Noorderdierenpark in Emmen.
0: Oh.
1: En het gaat niet zo heel erg goed met Wildlands. Ja. En het is er zo mooi.
0: Ja,
1: en we 6 uur hebben er rondgelopen, dus iedereen moet gaan.
0: Annemarietje, we praten nu echt te veel, dus dat ligt niet aan jou.
1: Ik moet boodschappen doen.
0: Aan mij dat ik te graag luister en... En te lang luisteren en dan komen we helemaal niet aan de muziek toe.
1: Nee,
0: ik geef het woord even aan Cor, de buschauffeur.
4: Alright. Beste reizigers, hier is uw buschauffeur. Ik heb op dit moment een medepassagier naast me staan en die wil het volgende tegen u zeggen.
5: Ja, goedemiddag met Cornelia hier uit Innsbruck. Ik zit weer te luisteren natuurlijk, ik ben ingecheckt. En ik zou heel graag het nummer van Neil Diamond willen horen, September Morn. Dat is van 79. En in 79 is onze dochter geboren. En toevallig ook in september. En het was zo dat wij iedere zondag, als we dan niet hoefden te werken natuurlijk, altijd als eerste langspeelplaten opzetten van Neil Diamond. En September Morn heeft natuurlijk een mooie betekenis voor ons. Dus ik hoop dat jullie hem kunnen draaien. Neil Diamond, September Morn. Dankjewel. Morn moet ik zeggen van mijn man. Morn. Doei!
6: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

Hallo, ik ben Mark de Blanke van de AD Media Podcast. En als vaste luisteraar van de Magic Mystery Tour kan ik natuurlijk ook niet ontbreken. Ik doe ook mee op magischspel.nl. Want ik denk dat ik wel de Tour de France kan voorspellen. Of niet dan?

0: altijd zo leuk, hè, meneer Van Aalst? Als er onverwachte dingen in platen zitten, zoals net dat wit, dat stukje wit, weet je wel?
1: Een instinker eigenlijk.
0: Er zijn echt wel... je hebt bepaalde DJ's, die kennen al die platen uit hun hoofd. Dus die kunnen ook alle instinkers uit hun hoofd. Maar dit was er wel eentje. Dit is een hele goede.
1: Een hele goede, ja.
0: Bedacht door Creedence Clearwater Revival.
1: En Vincent die zegt een ontdekking. Molina van Creedence Clearwater Revival kende ik nog niet. Dus,
0: kende Vincent dit niet?
1: Ja, dit is ook geen echte single geweest in Nederland volgens mij. Dus
2: jullie praten gewoon door.
0: Ja, wie heb ik aan de lijn zeg?
2: Nelly.
0: Hey, hoe is het?
2: Goed.
0: Heel eventjes, ik moet even gaan schakelen. Want er gebeurt heel veel tijdens deze busrit. We gaan van links naar rechts. In één keer krijg je Stefan Tetelepta. Die zit midden in een prachtige bijeenkomst. Eventjes, wat wou jij vertellen?
2: Nou, ik zei... Als het vaderdag is, dan denk ik aan goed moet gaan huilen.
0: Ach, schat. Wacht, ik zet even die muziek dan even af. Wacht even hoor.
2: En mijn vader die had een verhaal over een man, die was dronken. En die kwam uit de kroeg en die ging altijd aan een lantaarnpaal hangen. Ja. En dan zong hij dat liedje Droomland. Dus ik moet altijd aan mijn vader denken.
0: Ach. En hoe lang is dat geleden?
2: Ik denk wel 60 jaar geleden.
0: Het verhaal van deze grap?
2: Ja. Hij kwam eigenlijk bij. Ik woonde in Utrecht. En dan had je de Gelderse Blom. Yeah. En daar dat was een kroeg. Nou, dat was toen niet zoals vroeg. Ja, hij was behoorlijk dronken. En dan ging hij om die dingen. En dan deed hij het liedje van. Droomland. En dat hebben wij thuis. Als er iets was. Dan, en dat was een beetje stom. Dan gingen we dat met z'n allen zingen.
0: Oh, ja, dat is toch een prachtige herinnering aan je vader.
2: Ja, heerlijk, heerlijk.
0: Ja. Hoe heet je vader?
2: Govert.
0: Govert. Nou, laten we dan dit als ode aan Govert draaien.
2: Doe
0: jouw vader.
2: Dankjewel.
0: En wat vind je de mooiste versie? Want ik heb nu toevallig gezocht naar Johnny Jordaan en Willy Alberti. We hebben ook Willy Alberti solo. We hebben André Hazes.
2: Doe maar Willy Alberti. Ik denk dat van die hij dat toen ook zong.
0: Ja. En maar dan nog Willy Alberti alleen of Willy Alberti?
2: Alleen. Alleen.
0: Even kijken.
2: Toch? Je zei dat je dat had.
0: Ja, dat zei ik dat ik dat had. Maar hebben we ook Willy Alberti alleen, meneer Van Aalst?
1: Volgens mij alleen met samen met. Even kijken hoor. Met Johnny Jordaan. Ja.
2: Dat is ook goed. Johnny, met Johnny erbij is ook goed.
0: We hebben ook nog Willy Derby. Willy Derby uit 1934. Maar dat is misschien.
2: Oh, dat is nog mooier, denk ik, of niet?
0: Dan doen we dat toch?
2: Ja.
0: Ja, doen we dat toch?
2: Ja, geweldig.
0: Dan pakken we Willy Derby uit 1934.
2: Ja, mijn vader was van 1905.
0: Dus toen was hij, toen dit uitkwam in 1934.
2: Ja, maar toen was ik al geboren.
0: Dit is aan 1934. Was jij al geboren in 1934?
2: Nee. Ik ben van 1952. Maar ik bedoel, toen hij die verhalen... was een verteller.
0: Ja.
2: Hij had liedjes, maar ook praten. En dan kon hij mooi vertellen van... Je zat naar hem te kijken. Van, als je ging slapen, kwam hij ook altijd een verhaaltje vertellen.
0: Wow, een leuke vader.
2: Ja, heel leuk.
0: Nou, wij gaan naar 1934...
2: Helemaal geweldig.
0: En wil jij
2: ga binnen zitten.
0: Wil jij me aankondigen... Droomland in de uitvoering van Willy Derby?
2: Ik ga het proberen.
0: Ja, ga maar.
2: Ik wil graag het Droomland van Willy Derby. En voor mijn vader.
0: Nou, hartstikke mooi.
2: Dankjewel.
0: Jij bedankt. Dag.
2: Dag.
0: Nou, ik ben heel benieuwd hoor.
2: Ik ook.
3: Heerlijk land van mijn dromen, ergens hier.

0: De Magical Mystery Tour. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 op NPO Radio 5.
1: Ja, dat is even een mededeling van Algemene Zaken. Wat was dat toch mooi, hè, Willy Derby?
2: Fantastisch, 1934.
1: 1934, en u zei nog tegen mij, weet je wel dat dit de allereerste Nederlandse
2: versie is? Ja, de eerste Nederlandse versie. Het komt eigenlijk uit 1897, uit Amerika.
1: Ach, het is een Amerikaans lied?
2: Dreamland.
1: Oh, Dreamland is het.
2: Ja.
1: Moeten we ook een keer eruit. 1897. Het is toch wel leuk dat we steeds verder terug in de tijd gaan. Weet je, ze hebben nu 87, 90 komt er allemaal aan. Maar dat we nog, dat jij, wij juist helemaal terug uitrijden.
2: Dat gaan we doen.
1: Gewoon de jaren 40, jaren 30, jaren 20. Middeleeuwen.

0: Ja, we krijgen ook allemaal nog reacties op Droomland. Hier komt ook nog eentje. Engelstalig is Beautiful Isle of Somewhere. Ah. Is ook fantastisch, hè? A Beautiful Isle of Somewhere. Ja. En Nelly zit nu gewoon te huilen, dus bedankt daarvoor, zegt ze. En Tony Peroni heeft een klein stukje kritiek. Maar dat mag altijd. Daarmee heet hij ook natuurlijk Tony Peroni. Vanaf het naakstand in de Heemstede laat hij weten. Ja, Willy Derby, mooi. Maar hij raffelt het wel een beetje af, die Willy Derby.
1: Ja, dat deden ze misschien in de jaren
0: 30. In de jaren 30 hadden ze. Ja, raffelden ze alles af. Ja, vlak voor de oorlog en crisis. Ja, ja. Afraffelen allemaal. Ja.

Lekker dansnummer, zegt Fifi. Pepito, las muchacumbas. Machacambas mag je ook zeggen. Muchacumbas, machacambas. We zien er van een prachtig einde. En daarmee zijn we dus ook aan het einde gekomen van deze busreis. Namens Schatbewaarder-archivaris meneer Van Aals, buschauffeur Cor Snijder en natuurlijk mijzelf, bedankt. En iedereen bedankt voor het meereizen, de muziek en de verhalen. En zometeen, lieve reizigers, een radiodrama in twee bedrijven rechtstreeks vanuit die rondborstige bonbonnière van het Theater van het Sentiment. En dan gaan wij terug naar...

0: jullie komst. En we gaan volgende week terug naar de middeleeuwen. Dat hebben we afgesproken.
1: Ja, en namens Greta.
0: Ja, Greta bedankt.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
3: The magical mystery tour is hoping to take you away. Take you away. Take you away.
4: Maak morgen mee. KRO NCRV.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
17: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: Het is 4 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed erna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Theater van het Sentiment.

0: de nummer 14 uit de top 40, Cliff Richard. En congratulations.
1: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
0: Dag lieve gasten. Gefeliciteerd dat je luistert. Fijn jullie te zien in het plush. Het is vandaag vrijdag 21 juni 1968. De dag waarop de astronomische zomer om 13 minuten over 5 vanmiddag begint. Hoewel het zonnig en fris is vandaag. Ik ben min 6 jaar en toch heb ik van Antje Montero een prachtige mini-jurk mogen lenen, zodat ik het podium van het theater volgens de laatste mode kan betreden. Mijn naam is Evelien de Bruin trouwens. Goedemiddag. Het is bijna zomervakantie, dus alvast even voorbruinen kan heel gemakkelijk zijn. En hoe dat werkt, dat hoor je straks in het theater. Net als wat je moet doen als er iemand van je familie met vakantie is en je belangrijk nieuws hebt. En op het podium komen de mooiste artiesten optreden. Je hoort uiteraard de beste muziek van de Kroondag vandaag. En jij mag bepalen welke plaat uit de top 40 jij op de nummer 1 zet. En een aanrader is om de oren goed te spitsen, zodat je kan meespelen met het sentimentspel. Meer daarover zometeen. Eerst een nieuwe binnenkomer uit de top 40. Op nummer 35 zijn dit Sam en Dave.

0: zijn we weer bij u met onze voorjaarsmodeshow. Dames, mevrouw Luiper toont u de veelbegeerde doorknoopjapon met een behoorlijke lange mouw.
1: 15 maal per seizoen houdt mevrouw Hooijeveld uit Zwanenburg modeshows in verschillende bejaardentehuizen. Haar mannequins tonen dan, dit keer in het huis in de Duinen in Zandvoort, een collectie japonnen en pakjes die zij van verschillende fabrikanten betrekt. Van alle getoonde modellen zijn er extra exemplaren die na de show verkocht kunnen worden. Voor eventuele veranderingen heeft mevrouw Hooijeveld een coupeuse bij zich. Dat dit een erg goed idee is, blijkt wel uit het feit dat veel belangstelling bestaat voor haar shows. En, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, wie eenmaal in een bejaardentehuis woont, gaat vaak niet zo gemakkelijk meer naar de stad om inkopen te doen en krijgt het op deze manier thuis bezorgd.

0: Op zoek naar de pot met goud, Rainbow Chaser, hoorde je van Nirvana. Een liedje dat op 21 juni 1968, onze kroondag, in de tipparade staat. Ze komen uit Londen en de naam van hun band is vernoemd naar de hoogste staat van verlichting en innerlijke vrede, waarin iemands verlangens, haat en onwetendheid volledig zijn uitgedoofd. Nou, hoe mooi is dat? Deze muziek hier op Radio 5. En zoals gezegd is het 21 juni 1968. In het Theater van het Sentiment even de kleedkamer ingedoken om de kranten door te kijken. En er staat best wel veel in, want ik lees bijvoorbeeld dat prinses Irene, de vrouw van Carlos Hugo Bourbon de Parma, zich mengt in de Spaanse politiek. En dat is best spannend in 1968 met dictator Franco in het land daar. 2 weken cel voor CHU-lid, Kamerlid zelfs, Jur Mellema voor rijden onder invloed. Ja, dat mag dus niet. Praag schaft de censuur af en dat is onder meer te danken aan Alexander Dubček, die in januari van dit jaar is gekozen tot leider van de communistische partij van Tsjechoslowakije. Hij streeft naar socialisme met een menselijk gezicht. En in Frankrijk wordt nog steeds gestaakt, begonnen als studentenopstand. Inmiddels doen 10 miljoen arbeiders hieraan mee. En hier in Nederland in het nieuws, in Egmond wordt een wedstrijd voor dorpsomroepers georganiseerd.
1: Hiermee maak ik bekend, als dat voor u staat, Aris Gravenmaker. Vroeger dat ik een jongen was, Aris Pias. Dorpsomroeper van Egmond en Zee. En dat doe ik al 25 jaar. Namens alle inwoners van onze hartstikke mooie dorp zeg ik hartelijk welkom alle hart tegen jullie.
2: Egmond had de primeur van het eerste concours voor dorpsomroepers. 38 van de 50 die Nederland nog telt hadden ingeschreven. Onder hen de 73-jarige Klaas Steenbeek uit Akrum.
3: Squallen. Hoor je de voor vijf oren de sneunte medjes bij.
0: Ik weet niet wie er gewonnen heeft, hoor. Frans Swinkels, de doelman van VVV, wordt een van de eerste betaalde keepers in Nederland. Hoeveel die gaat verdienen, dat is niet openbaar op onze kroondag. Wel is bekend wat je betaalt bij Yamin voor fruitpotpourri. 250 gram kost 85 cent. En in de aula van de Universiteit van Amsterdam, de Lutherse Kerk, op de hoek van Spui en Singel, is vanmiddag de 350 jaar geleden overleden dichter en toneelschrijver Brederot herdacht.
4: Professor de La Fontaine Verwij over Brederot en zijn stad.
5: Gerbrand Adriaans Brederot Amsterdammer. De naam van zijn geboorteplaats voert hij als een eretitel. Te vergelijken met het Civis Romanus. De vergelijking van de beide steden maakt hij zelf. Tot zulke grootheid zal Amsterdam nog komen, dat zij in treffelijkheid zal overtreffen Rome. In deftigheid van raad, in mannelijk geweld, in oorlogsbeleid, in machtigheid van geld.
0: Mooi toch? In de bioscoop kun je vandaag naar The Good, The Bad and The Ugly of naar The Thrill of It All met Doris Day en James Garner. En dat we in Nederland gek zijn op asperges, dat is wel duidelijk. Maar wist je dat ze er in Australië ook dol op zijn?
6: Maar in dit land, dat zo rijk is aan groente en fruit, zijn asperges nog altijd een luxe. De hoge productiekosten staan in verband met de dure werkkrachten. In een van de Australische aspergegebieden neemt een landbouwcoöperatie nu proeven met 2 oogstmachines. Het is ieder jaar weer zo moeilijk voldoende werkkrachten te krijgen dat de coöperatie besloot de mogelijkheden van machinale oogst te onderzoeken. Met een snelheid van 11 km per uur oogst deze machine per uur ruim 2,5 hectare. Dat gaat wel snel, maar in de verzamelbak is het nogal een rommeltje. De machine werkt niet selectief en oogst alles wat hij tegenkomt. Het lichtere onkruid moet er dus uitgeblazen worden.
0: Ja, het is heel wat werk, hè? Dat is wel weer duidelijk, die asperges. En oh, oh, oh, wat zijn ze lekker met een eitje en een beetje ham en gekookte aardappeltjes. Verrukkelijk. Engelbert Humperdinck is dit.

A Man Without Love. Nou, als je dat soort liedjes maakt en Engelbert Humperdinck bent, dan krijg je ineens heel veel liefde, hoor. Het is 21 juni 1968. Onze kroondag heeft natuurlijk ook een top 5 en die ga ik nu aan je laten horen. I Can't Let Maggie Go, Honey Bus.

vooral een beetje gehusteld is in deze top 5. Zeker wel. De Bloor Cheer, die eigenlijk op 2 staat, die is gezakt naar 5. En verder is het toch wel een beetje spannend tussen John Rawls en de Small Faces. Nou, en hoe kan jij daar nou verandering in brengen en ervoor zorgen dat de laatste plaat jouw favoriet wordt? Nou, laat het weten via de NPO Luister-app of bel naar Martine, die hier in de studio zit, 0800-3000-555. En we vinden het natuurlijk ook heel erg leuk om te weten waarom je op een specifieke plaat wil stemmen. Laat het weten.

Wonderboy van de Kinks op NPO Radio 5... in het Theater van het Sentiment van 21 juni 1968. En ik heb net de top 5 aan je laten horen. En ja, er wordt wat ingeschoven. Mensen ja, die genieten hier van het democratische proces... dat wij ja, toch wel vieren hier ook op Radio 5. Want ja, de top 5 van dat moment zijn we door elkaar aan het husselen. En het liedje dat het meeste stemmen krijgt... die hoor je natuurlijk aan het einde van het Theater van het Sentiment. Op 1 staat nog steeds Lazy Sunday. En daar is onder meer op gestemd door Engelien Seitzinger. 1968, zegt ze, ben ik 19 jaar sinds 1 jaar verloofd met de allerliefste. We zijn druk aan het sparen van de uitzet... want we willen aan het eind van het jaar gaan trouwen. En ik heb voor Lazy Sunday Afternoon gestemd... omdat dit nummer mij altijd aan die zomer doet terugdenken. Ja, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke zomer voor je geweest, Engelien. Dat begrijp ik wel. Hanny Rison, ik ben dan 15 jaar. Mijn eerste plaatje dat ik heb gekocht was van de Honeybus. Ja, I Can't Let Maggie Go, die stem is van Hanny en genoteerd. Jannie Franke zegt, ik ben 15 in 1968, verkoopster in een winkel... maar daar stond helemaal geen muziek aan. Ik moest het hebben van mijn vrije tijd. Terwijl die muziek natuurlijk waanzinnig en prachtig was... mijn stem gaat naar, ach, dat hele romantische... If I Only Had Time van John Rawls. En Frank Hulsgens... ja, die is eigenlijk heel erg kort over zijn stem. De Stones, voor mij. Ja, ik snap het ook wel. De Stones, Jumping Jack Flash. Heerlijke plaat natuurlijk, gewoon opstemmen. Stemmen kan nog tot, nou, laten we zeggen, 16:45 ongeveer. Dan zijn ze allemaal wel geteld. En dat kan via de NPO Luister-app. Of je belt gezellig even naar onze studio 0800-3000-555. We luisteren graag naar jouw verhaal. Laat het weten. Van de 13 miljoen Nederlanders die er zijn op onze kroondag... kijken er zeker 7 miljoen naar het programma Ja Zuster, Nee Zuster... met Hetty Blok en Leen Jongewaard. En een maand geleden, gezien vanaf deze 21 juni... was er een aflevering en die heette Circus. En uit die uitzending hoor je het liedje Trapeze. MUZIEK

0: Oh, oh, dat mooie circus. Wat is het toch bijzonder. Want het heeft het een aantrekkingskracht op een heleboel mensen. Mijn man die zegt ook wel eens, pas op als we langs het circus gaan, want jij gaat mee. Zal ik niet doen hoor. Het is 21 juni 1968 en wat mij opvalt in de kranten is de grote hoeveelheid aan bruiningsadvertenties. Zeo zon bruint snel en veilig. Brons lustre geeft een zomerse teint. Met quick tanning ben je zelfs onder zonder zon in korte tijd bruin. Nou ja, het is wel duidelijk, een kleurtje hebben is gezond, modern en aantrekkelijk. Maar hoe krijg je dat nou eigenlijk voor elkaar? Met een hoogtezon. De zonnebank in klein formaat, die niet alleen licht, warmte en een bruine gloed belooft, maar ook gezondheid en energie. Philips is in 1968 marktleider in het aanbieden van de ingenieuze hoogtezon. En Philips conservator Sergio Derks die kan daarover vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het idee van de Philips hoogtezon destijds ontstaan?
1: Ja, nou, dat idee is al wat ouder dan 1968. Maar het is overigens een heel toepasselijk onderwerp, gezien de hitte waar we nu in zitten. Maar Philips is al in 1929, 1930 begonnen met het maken van de eerste hoogtezonnen. En dat had toen vooral nog een medische functie. En niet zozeer om te bruinen, dat speelde eigenlijk helemaal nog niet zo. Het was vooral voor de aanmaak van vitamine D bedoeld. Ja, dat was heel goed voor de botten, voor de groei van botten. En ja, tegen een toenertijd hele gevreesde ziekte, namelijk de Engelse ziekte. En die zorgde eigenlijk ervoor dat de botten minder goed groeiden.
0: Ja, vooral bij kinderen kwam dat dan.
1: Vooral bij kinderen, ja. Dus nou ja, en dan moest je voor naar een ziekenhuis of naar een sanatorium. En Philips maakte toen apparaten die je ook thuis kon gebruiken. Dus ja, zo is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, en dan ontstaat er een soort nuttig en aangenaam samen, een gezonde kleur krijgen en gezonde botten krijgen.
1: Ja, precies.
0: Ja, en dan heb je dus zo'n apparaat bij je in de woonkamer staan dat iets weggeeft van een koplamp.
1: Ja, nee, inderdaad, zo zag het er ook uit. En ja, later kreeg die vormgeving een wat aantrekkelijker karakter. Maar het begon inderdaad als een soort koplamp.
0: Ja, maar het was geen gewoon licht, toch, wat er vanaf kwam?
1: Nee, het was ultraviolet licht, UV-straling. En ja, dat had als bijkomend effect dat je dus ook bruiner van kon worden. Maar dat is vooral pas gekomen, of dat die behoefte daaraan, na de oorlog. Zeg maar in de jaren 50 en 60. Toen ging dat, ja, toen was een bruine huid werd gezien als een trek van gezondheid en luxe. Ja. Dan kon je permitteren om ook op vakantie te gaan en zo. Dus dat had allemaal hele goede associaties.
0: Is het nou eigenlijk een veilig apparaat?
1: Nou, Philips deed er alles aan om het zo veilig mogelijk te maken. Je ziet dat die apparaten van de jaren 60, hè, waar we het nu over hebben, die hadden bijvoorbeeld een uitrolbaar koord. En daar kon je de afstand mee bepalen, zodat je er niet te dicht op ging zitten. En bovendien was er een timer. En die timer, als die was afgelopen, dan klonk er een belletje. Want ja, het kon natuurlijk wel eens gebeuren dat je in slaap viel. Dat was natuurlijk heel lekker warm.
0: Lekker met die warmte.
1: Dus dan kon je, en ja, dan verbrandde je of je kreeg een rode huid. Dus dat moest je voorkomen. Ja. En bovendien kreeg je altijd standaard een heel donker brilletje meegeleverd. Voor om de ogen te beschermen. En dan zag je ook wel bij mensen dat die zo'n mooie witte rand op de ogen hadden. zo'n brilletje.
0: Zagen ze er ineens niet meer zo gezond uit, maar als een pandaatje.
1: Nee, precies. Nou ja, het pandapeertje. Maar die, nou ja, de modellen zeg maar van begin jaren 70, die gingen automatisch ook uit. Dus ja, het licht ging dan na een paar minuten automatisch uit. En ze hadden ook een instelling om je huidtype, zeg maar. Om rekening te houden met je huidtype.
0: Ja, ja, dat, ja, als je een lichte huid hebt, dat het dan wat minder sterk gaat
1: groeien.
0: Nou, is het zo dat, die hoogtezon die stond in menig huiskamer in 1968, maar die kwam ook op bijzondere plekken terecht.
1: Ja, ik heb er wat leuke voorbeelden van gevonden. Nou, eentje, dus het was een café op het Rembrandtplein in Amsterdam. Het café heette Ries Bodega. En die hadden hun terras, daar hadden ze 6 hoogtezonnen in geïnstalleerd. En ja, die bezoekers die kregen dan een brilletje. En dan kon je dus onder het genot van een kopje koffie of een biertje, kon je dus een paar minuten onder de hoogtezon gaan zitten.
0: Genoeg vitamine D dus. Alles bij elkaar. Genoeg vitamine D, alles bij elkaar, ja, als je buiten op het terras zit.
1: Want het grappige is ook dat er dan via een luidspreker werd er aangekondigd van bezoekers, doet nu uw brilletje op, want we gaan enkele minuten onder de hoogtezon. Nou ja, dat vond ik wel heel leuk. Ik weet niet hoe lang ze het gedaan hebben. Het zal niet heel lang zijn geweest, maar ik vond het wel curieus. En een ander curieus voorbeeld vond ik van een gorilla. In de zeldzame gorilla Sophie van Diergaarde Blijdorp. Die koestert zich heerlijk onder de Philips hoogtezon. Dus zelfs in de dierentuin werd het gebruikt. Oh. En er werd ook bij gezegd van ja, er zijn ook de kangoeroes en allerlei andere apen die maken er grif gebruik van.
0: En wat kost zo'n hoogtezon tot slot?
1: Zo'n hoogtezon, die het ligt een beetje aan de periode, maar in de periode waar we het over spreken, moet je denken aan 69,50 in guldens. Dus ja. 69,50, ja. Dus zeg maar een €30 voor hedendaags geld. Maar je had ook wat duurdere types, dus je had ze ook van 139 gulden.
0: Altijd.
1: En zelfs eentje van 185 gulden.
0: Nou, dat was wel een hele luxe natuurlijk.
1: Ja, er zijn wat
0: en dat
1: leuke...
0: alles voor die vitamine D, Sergio Dirks. Een hele fijne middag.
1: Ja,
0: bedankt.
1: Jo, graag gedaan.
0: Dag.

0: Landgenoten, goedenavond. Te land, ter zee, in de lucht.
1: Neem plaats op het podium van de herinnering.
2: Teletextjes, tekst die uitgezonden wordt via televisiesignaal.
1: Laat je meevoeren naar het verleden.
3: En daar komt de gele trui over de finish.
1: Dit is het Theater van het Sentiment. Iedere zaterdag en zondag op NPO Radio 5.
4: 1968.
5: Vrij dan de caravan. Van een caravan geniet je het hele jaar door. Elk weekend, elke vakantie. Op de Caravan Rai vindt u alle nieuwe caravans en al wat caravan zo plezierig maakt. De Caravan Rai in Amsterdam.

0: Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel. Een iconisch nummer natuurlijk uit 1968. Er komen mooie berichtjes binnen in de NPO-luister-app over, ja, over die hoogtezon. Iris zegt bijvoorbeeld, dat is echt een déjà vu, zo'n hoogtezon met koord, belletje en brilletje. Ik had dat ook, alleen dat je je moest insmeren, dat werd nog niet gepromoot in 1968. Daar heb ik zelf ook lichte ervaring mee, lieve Iris. Ik heb een keer een hoogtezon van mijn oma gebruikt. En er zat ook zo'n drukknopje op dat je warmteimpulsen kon geven, zodat je extra bruin zou worden. Dat had ik beter niet kunnen doen. Ik denk dat je wel begrijpt wat ik hiermee bedoel. Heel klein beetje verbrand, maar deed echt heel erg pijn. Heel zielig. Goed, we gaan het even hebben over de top 5. Want daar wordt ondertussen ook driftig opgestemd. Arend uit Hogeveen, goedemiddag.
1: Arend uit Steenwijk en ik heet Hogeveen.
0: Fijn dat je het even corrigeert.
1: Ik heet Hogeveen en ja, ik kom uit Steenwijk.
0: Maar je begrijpt dat het verwarrend is, hè?
1: Ik begrijp het helemaal. Ik wilde heel graag stemmen op die plaat van John Rawls. Want mijn zuster had dat singeltje vroeger. Ik was toen 3,95. Ja.
0: Ja.
1: En, maar die heb ik helemaal grijs gedraaid. Ik ging s'morgen voordat ik naar school ging, draaide ik dat singeltje. En die vond ik zo fantastisch mooi. Dat was gewoon een van mijn topsingels. En nog altijd als ik hem hoor, dan denk ik nog altijd keer. Dat was voor mij een van de toppers.
0: Maar Arend, ben jij dan een beetje een romanticus?
1: Nou, dat weet ik niet, misschien wel.
0: Ja, want ik vind dat wel. Ik vind het zelf een heel romantisch liedje, namelijk John Rawls.
1: Ik vond het zo'n ontzettend mooi nummer. Ja. Dat was eigenlijk een beetje in die tijd nog van de flower power.
0: Ja.
1: Maar ja, dat waren ook mijn mooiste jaren, hoor. Ja, toen was ik 14.
0: Ja.
1: Dat zijn dan je mooiste jaren, de opkomst van Radio Veronica. En dan komen
0: en al die mooie muziek natuurlijk, ja, fantastisch.
1: En die mooie muziek van de Bee Gees en van dat komt er allemaal op. En dat neem je, en juist op die leeftijd neem je dat allemaal op. Hè. En dan, dat zijn de mooiste. Maar ik vond dat toch wel een van de toppers.
0: Nou, we hebben het genoteerd. Hij staat erbij. Ik hoop dat hij een beetje gaat stijgen, want hij heeft wel in de nek van de small faces. Dus mensen die het met jou eens zijn, Arend, die gaan ook misschien nog wel even stemmen via de NPO-luister-app. Hartelijk dank voor je stem. En wij gaan nog even een ander plaatje draaien. Je moet nog even tot zo'n beetje 6 uur blijven luisteren, of het gelukt is.
1: Ik luister altijd naar je.
0: Gezellig. Hartstikke goed. Ja? Fijne middag. Dag Arend. Ja, Arendse vrouw is ook nog even op de achtergrond gedag aan het zeggen. Moet je je even voorstellen, dan is het 1968 en dan ben je Amerikaans kind en dan gaan je ouders in Parijs wonen. Nou, dan leer je met een aantal leerlingen bij elkaar. Als je op de American School of Paris zit, wat mensen kennen. En dan denk je, weet je wat, wij hebben wat met elkaar gemeen, namelijk Amerika. En we gaan muziek met elkaar maken. Nou, dan maak je een Engelstalig liedje, dat heet My Year's a Day. En dan bedenk je toch, ik ga een Franse slag geven aan mijn bandnaam. En dat is een vrij onuitspreekbare bandnaam als je niet zo heel goed Frans spreekt. Les Dires Testibles. Nou, ik ga hem draaien. Ja. Ik heb een goede poging gedaan, toch? Les Dires Testibles. Les Dires Testibles.

0: Amerikanen in een Frans jasje en een grote hit in Frankrijk. My Year is a Day. Je luistert naar NPO Radio 5, naar Theater van het Sentiment. Waar wij natuurlijk ook dat sentimentele spelletje gaan spelen, genaamd het Sentimentspel. Wat weet jij nog van 1968? Nou, je kan meedoen en je kan dat ook laten weten door mee te spelen met dat spel, wat je nog weet uit 1968. En dan maak je kans op het felbegeerde autootje van het sentiment. Maar dan moet je wel je eerste kennis over 1968 laten weten door te vertellen wie dit is.
1: Ja, allereerst heb ik als Rode Kruishelpster natuurlijk gewerkt. En sinds een paar jaar zit ik in het dagelijks bestuur van het Rode Kruis. En als zodanig help ik dus meedenken in het beleid van het Rode Kruis.
0: Een keurige dame, ik ga het nog één keer laten horen.
1: Ja, allereerst heb ik als Rode Kruishelpster natuurlijk gewerkt. En sinds een paar jaar zit ik in het dagelijks bestuur van het Rode Kruis. En als zodanig help ik dus meedenken in het beleid van het Rode Kruis.
0: Nou, als je het weet, laat het dan vooral weten via 0800-3000-555. 0800-3000-555. Kan je zo meteen gezellig meespelen met het sentimentspel. En als je het niet weet, dit is Otis Redding.

Ja, de Sweet Soul Music die wordt natuurlijk vaak aangehaald als je Otis Redding in de buurt hebt. Happy Song. Een liedje uit de top 40. En het is niet de enige keer hoor dat hij erin staat. Hij staat 2 keer in de top 40 van 21 juni 1968. En dit is Billy Joe Royal.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Mart, wat ga je doen?
13: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Het is 5:00, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Europese landen kampen met extreme hitte. In verschillende landen kan het boven de 40 graden worden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren, na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. En Lieke Klaver eindigde op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm, morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Theater van het Sentiment.

0: 21 juni 1968. Ik ben min 6 jaar en toch fan van Aretha Franklin en Think. Een bijzonder goedemiddag. Welkom bij de tweede helft van het Theater van het Sentiment over vrijdag 21 juni. Ja, want het is dus een vrijdag. En voor de pauze liet ik een stem horen.
1: Ja, allereerst heb ik als Rode Kruishelpster natuurlijk gewerkt. En sinds een paar jaar zit ik in het dagelijks bestuur van het Rode Kruis. En als zodanig help ik dus meedenken in het beleid van het Rode Kruis.
0: En als je zin hebt om mee te spelen met het sentimentspel, laat ons dan weten welke stem jij hoorde. Van wie die is? 0800-3000-555. Of laat het weten via de NPO Luister-app. In het tweede bedrijf van het theater. Een druk programma hoor, want we gaan de nieuwe nummer 1 bepalen van de top 5. We blikken vooruit op de zomervakantie. Want steeds meer mensen die gaan naar het buitenland. Heerlijk, helemaal weg van alles. Maar wat nou als er thuis iets gebeurt? Ja, dan wil je dat natuurlijk wel weten. En de ANWB, die heeft iets slims daarop bedacht. En wat dat is, dat hoor je zometeen. Dan later. Nu eerst muziek uit de top 40 van 21 juli 1968. Dit is de Sandy Coast. I see your face.

0: luistert naar het Theater van het Sentiment. Met Evelien de Bruin op NPO Radio 5.
1: Wij willen de groeten doen aan al onze kinderen die overal op de wereld zo ongeveer verspreid zijn. Van Amerika tot Frankrijk en Nederland.

0: De Bee Gees waren dat met Jumbo. NPO Radio 5, dat is waar je naar luistert. En in het eerste bedrijf van het Theater van het Sentiment hadden wij het over de hoogtezon. En over het verhaal dat er een chimpansee zou zijn die daadwerkelijk ook onder die hoogtezon gezet zou worden, met de naam Gloria. En nou krijgen wij toch een telefoontje van Alice. En Alice die zegt, Sophie, want zo heet die chimpansee, die ken ik, of tenminste eigenlijk indirect. Want jouw grootouders, Alice, die hebben wel eens op de foto gestaan met Sophie, klopt dat?
1: Ja, met Sophie, want er was een politieagent en die had een foto gemaakt van mijn grootmoeder. Want het was namelijk zo, ze hadden een abonnement op de diergaarde.
0: Ja.
1: En dan had mijn grootmoeder, die nam dan mijn naam mee, 's winters, en die deed ze dan onder de kleren, want dan werd hij een beetje warm. Ja. En dan kwam ze in de diergaarde, wat de verzorger heette Chris van de Sophie.
0: Ja.
1: En dan zei ze tegen Chris, joh, mag ik even bij Sophie? Ik even, ja hoor, zegt, kom maar mee. Hij zegt dan, weet het, kom maar mee naar achter. En dan gaf mijn grootmoeder, die gaf Sophie een banaan.
0: Fantastisch. Nou, dat is toch wel geweldig dat...
1: Ja, dus zeker. En toen ging ze een half jaar naar Afrika toe.
0: Oh.
1: En toen kwamen ze terug en toen stond het apenhuis, dat stond op stelt. En toen zeiden ze, mensen, wat hebben die? Nou, die mensen die zijn een half jaar weg geweest en die zijn nu weer terug.
0: Sophie die was weer hartstikke blij.
1: Tegen die ja. Apen in de. Altijd in dat apenhuis.
0: Wat fantastisch. Nou, dat is toch wel een fantastische herinnering. En
1: nou,
0: kijk, eerlijk gezegd dacht ik een heel klein beetje, misschien is het wel een broodje aap verhaal van Sophie onder de hoogtezon. Maar het blijkt gewoon echt waar te zijn. Fantastisch dat je het voor ons geverifieerd hebt, Alice. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan, hè.
0: Fijne middag. Ah, wat mooi, hè. Ja, Sophie onder de hoogtezon. Die houdt niet alleen van warmte, maar ook van warme bananen. I can't let Maggie go, honey.

Het is ook leuk, hè, dat Engels. Lazy Sunday afternoon. Ja, hij staat op 1. En in de tussenstand staat hij nog steeds op 1, de Small Faces. Maar je mag je stem natuurlijk nog steeds uitbrengen via de NPO Luister-app. Of je belt even naar de studio 0800-3000-555. En dan gaan wij dat allemaal in orde brengen aan het einde van het theater van het sentiment. Ga je de nummer 1 horen, die Blue Cheer. Als je die nog wil horen, laat die maar zitten, hoor. Want het gaat toch niet meer lukken om het in te halen. Ja, moeten we ook eerlijk in zijn, toch? In het theater van het sentiment. Ook een beetje scheepvaart. The Captain of Your Ship ga je horen van Reparata en de Delrent.

0: En we gaan ook even over zee op deze vrijdag 21 juni 1968. Want op Bonaire, lees ik in de krant, worden 17 radiomasten van 2 nieuwe korte golfzenders gebouwd. De masten zijn bedoeld voor uitzendingen van de Radio Nederland Wereldomroep. En 2 van Nederlandse belangrijkste scheepswerven die hebben besloten te fuseren. Verolme en NDSM gaan samen verder.
1: Binnen enkele dagen is een mammoetfusie te verwachten in de Nederlandse scheepsbouw. Het gaat om de NDSM in Amsterdam en het Verolme-concern in de Europoort. Bij deze fusie zijn ongeveer 8000 werknemers betrokken. Een voorlopige reactie van de voorzitter van de Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond, de heer Sondervan.
2: De eerste reactie, meneer Stoeltjes, is positief. Positief in die zin dat gezien het keizerrapport wat we in Nederland hebben uitgebracht en waar we als vakbeweging bij betrokken waren, wij achter deze concentratie staan die we nodig vinden, zoals bekend is, mede in verband met concurrentieverhoudingen. Ik denk met name ook naar Japan toe.
0: Een populair automobiel in 1968 is de Simca 1100 Tourist. En in de krant lees ik de volgende advertentie. Sibema drinkmelk uitpak wel in de koelkast bewaren. D66 bestaat dit jaar 2 jaar en houdt hun congres in Leiden. En tennisser Tom Okker die doet het hartstikke goed op Wimbledon. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. En voor het eerst in het Olympisch Stadion Autospeedway wedstrijden.
3: Het publiek moest nog wat wennen aan deze nieuwe sport, waarvoor zelfgebouwde voertuigen gebruikt worden, die ontstonden door onderdelen van merkkarosserieën te monteren rondom een 1600cc motor en er een zitplaats bij te creëren. Wie hoog op de tribune zat, had geen hinder van de sintelbaan, die aan het eind van de middag als een grote stofwolk in het stadion hing. Maar men zal tijdig een nieuwe aanleggen voor de Europese kampioenschappen die hier binnenkort gehouden worden.
0: Geweldig dit. Veel journalisten zijn het op sportgebied met elkaar eens, want zij voorspellen dat Jan Jansen dit jaar de Tour de France gaat winnen. Ik kan je alvast verklappen, ze kunnen wel eens gelijk hebben. En prins Bernhard heeft in het paleis op de Dam de zilveren anjers voor bijzondere culturele verdiensten uitgereikt. De heer P.M. Siemens ontvangt hem voor zijn historische atlas van de provincie Groningen.
4: En waarom richtte uw belangstelling zich nu specifiek op dit terrein van de historie?
5: Ik ben daar in Trouw mee begonnen, omdat de kerk een kerkelijke aanslag invoerde. En toen moesten de kerken, die moesten hun grenzen weten. En die gingen dan naar het kadaster, heel vaak. En dan vroegen ze, wij willen graag onze grenzen weten. En dan zei het kadaster, meneer, wij kennen hier geen kerkelijke grenzen. En toen heb ik gezegd, nou, ik ga dat dus proberen.
4: Als u achteraf het verzoek nog eens weer kreeg, zou u het dan opnieuw inwilligen?
5: Ik zou er nooit weer mee, van de tweede keer mee gaan, omdat ik nou weet wat dwang dat er aan verbonden is geweest. En dat wist ik in het begin natuurlijk, toen ik daarmee begon, wist ik dat niet.
4: Ja, was het veel werk?
5: Ja.
4: Hoe lang bent u ermee bezig geweest?
5: Ja, laten we maar zeggen 30 jaar.
0: Oh, wat een werk heeft deze man eraan gehad. Maar wel heel indrukwekkend natuurlijk. En hij heeft er een zilveren anjer van prins Bernhard van gekregen. Dat is natuurlijk ook wel een prestatie van weleer. Dit zijn de Fortunes.

0: Vastgeklonken aan de Noordoostpolder steekt het voormalige eiland Urk zijn neus nog steeds in het water. En nog altijd is de visvangst er de allervoornaamste bestaansbron. De grootste kottervloot van West-Europa, die uit meer dan 180 schepen bestaat, heeft hier zijn thuishaven. Ruim 120 van deze schepen bevissen de Noordzee en van hun vangsten wordt een groot deel geëxporteerd, onder andere naar Frankrijk. Ongeveer 60 kotters zijn betrokken bij de visserij langs de kust en op het IJsselmeer. Men spreekt tegenwoordig vaak over het wonder van Urk, en terecht. Want het visserseiland werd als afgeschreven beschouwd toen in 1932 de Zuiderzee werd afgesloten en de inpoldering begon. 6 jaar later kwam de verbinding tot stand met de Noordoostpolder. Algemeen heerste de verwachting dat de rechtstreekse toegang tot het vasteland de vissersbevolking naar de industrie zou drijven. Urk zou een dode gemeente worden zonder enig toekomstperspectief. Maar de Urkers zelf zorgden voor hun toekomst en zij bleven vissen. Ze verlegden hun visterrein van het steeds kleiner wordende IJsselmeer naar de ruime Noordzee.
1: Dit is Tot 6 uur, Theater van het Sentiment, met Evelien de Bruin.

0: De Martino's met Moest dat nou? Willy die stuurt dat een berichtje naar de NPO-luisteraar-app. Lieve Help, geschreven en uitgevoerd door de bekende Hans van Eyck. Van onder meer After TNT Set. Dat is dan wel weer hele leuke informatie. En daarbij zegt hij ook nog, was mooi en gezellig hoor, de Foundations. Inderdaad, helemaal niet de Fortunes. Foei, Evelien. Je luistert naar het theater van het sentiment. Het is zomer 1968, 21 juni om precies te zijn. Een vrijdag. En Nederlanders die zijn onderweg naar familie, een pension, naar een hotel of een vakantieadres ergens in Europa. Maar wie van huis is, is ook echt van huis. En als er dan thuis iets gebeurt, bijvoorbeeld een geboorte, ziekte of een sterfgeval, hoe bereik je dan iemand die honderden kilometers verderop zit? Nou, daarvoor is de ANWB oproepdienst. Hans Buiter is ANWB-historicus. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ik was ANWB-historicus, maar ook nu ik het niet meer ben, vertel ik het verhaal graag.
0: Gelukkig maar. Hoe is dat in 1968 op vakantie gaan naar het buitenland?
1: Ja, mensen waren inderdaad weg. Het was een minderheid die op vakantie ging in 1968. Dat is goed om te vertellen. Dat was echt avontuurlijk. Of dat mensen die er geld en tijd voor hadden. Zo'n 43% ging op vakantie. En de helft ervan ging naar het buitenland. Mensen waren echt weg. Ook, maar ook dus, bijvoorbeeld als je in Zeeuws-Vlaanderen op vakantie was. En je woonde in Drenthe. En je was bij je zus. En in Drenthe was iets gebeurd. En ze hadden het adres en telefoonnummer van de zus niet. Bovendien in 1968. Niet eens iedereen thuis had een telefoonaansluiting. Want die waren relatief duur. Er waren wachtlijsten nog voor telefoonaansluitingen bij de PTT. Dan had je verschillende mogelijkheden. Iets wat de ANWB bijvoorbeeld gedaan heeft. Begin jaren 60 had ze dat geïntroduceerd. Heel slim. Contact afgesloten met Radio Luxemburg. Een bekende internationale zender. Een van de weinige internationale.
0: Een soort wereldomroep moet dat dan zijn, denk ik, hè?
1: Sorry?
0: Een soort wereldomroep zal dat geweest zijn.
1: Nou, wereldomroep.
0: Maakt niet uit.
1: Het was in ieder geval gewoon een zender, ook wel gericht bijvoorbeeld op Amerikaanse militairen in Duitsland.
0: Oh ja.
1: Heel internationaal. Jongeren die geen interesse in rock and roll hadden of in beatmuziek. In Hilversum was dat aanvankelijk, werd dat helemaal niet gedraaid. Als ze iets wilden, dan stemden ze af op Radio Luxemburg en daar was het allemaal te horen.
0: Ja.
1: Wat er ook te horen was, was om 12 uur 's middags noodoproepen.
0: Ja.
1: Als er inderdaad iemand gezocht moest worden, die bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen op vakantie was, of in de Eifel, of bijvoorbeeld aan de Costa Brava, dan na 12 uur werd iemand omgeroepen.
0: Dus
1: en dat
0: was eigenlijk
1: met de auto.
0: Ja, het was dan eigenlijk heel verstandig om dan om 12 uur vast te prik daar even naar te luisteren. Want anders weet je natuurlijk ook niet dat er iets aan de hand is. Want met rooksignalen word je ook niet bereikt natuurlijk.
1: Nee, zeker. En mensen hadden namelijk

0: er ook radio's voor mee. Ik kan me zelfs mijn vader herinneren. Ik was 10 jaar in 1968. Mijn vader had ook een korte golfzender bij zich. Een transistorradio. Ja. En regelmatig werd het nieuws. We kampeerden in Frankrijk voor ieder jaar. Werd er afgestemd op Nederland. En soms ook die oproepen werden gevolgd. Radio. En daarnaast in het zomerseizoen vanaf 1 juni tot en met 31 augustus. Oproepen in kranten. Alleen dat was natuurlijk wat lastiger.
1: Ja, want die waren ook niet overal te krijgen.
0: Ja, nee, precies. Niet overal was een Nederlandse krant te vinden. Wel, de Telegraaf was in, ik ga geen reclame maken, maar de Telegraaf was natuurlijk op veel adressen wel beschikbaar. En er stond dus in van die met een Peugeot of met een Citroën, met een caravan of met een scooter onderweg daar en daar naartoe. En dan gasten van het pension of van het kampeerterrein, die waarschuwden dan degene die opgespoord moest worden.
1: Ja, dus het was echt een netwerk van mensen die ook een beetje op elkaar aan het letten waren. Van, hé, er wordt een gele deugevo wordt er gezocht. Die heb ik daar en daar zien staan. Ik ga die mensen even aanspreken. Want ik heb een bericht gehoord dat er iets belangrijks is gebeurd.
0: Ik kan maar mijn jeugd herinneren ook. Het sprak tot de verbeelding.
1: Ja.
0: Het stoot natuurlijk ook een beetje aan bij het avontuur van het ver weg zijn. En je hield het in de gaten en andere mensen letten er inderdaad ook op.
1: Ja.
0: Dus naar huis bellen vanuit Nederland was natuurlijk wel gemakkelijk. Want dan kon je altijd in een café of een restaurant binnenlopen. Campings hadden vaak ook nog wel een telefoonapparaat staan. Maar bijvoorbeeld vanuit buitenland was dan veel lastiger, want internationaal bellen was inderdaad moeilijk. Vanuit veel buitenlanden en het was ook peperduur.
1: Ja, want ik kan me ook nog wel herinneren dat bellen naar Nederland, dan moest je echt wel heel veel muntjes sparen.
0: Ja. Ik heb zelf ook inderdaad iets later inderdaad van die herinneringen in Griekenland, dat er eindeloze ladingen muntjes, drachmes door het apparaat heen gingen voor een paar minuten bellen.
1: Bij mij waren het peseta's inderdaad. Nou, voor iedereen natuurlijk heel fijn om gewoon af en toe even naar huis te kunnen bellen dat alles goed is, maar ook fijn dat deze oproepdienst er van de ANWB was. Hartelijk dank Hans Buiter voor je toelichting. Fijne middag.
0: Hey, bedankt. Hetzelfde.
1: Dag.

0: Het is wel een straat waar je wil wonen, toch? Funky Street in 1968. Arthur Connolly hoorde je. En daarvoor nog Marvin Gaye en Tammy Terrell met Ain't Nothing Like the Real Thing, Baby.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
5: Wat weet jij er nog van?
0: Ja, dat ga ik vragen aan Magda. Goedemiddag. Magda, ben je?
6: Met Magda Witte.
0: Hi Magda. Hoe oud was jij in 1968, als ik er zo vrij mag zijn?
6: 17.
0: 17 jaar. En waar stond je met je beide benen in het leven?
6: In Schagen, Noord-Holland.
0: Schagen, Noord-Holland. Skagen, zeggen ze daar volgens mij.
6: Skagen.
0: Ja.
6: Ja.
0: En ben je daar ooit nog weggegaan?
6: Ja, want we wonen sinds 6,5 jaar in het oosten van het land.
0: Oh, dat is wel echt heel wat anders, inderdaad.
6: Ja, de roots van mijn moeder liggen hier. Dus,
0: Oh, dat is ook wel mooi om daar dan...
6: In Hardenberg.
0: In Hardenberg, oh ja, dat kennen we natuurlijk ook wel. Daar ben
6: ken je dat?
0: Ja, want daar loopt het Pieterpad langs, weet je
6: toevallig. Juist, ja, klopt.
0: En dat ben ik aan het wandelen, dus kom je door het mooie Hardenberg ook.
6: Dat klopt, want onze zoon heeft het net in maart hier gelopen, dus hier weet je logeren.
0: Ja, wat gezellig. Ja, het is echt een heel leuke Pieterpad. Maar we dwalen helemaal af. We waren in 1968, weet je nog, toen je 17 jaar
6: jong was. Ja,
0: toen je nog jong was. Ja. Wij gaan het sentimentspel spelen met elkaar. Eigenlijk ga ik aan je vragen zoveel mogelijk dingen die je in de uitzending hebt kunnen horen, maar die je misschien ook gewoon nog wel weet uit 1968. En wij begonnen natuurlijk met de vraag op de radio of jij weet wie dit is.
7: Ja, allereerst heb ik als Rode Kruishelpster natuurlijk gewerkt. En sinds een paar jaar zit ik in het dagelijks bestuur van het Rode Kruis. En als zodanig help ik dus meedenken in het beleid van het Rode Kruis.
0: Wie is het?
6: Prinses Margriet.
0: Helemaal goed. Die klinkt ook nog heel erg jong daar, hè?
6: Was ook nog, hè?
0: Ja, zeker, ja. Wel een belangrijke taak kreeg ze. Je hoorde een belletje, dat betekent dat je één vraag goed hebt. Bij drie vragen in totaal goed. Ga jij daarvan door met dat mooie sentiment-autootje?
6: Oh,
0: maar je moet nog wel even wat vragen beantwoorden.
6: Ja, ik weet het, ja.
0: Ze zijn niet allemaal even makkelijk. Ik begin met vraag 2. Welke Nederlandse wielrenner maakt dit jaar kans om de Tour de France te winnen?
6: Jan Janssen.
0: Hartstikke goed.
6: Hij is pas overleden.
0: Ja.
6: Vorige week.
0: Ja, echt zo recent nog dat gegaan?
6: Ja. Vorige week of die week ervoor. Ja, hij is pas overleden. Ja.
0: We gaan het even opzoeken ondertussen. Maar Jan Janssen staat in ieder geval in ons geheugen gegrift als de eerste Nederlandse toerwinnaar ooit. En dan vraag 3. Die is weer een beetje ingewikkelder, een beetje moeilijker misschien wel. Want je krijgt zo meteen 20 seconden om zoveel mogelijk op te noemen over een bepaald onderwerp uit 1968. Dat is ook een onderwerp waar wij het over hebben gehad in de uitzending. Als jij 3 van de belangrijkste punten noemt die wij zoeken, dan heb je weer 1 punt en dan ga je er vandoor met het autootje.
6: Oké,
0: ik ga de teller starten en ik stel dan ook de vraag. Let op. Wat weet jij van de ANWB?
6: De ANWB die had noodoproepen. En dan kon je... als je pech had, familie oproepen. En die werd de hulp aan de straat. ANWB-hulp. Pechhulp. En meer weet ik niet.
0: Ik ga je er nog een paar geven. Ja, je hebt er 2. Het is natuurlijk een fietsbond. De gele auto's die waren er. Je kon een oproep doen via een praatpaal. Het tijdschrift hadden ze ook. Hè, de kampioen, de wegenwacht natuurlijk. De alarmcentrale. Ze geven ook verkeersinformatie.
6: Ja.
0: Maar dat heb ik allemaal niet gehoord helaas. Dus dan gaan we toch nog even door naar vraag 4.
6: Oké.
0: Dan mag je een categorie kiezen. Wil jij een vraag over de huishoudbeurs of over asperges?
6: Asperges.
0: Hoe worden witte asperges ook wel genoemd? Die hebben een bijnaam, een hele lieve,
6: het mooie. Witte goud.
0: Nou, fantastisch. Van harte gefeliciteerd.
6: Dankjewel.
0: Het is je gewoon gelukt. Zonder, volgens mij ook nog eens een keer zonder dat je man geholpen heeft op de achtergrond.
6: Nee, die heeft niet geholpen. Nee. Maar het is wel ons lievelingseten, asperges. Dus.
0: Oh ja, heerlijk hè. Nou, het is net afgelopen het seizoen, geloof ik. Wij denken eerlijk gezegd dat Jan Janssen nog leeft. Dat is misschien een andere Jan Janssen.
6: Ik heb vorige week gehoord dat wielrenner overleden was.
0: Oh ja. Nou, het schijnt een schoenenfabrikant te zijn die ook zo heet. Daar maakt ook verder helemaal niet uit. Jij gaat lekker die prijs innen en die komt naar je toe. Een mooie miniatuurautootje van het theater. Veel plezier ermee,
6: Magda. Oké, dankjewel.
0: Fijne middag. Fijne uitzending. Hoi.

Dat doen we dus in 1968. Hè. Gewoon even aan elkaar vragen. Hallo, hoe gaat het met je? Je hoorde de Easy Beats en Hello, how are you? Nog even iets afhandelen. De Jan Jansen, die recent is overleden, is niet de wielrenner, maar een schoenenontwerper. Jan Jansen, de wielrenner, is 86 jaar. In 1968 was er ook een liedje waarvan de wereld een beetje regenboog ging kleuren als je hem opzette. En dat was dit liedje. En ik moet er altijd van glimlachen. Louis Armstrong.

0: Schitterend toch, Louis Armstrong en What a Wonderful World. De gordijnen van het theater die gaan zo meteen weer sluiten, maar we hebben natuurlijk nog wat af te handelen. Beloofd is beloofd. De top 5 die hebben we een beetje op zijn kop gezet, maar misschien ook wel niet helemaal. De nummer 5 is geworden Blue Cheer. Op 4 staan de Rolling Stones met Jumping Jack Flash. En dan op nummer 3 Honeybus, I Can't Let Maggie Go. Ja, en dan wordt het natuurlijk spannend, hè? Het zijn die nummers van nog verwisseld. John Rawls staat op 2. En de Small Faces, ja, die staan nog steeds.
1: Nummer 1.
0: Precies, die staan daar.

Geeft ook wel de kracht aan, hè, van een liedje dat toen op 1 staat en nu in 2026 ook weer op 1. Ik heb nog 1 liedje voor je meegenomen. Nog even lekker op het sentiment gaan zitten. Gewoon omdat het kan. Dit is Heintje en Ich bau dir ein Schloss.

0: Ik bouw dir ein Schloss. Heintje. Ja, ook deze muziek werd natuurlijk zeer gewaardeerd in 1968. Maar ondertussen zijn we wel aan het einde gekomen van deze voorstelling over 21 juni 1968. Volgend weekend is natuurlijk Antje Montero er gewoon weer. Op zaterdag gaan we terug naar 27 juni 1986. Dat was toen een vrijdag. En op zondag verplaatsen wij ons theater naar donderdag 28 juni 1973. Een jaar later werd ik geboren. Maar daar weet ik natuurlijk niks meer van. Heb nog een mooi weekend.
1: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
8: Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
16: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online, via de NPO Luister-app of DAB+.
21: Het is 6:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Moluks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen er nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. Maar in Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
22: Volgspot. Astrid Dier.

De Flirtations zijn dat op NPO Radio 5 met Someone Out There. En het zou zomaar kunnen zijn dat je nu bij jezelf denkt... Huh? Ik hoor nog steeds die stem die ik net bij het Theater van het Sentiment hoorde. Nou, dat klopt. Eigenlijk zou hier natuurlijk zijn Helco Span, maar die is er niet. Daarvoor in de plaats zou Astrid de Jong komen. En je hoort mij in de verleden tijd praten. Dat betekent wel dat ze onderweg is, maar ja, ze is onderweg. Namens haar excuus. Je zal het nog even met mij moeten doen. Ik weet niet tot precies hoe laat, maar fijn dat je luistert naar Volgspot. Dit is het programma over theater en muziek van de Lage Landen. En terwijl Astrid onderweg is, ga ik je vertellen dat wij straks met Luna Peters praten, die een voorstelling heeft op de Parade. En de Parade is natuurlijk een plek waar je wil zijn, waar je bij wil zijn en waar je niets van wilt missen. En je hoort natuurlijk ook muziek hier in Volgspot van de beste artiesten. Namelijk Stevie Wonder, dat is er zo eentje. En die maakt hoe dan ook, ook als het warm is, het leven een beetje extra zonnig.

0: Radio 5 met This World is Our Home. En je luistert naar een geïmproviseerde uitzending van Volkspot. Met een andere stem. Maar inhoudelijk gaan we het natuurlijk gewoon over cultuur en over media hebben. En ik ga het over iets bijzonders hebben. Namelijk de voorstelling Kras op de Tent. Gat in het gras. Dat is onderzoekt collectief grondligging. Ik ga even deze zin opnieuw doen. Zo. In de voorstelling Kras op de Tent, Gat in het Gras, onderzoekt collectief grondligging het verborgen leven van het fameuze rondtrekkende theaterfestival De Parade. Misschien ben je er wel een keer geweest. Nou, dat is een collectief dat uit 5 jonge theatermakers bestaat en muzikanten. En die voor deze voorstelling op zoek gingen naar de verhalen van de mensen die het festival opbouwen, draaiende houden en er een zomer lang wonen. Het is toch een soort circus eigenlijk, hè? Hun bevindingen verwerken ze tot een theatrale audio-ervaring die je meeneemt naar plekken waar het publiek normaal niet komt. En een van de makers is Luna Peters. Goedemiddag. Avond is het inmiddels.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, hoi. Wat fijn dat je in de uitzending bent. Het collectief grondligging. Waarom het leven achter de schermen van De Parade gaan volgen?
1: Nou, op De Parade lopen van allemaal artiesten rond. Meestal met een grote mond en veel bekijks. Maar die artiesten die staan op podia, die worden gebouwd door mensen die misschien nog wel harder zwoegen dan de artiesten zelf.
0: Ja.
1: Maar die zien de bezoekers eigenlijk niet of bijna niet. En wij wouden die mensen eigenlijk in een spotlight zetten waar normaal alleen de artiesten een spotlight krijgen.
0: Waarom zijn deze mensen zo belangrijk? Want dat zijn eigenlijk de mensen achter de schermen, hè?
1: Ja, achter de schermen, ook voor de schermen. Dus denk aan de barvrouw of de toiletmensen. Maar deze mensen zijn belangrijk omdat zij het festival draaiende houden. En eigenlijk 3 maanden lang wonen ook in het rondreizende theater. Niet allemaal, maar de meeste die hebben hier een caravan staan. Dus het leven gaat ook door op een leuke plek als De Parade. Ja. Dus denk aan liefdes die verbroken worden, vriendschappen die gesloten worden. Het leven gaat eigenlijk gewoon door. En die wouden wij eigenlijk in het zonnetje zetten.
0: Ja, en daar heb je wel de tijd voor genomen natuurlijk om daarachter te komen. Wat voor verhalen dat allemaal zijn. Hoe ver mag je gaan als je daarnaast staat en meekijkt?
1: Wij hebben van tevoren, dus voordat De Parade werd opgebouwd, hebben wij de mensen geïnterviewd. Natuurlijk hebben we wel nagedacht over die vragen, maar gaandeweg gesprek komen er ook verhalen naar boven waar je op door kan vragen. En omdat wij van tevoren hebben gezegd dat iedereen anoniem in de tour kwam, zijn mensen soms wel iets brutaler geweest met hun verhalen vertellen.
0: En heb je dan ook een verhaal dat je is bijgebleven?
1: Zoals ik zei gaat het leven door. Dus soms overlijdt er ook iemand.
0: Oh, wat verdrietig.
1: Die met De Parade te maken heeft. Niet per se op De Parade, maar wel die een grote rol speelt. En ik vond het heel mooi om te horen dat dat ook een plekje krijgt. In de vorm van bijvoorbeeld een altaar of een herdenkingsdienst. Alle kleuren en alle muziek en alle lampjes van De Parade. Ja, dat is heel mooi. Maar achter de schermen zijn er dus ook mensen aan het herdenken. En dat vond ik een mooi contrast.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die in de draaimolen gaan, waar ik zo dol ben altijd op De Parade. Dat die geen idee hebben van dat er ook verdriet gaande is dan op zo'n moment.
1: Ja, en daarom hebben wij deze voorstelling inderdaad gemaakt. Om te laten zien wie er inderdaad zorgt dat die zweefmolen blijft zweven. Ook al zweef je misschien niet helemaal lekker mee in het normale leven.
0: Nee, precies. En als je nou de mensen kan omschrijven die dit werk doen, hè? Want het is niet zomaar iets om 3 maanden in een caravan te gaan wonen, in een soort reizend circus te leven. Heb je daar een vinger achter kunnen krijgen wat voor mensen dat zijn?
1: Het zijn vooral mensen die heel erg veel om elkaar geven. En die zichzelf durven te zijn. En dat, daar biedt De Parade ook een plek voor. Maar ook mensen die gewoon keihard werken om iets moois neer te zetten voor de bezoeker.
0: Nou, hebben jullie alles omgezet? Dat een van de makkelijke dingen met audio, met geluid, is dat het anoniem kan zijn. Hè? Dat noemde je net al even. Wat hoor je als je dit gaat beluisteren?
1: Naast dat we echte fragmenten uit de interviews gebruiken, hebben we ook zelf muziek gemaakt. Dat we met muziekstudenten ook in een groep zitten, hebben wij op basis van hun verhalen muziek gemaakt. Maar ook gedichten geschreven en die ook weer tot muziek verwerkt. Dus eigenlijk is het een soort theatrale audio-ervaring.
0: Zullen we een stukje laten horen?
1: Leuk.

0: begin van die laatste dag word je al wakker met een knoop in je maag. Ga je al langzaam alle spullen inpakken, kijken wat er al afgevoerd kan worden en weg kan. En eigenlijk wordt die knoop alleen maar groter tot die laatste zweef.
1: Je weet nooit precies wanneer de laatste zweef is. En ja, als je een mazzel hebt, dan zit je erin en dan draaien ze hem ook een tik harder.
2: Er komen steeds meer mensen bij kijken. En er is een standaard liedje wat opstaat. En iedereen zingt mee en het is een soort... Het neemt elkaar in de armen en kijkt.
0: Dat is vaak ook een moment dat er van alles opgebiecht wordt tegen iedereen over gevoelens en dingen die gebeurd zijn, sorry zeggen.
1: Toeters bellen met geklap, soms worden de bloemen gegooid of lampjes of... Ja, iedereen is dan in een soort trance.
3: Als het 's avonds donker is, zit je natuurlijk in een soort donut van licht, kan je het hele terrein ook niet zo heel goed zien. Dan ben je even zo vrij als een vogel.
1: Ook als je erin zit, dan laat je je helemaal los. En dan zweef je gewoon mee tot het einde van de rit.
4: Wat mooi, Luna.
5: Dankjewel.
4: Ja, gisteren eerst de voorstelling gehad, als ik het goed begrepen heb.
5: Even kijken, ergens stond het dus alweer.
4: Ja,
5: het gaat weer wat langzamer. Maar...
4: Ja, dat snap ik. Ja. Maar hoe zijn de reacties? Want het is eigenlijk een soort... Je krijgt bijna een Drosten-effect gevoel dat je in een voorstelling zit.
5: Ja, en dat wilden wij ook een beetje bereiken. Omdat als je na deze voorstelling over het terrein loopt... dan voel je je ook meer onderdeel van de parade, hopen wij. Dat je bij die tent weet je wat daar is gebeurd. Daar weet je, dat is de backstage, daar gebeuren wel dingen. Dus dat, inderdaad, dat Drosten-effect wilden we ook een beetje bereiken. Dat het paradeterrein ook iets getheatraliseerd werd.
4: En jij bent natuurlijk eigenlijk zelf ook onderdeel van de parade, het reizende circus.
5: Ja.
4: Zijn er nog dingen die jij verteld wil hebben van jouzelf?
5: Ja, ik vind het sowieso heel bijzonder dat ze hier deel van mogen uitmaken. En het is wel een beetje een droom die uitkomt. Dus ik ben heel blij dat ze hier gewoon mogen zijn.
4: Ja, nou, dat is je gegund. De parade is begonnen 19 juni, afgelopen vrijdag dus. Nu in Rotterdam tot en met 18 juni. En dan zijn jullie ook te horen in Den Haag van 3 tot en met 19 juli. Amsterdam 24 juli tot 9 augustus. En Utrecht 14 tot 30 augustus. Dat zijn 3 hele mooie lange maanden voor jullie.
5: Ja, wij staan alleen in Rotterdam en Utrecht. Maar de rest van de paradebewoners pakken een caravannetje en die rijden langzaam weer door.
4: Ja, nou, wij gaan jullie wel in de gaten houden, hoor. Kras op de tent, gat in het gras van collectief grondligging is dus sinds gisteren te zien in Rotterdam. Dus Luna Peters van het collectief, dank je wel, hè. En heel veel succes. Ik hoop dat mensen anders naar de parade gaan kijken voor altijd.
5: Ik hoop het ook. Dank je wel.

Zelfs als Navour was dat met For Me, For Me, Formidable. En daarvoor draaide ik Billy Joel. Groot fan van Billy Joel ben ik. En vorig jaar zou hij optreden in Edinburgh in Schotland. Hij komt nooit naar Nederland eigenlijk. En wij dachten, weet je wat, wij gaan daar naartoe. Met een groepje vrienden, geld gespaard, tickets gekocht, helemaal blij. Krijgen we een uitstelbriefje. En dat uitstel is nooit meer ingevuld. Dus uiteindelijk hebben wij een heel erg leuk weekend gehad in Edinburgh. Dat dan weer wel. Maar zonder Billy Joel. En onlangs heb ik wel mij verdiept in de documentaire die er gemaakt is over zijn leven. Die duurt 6 uur. Dus dat is ongeveer net zo uitgebreid en intens als het luisteren naar een concert van hem. Is echt de moeite waard om die een keer te gaan bekijken. Maar dat zou ik dan wel een keer doen op een hele winterse dag. Als je echt helemaal niets te doen hebt. Niet zoals het is nu met dit mooie weer. Je luistert naar Volgspot met een stem die je normaal gesproken niet kent. Dit is Evelien de Bruin. Astrid de Jong die is onderweg.

documentaire die er gemaakt is over zijn leven. Die duurt 6 uur, dus dat is ongeveer net zo uitgebreid en intens als het luisteren naar een concert van hem. Is echt de moeite waard om die een keer te gaan bekijken. Maar dat zou ik dan wel een keer doen op een hele winterse dag. Als je echt helemaal niets te doen hebt. Niet zoals het is nu met dit mooie weer. Je luistert naar Volgspot met een stem die je normaal gesproken niet kent. Dit is Evelien de Bruin. Astrid de Jong die is onderweg. En ik ga muziek draaien van Bluff en Bente. Komend weekend, ja, is niet echt weekend, aanstaande donderdag. Dan begint Concert Etsy. Daar zal Bente ook optreden. Maar zij heeft dit weekend ook opgetreden op Pinkpop. En ze heeft een heleboel tienen gekregen van de recensenten. En dit zijn ze dan samen, Bente en Bluff.

Blijf briljant, dol op Dolly Parton. Jolene hoorde je op NPO Radio 5. Dit is het programma Volgspot waar je naar luistert. En wij gaan terug naar 25 juni, 17 jaar geleden. Dat was het moment waarop de Belgische zangeres Jasmine ons ontviel. Ze was in Vlaanderen vooral bekend als tv-omroepster en presentatrice. Maar voor Jasmine zelf was haar zangcarrière veel belangrijker. Aanvankelijk zong ze dance-nummers, maar halverwege de jaren 90 verlegde zij haar koers naar Nederlandstalig repertoire. En in 1997 verscheen haar album Prêt-à-porter. En van dat album hoor je vanavond twee liedjes die ze live zong op het Volkspot podium op 5 november 1997. Hier is Jasmine.

We hebben nog één nummer te gaan, wat ons betreft althans. En het laatste nummer is eigenlijk een van de nummers waar ik het meest fier op ben die op mijn cd staan. En dat heeft misschien ook wel een beetje te maken omdat Alides Hiddink het geschreven heeft. Het is een rustig nummer, het is wat romantisch. En het heet Tot Leven Gewekt.

0: Dankjewel. Hardy Allen, Chris van Hou en Andolf.
1: Wat een mooie.
2: Tot ziens.
1: Ja. Jasmin, ja, ze werd nog even afgekondigd ook. Een prachtig eerbetoon hier op Radio 5. Het miniconcert van Jasmin. Je hoorde Porselein en daarna Tot Leven Gewekt. Ja, en alles gaat zoals het gaat hier in Volgspot. Zometeen gaan wij Raad Mijn Naam spelen. Nu Laurie Spee. How many

Lori Spee was dat met How Many Times. Ik weet nog dat ik naar haar in de Volgspot aan het kijken was toen ze optrad bij Top Op. Wat een geweldig liedje vond ik dat. Nou, het goede nieuws is dat Astrid Jong inmiddels binnen is voor de rest van deze uitzending van Volgspot. Maar ik wil haar nog even tijd geven om op adem te komen. Geef mij namelijk de kans, mazzelaar, dat ik hier nu toch ben, even iemand in de schijnwerpers te zetten die dat wel verdient. Het is een Nederlandse artieste, Nona, en zij heeft een liedje gemaakt dat wat mij betreft gebruikt mag worden bij de eerstvolgende James Bond film. Het heet What a Way to Die.

0: van mijn hele carrière op de radio was dit het allerergste wat me ooit is overkomen, denk ik. Me gewoon in de tijd vergissen en het dan niet redden. Wat erg. Maar wat fijn dat ik er mag zijn. En wat is iedereen lief in de app voor Evelien Entrecht. Natuurlijk, dat is hartstikke fijn. Nou, mijn naam is Astrid, maar daar gaat het niet om.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
3: Mijn naam.
0: Ja, we spelen.
2: Raad mijn naam.
1: Raad mijn naam.
0: Dat spelletje dus. We spelen Raad mijn naam. En het gaat om de naam van een bekende artiest of een theatermaker. En zodra je denkt te weten om wie het gaat, kun je gaan bellen. Of natuurlijk appen, dat mag ook. En wie weet, als jij de eerste bent, dan heb ik je zo aan de telefoon. En dat niet alleen. Je krijgt dan ook zo'n setje prachtige Volgspot fietslampjes. Wat je vandaag natuurlijk pas na 10 uur ongeveer nodig hebt, denk ik. Ja. Ik heb natuurlijk aanwijzingen voor je. En die eerste aanwijzing is... Zit je er klaar voor? Die eerste aanwijzing is... Geboren in het mooie Brabant. Nou, dan kun je alvast gaan gokken. Je kunt gewoon namen gaan roepen via de app of bellen met Martine. En dat kan via 0800-3000-555. Wie is er geboren in het mooie Brabant of waar zou het over kunnen gaan? Het moet een artiest zijn of een theatermaker. Een redelijk bekende naam. Nou, een hartstikke bekende naam is het volgens mij. En wie weet hoor ik het van jou. En anders komt er zo weer een nieuwe aanwijzing. Dit is natuurlijk een klassieker. Zingvecht, huil, bid, lach, werk en...
4: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Ja, dan denkt iedereen dat het Guus Meeuwis is. Goed, bewonder moest ik nog zeggen in de titel natuurlijk. En dit was natuurlijk Ramses. En ja, we zoeken dus een artiest. En de eerste aanwijzing was geboren in het mooie Brabant. En ja, dan krijg je natuurlijk 100.000 keer Guus Meeuwis. En dat snap ik. Dat snap ik, want wie is er nou beroemd geworden met liedjes over Brabant? En is het Guus wel? Maar die is niet degene die ik zoek vandaag. Ik zoek dus een naam in het spelletje, Raad Mijn Naam, van een bekende artiest. De eerste aanwijzing is geboren in het mooie Brabant. Laat ik dan het, laat ik je gewoon nog een beetje verder helpen met een tweede aanwijzing. Ik werd genoemd naar die goede gitarist. Ik werd genoemd naar die goede gitarist. Nou, benieuwd of ik dan heel andere namen krijg. Blijf het gewoon proberen. 0800-3000-555. Of even een snel appje via de NPO Luister-app. Gaan we ondertussen naar de verkeerde oplossing luisteren. Dat is Guus. Die is het niet. Maar blijf piekeren. En proberen. En goed.

0: dat denkt hij aan Brabant. En wij dachten allemaal een beetje aan hem. Maar dat was niet de bedoeling, want hij is niet de goede oplossing. Je hoorde hem wel op de radio. Het was natuurlijk Guus Meeuwis. Ik krijg nog meer namen doorgestuurd.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.

0: allemaal fout. Dat is nou weer een beetje jammer. Maar wel een leuke naam om te leren kennen. Jan van Brabant, G. Reinders, Gerard van Maasakkers. Er wordt alle kanten op gegokt nu. Maar ja, wie zoek ik nu in Raad Mijn Naam? Blijf het gewoon even proberen. Zoek gewoon eventjes via de NPO Luister-app naar NPO Radio 5. Geef ik je nog snel een aanwijzing. Frans en Peter zijn mijn ware maten.
1: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theater van het sentiment. NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Het is 7 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Dat gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemmen eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als 10e in het eindklassement. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Volgspot. Astrid de Jong.
3: Je voelt je thuis.
1: KRO NCRV.

0: wat heerlijk bij Radio 5 altijd die muziek. Hè? This Old Heart of Mine van de Isley Brothers eerst. En nu nog eventjes Living Thing van ILO, oftewel Electric Light Orchestra. Prachtig begin weer van dit uur.
1: Volkspot. Theater, muziek en media. Met Astrid de Jong.
0: Ja, en ik ben niet alleen. Ik heb Martina, mijn rechterhand, die helpt me er doorheen vandaag. Het is even geleden. En er zijn natuurlijk een hoop mensen die luisteren. Dat zie ik ook in de app. En wat fijn dat Anneke bijvoorbeeld even roept John de Bever. Ook al is John de Bever, ook al is dat fout. En Maas, die komt met Wolter Kroes. Nou, die is zeker niet geboren in Tilburg. Maar een goede poging. Corrie Konings is het ook niet. De aanwijzingen die ik gaf in Raad Mijn Naam waren geboren in het mooie Brabant. Ik werd genoemd en die goede gitarist. En Frans en Peter zijn mijn ware maten.
2: Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam. Raad mijn naam.
0: Rita.
4: Raad mijn naam.
0: Of Ria. Ik was aan het raden. Is het Rita of Ria?
5: Rita.
0: Rita, hallo, welkom op de radio.
5: Dag Astrid.
0: Vertel eens wat over jezelf. Dat is altijd lastig, hè?
5: Ja. Nee hoor, want ik luister normaal gesproken eigenlijk altijd naar NH Radio.
0: Oh, dus je bent voorbereid op deze vraag.
5: Ja, maar daar ken ik jou ook van.
0: Oh, wat leuk, dus je woont in Noord-Holland?
5: Ja, op het randje.
0: Oké, okay. Welk randje is dat? Het bovenrandje, onderrandje?
5: Onderrandje.
0: Onderrandje, tegen Zuid-Holland aan. Dus,
5: ja, ik kijk over de ringvaart heen naar Zuid-Holland.
0: Ach, wat heerlijk. Dan kun je zo zwaaien naar Zuid-Holland, maar je zit nog net aan de goede kant. Oh, sorry voor alle mensen in Zuid-Holland. Vergeet eventjes dat dit allemaal nationaal is natuurlijk.
5: Ja, kijk maar uit.
0: Ja, en hou je van hobby's?
5: Ik heb wel hobby's, ja.
0: Welke ben je drukst mee op het moment?
5: Kokkerellen.
0: Kokkerellen, oh ja, dat is een goede hobby, want dan geef je meteen iedereen te eten.
5: Ja, precies.
0: Kijk, dat wordt vaak gewaardeerd. En je bent niet, niet onhandig met het raden van namen, volgens mij. Want wie dacht jij dat er bedoeld werd met de aanwijzingen?
5: Ik dacht Django Wagner.
0: Zo. Rustig applausje. Het is tenslotte zondagavond, maar het is wel hartstikke goed natuurlijk. Geboren in Brabant, wist je dat?
5: Nee, dat wist ik niet.
0: Wacht even hoor. Wacht, we gaan ze één voor één door. Want Django werd geboren in Nuenen, in Brabant dus.
5: Nee, hij woont in Nuenen.
0: Ja, hij is er ook geboren.
5: Ja, ik zag op Google wat anders.
0: Waar heb jij hem dan gegoogeld?
5: Ik heb gewoon zijn naam opgezocht.
0: Ja, maar waar die geboren werd dan?
5: Amsterdam.
0: Nee.
5: Nou, dat is een foutje dan van AI, kan je verwachten.
0: Nou, dat denk ik ook, want hij is natuurlijk hij kan in Amsterdam natuurlijk in een huis op wieltjes geboren zijn, maar volgens mij is hij een echte Brabander. Oké, zullen we even kijken of de andere aanwijzingen dan wel kloppen? Tenminste, of ze kloppen als jij dus aan het googlen bent.
5: Maar toen je zei gitarist, dacht ik gelijk Django Reinhardt, dat hij daarna genoemd is.
0: Daar is hij naar genoemd natuurlijk. En Frans en Peter, kun je die ook plaatsen?
5: Ja, Frans, Duits.
0: Goed zo.
5: Maar die Peter, dat kon ik even niet plaatsen.
0: Peter Beense.
5: Ach ja, natuurlijk.
0: Daarmee samen, en vandaar ook die ware maten, daarmee had hij zo'n project, dat heette Echte Vrienden.
5: Ja, maar dat heb ik niet allemaal meegekregen.
0: Nee, maar ja, dat maakt ook niet uit. En dan kan ik je ook nog vertellen dat op 26 en 27 juni, dus volgende week, doen ze bij ons in Brabant. Mm-hmm. En dat is dan gaan ze in Eindhoven met Mart Hoogkamer, Treintje Oosterhuis. Xander de Wieselje en Django Wagner dus. Die gaan allemaal daar leuke liedjes zingen. Dus het is heel logisch dat Django centraal staat.
5: Ja, snap ik.
0: Wil je fietslampjes? We gaan nou niet nee zeggen. Het zijn Volkspot willen fietslampjes.
5: Mag ik ze dan aan iemand cadeau geven? Want ik heb geen fiets.
0: Dan hoeven we het toch niet te controleren.
5: Oké.
0: Okay. Stuur ze gewoon naar je op.
5: Ja, doe maar dan.
0: Ja, en dan heb jij echt wel een goede binnenkomen. Want de meeste mensen met de fiets zijn er wel heel blij mee.
5: Denk het ook.
0: Goed zo. Nou, ze komen je kant op, Rita. Dank je wel voor het meedoen. En gefeliciteerd.
5: Dank je wel.
0: Doeg.
5: Dag.
0: Gaan we luisteren hoor, naar die man.

0: Yeah, when I'm going to make a living. Als ik geld ga verdienen, was het liedje van Sade. Volgens mij is dat wel goed gekomen.
1: Gespot
2: door de Jong.
0: Het is toch altijd wel een van de leukste dingen als ik eventjes op het programma van Heilco mag passen. Dat ik dan nieuw talent, Nederlands talent of iemand die ik heel erg goed vind, gewoon mag draaien op de nationale radio. Nou, dat maakt me ook nu weer blij, want ik kreeg de nieuwe EP, of de EP van Floran. En Floran was 18 toen hij meedeed aan Holland's Got Talent. En bereikte de finale, maar ja, als je dan niet eerste wordt, dan gaat het heel hard. Hè? Dan gaat altijd alle aandacht naar de nummer 1. Maakt ook niet uit, want Floran is gewoon zijn ding gaan doen. Hij heeft nu net een EP uit met allemaal Nederlandse liedjes. Die jongen die is dus nog niet eens 20 en maakt dus... Ja, ik durf niet te zeggen Ramses-achtige liedjes, want dat gaat wel heel ver. Maar gewoon Nederlandstalige, eigenlijk kleinkunst. Helemaal zoals hij dat zelf wil doen. Onder de titel Voor wie ik gister was. 5 liedjes staan er op de EP. Allemaal liedjes die hij dus opdraagt aan de Floran die hij gisteren nog was. En nu die liedjes uit zijn, is die de Floran van vandaag. Even kijken hoor, want ik denk dat ik maar begin met het liedje Even Geen Tijd. Floran heet hij dus.

Ja, even geen tijd, Floran. En hij heeft ook even geen tijd. Want ik had hem zo graag eventjes gesproken over zijn EP... voor wie ik gisteren was. Maar ja, ik snap het ook wel. Druk leven natuurlijk. Ik ga nog heel even een ander liedje dan van hem draaien. Ook van die EP. En dat is Naar een beetje geluk. Dat is een grappig, zo'n jonge jongen... die zoveel mooie input heeft gevonden voor zijn EP... Ik moet hem wel even goed aanzetten. Oh jee, heb ik weer ruzie? Even kijken. Ja, naar een beetje geluk.

0: Als ik jouw verdriet heb gezien, hoe ik je eerste lach zag en jou verliezen. Blijf genieten.
1: Hele bijzondere muziek, vind ik het. Naar een beetje geluk heette deze. En het komt dus allemaal van de EP van Floran. Voor wie ik gisteren was.

Geen berg te hoog, tenminste volgens in dit geval Diana Ross. Leuk, hè? Ain't no mountain high enough. Ja, het zal je waarschijnlijk opgevallen zijn. Het is midzomer. Dat betekent dat we om een boom heen moeten dansen. Tenminste, dat is alles wat ik ervan wist voordat ik me erin verdiepte. Vannacht is dus dan de langste nacht van het jaar. En vanaf morgen worden de dagen weer korter en de nachten weer langer. Dus dit is ook... Ja, het blijft ook heel lang licht nog. We noemen dit de zonnewende. En eeuwenlang geloofden mensen dat er dan in deze nacht iets bijzonders gebeurde. Shakespeare die schreef er A Midsummer Night's Dream over. En in Scandinavië worden vanavond vuurtjes gestookt om overheen te springen. Ja, want zo wordt midsommer gevierd en er worden liedjes gezongen.

klinkt allemaal heel vrolijk voor mensen die over vuurtjes heen moeten springen. Maar goed, hier in Nederland blijft het vannacht licht tot een uur of 11. En dat met dit weer, mensen. Een magische avond, die mooie lange midzomernacht. En die vraagt dan om het maken van nieuwe plannen voor het komende half jaar. Dat doen mensen dan. En nemen afscheid van de zaken die ons niet bevielen het afgelopen jaar. Tijd ook voor reflectie. En bij reflectie hoort muziek. Laten we beginnen bij een klassiek stuk. De componist Mendelssohn schreef het stuk A Midsummer Night's Dream. Night zit een S achter. Dat schreef hij trouwens in ieder geval het eerste stukje al toen hij 17 was.

Nou, ik weet niet wat jij deed op je 17e, maar ik was niet dit soort ouvertures aan het schrijven. Maar dan gaan we zomers en goed geluim verder met Gerard van Maasakkers. Brabantse zanger, ja, dat wisten we inmiddels al. Die bezong De Langste Dag ook al eens. Luister maar.

ja, leuk hè. Als ik zo klaar ben, dan is het gewoon nog 3 uur licht op De Langste Dag. Bezongen door Gerard van Maasakkers. En zou Mike Oldfield de inspiratie voor Moonlight Shadow ook gekregen hebben op 21 juni?

heb ik hier nog. Even kijken, bij de fragmentjes heb ik nog iets heel moois. De Engelse zangeres Uriel, die schreef een midsommersong. Nou, doe je ogen maar even dicht en voel de warmte van die lange dag maar even door je lijf stromen.

Ja, hele verschillende en allerlei mooie interpretaties. Dus allemaal geïnspireerd door die ene lange dag die we vandaag ook beleven. Laten we hem eindigen met een hele mooie ode aan dat zonnetje. Je kent hem natuurlijk, de Beatles. Here comes the sun.

0: Astrid!
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

Ik vond het een bijzondere samenwerking, weet ik nog, Ellen ten Damme met de drie J's. En wat is het een mooi liedje geworden. Wat is dromen? Kunnen we vanavond pas na 11 achterkomen, want tot die tijd is het licht. Ik moet Johan wel gelijk geven. Die komt met een opmerking die hij zelf al flauw noemt in de app. Die zegt, er is geen langste of kortste dag. Een dag duurt 24 uur, maar het is wel langer licht vandaag. Nou, maar dan zeg ik langer daglicht. Nee, je hebt geen nachtlicht. Je hebt ook gelijk, Johan, maar het blijft toch wel een meetpunt voor heel veel mensen, zo halverwege het jaar. Tijd voor het Songfestival. En mocht jij nou, want Heilco is er niet, die zit natuurlijk echt van zijn tenen tot zijn kruin in de Songfestivalgeschiedenis. Mocht jij nou de komende weken heel graag één bepaald Songfestival liedje gedraaid willen horen op de radio, is dit je kans? Want ik kan wel wat inspiratie gebruiken. Laat het dan even weten. Stuur gewoon een appje even via de NPO Luister-app naar NPO Radio 5. Maar eentje kon ik er wel verzinnen. Ja, eigenlijk ook wel meer hoor. Komt ook wel goed. Maar dan moet ik heel even vertellen dat ik ooit in Amerika was. En dat ik daar gegrepen werd door een reclame voor een donutwinkel. En dat was een liedje en dat ging dat had de tekst. Doing things is what I like to do. En dat vond ik gewoon een prachtige tekst. Dat is, ja, waarom ook niet? Ik doe graag dingen. Of zoals wij in Nederland zouden zeggen, ik hou van hobby's. En daar doet dit liedje mij aan denken. Het was 2014 toen Letland, jawel, Arzem Niki instuurde naar het Songfestival. Volgens mij in Kopenhagen. En Arzem Niki heeft het niet tot de finale geschopt. En dat heb ik altijd heel jammer gevonden, want ik vond dit een fantastisch liedje. Het gaat erover in wat een beetje krakkemikkig Engels is het, maar het gaat erover dat dit bandje dus van alles al gedaan hebben. Dus ze hebben, weet ik veel, parken helpen schoonmaken. Ze hebben iconische schatten gevonden. Ze hebben van alles gedaan, maar zingen ze dit in het liedje. Maar één ding moeten ze nog doen en dat is een taart bakken. Ze hebben een cake to bake.

0: Best Friend van Queen hoorde je. Ja, een mooi liedje voor inderdaad je beste vrienden. En ondertussen zie ik allemaal appjes binnenkomen van mensen die toch ook bijzondere herinneringen hebben aan het Songfestival of bepaalde liedjes. Tony?
1: Ja?
0: Hallo?
1: Goedenavond.
0: Weet je wat ik zo leuk vind? Jij appt, maar je appt over een liedje en daar zit je bij van een aantal jaar geleden.
1: Ja.
0: Maar ga je nu schrikken als ik zeg dat het volgens mij 2017 was?
1: Ja, dat zit er wel in. Voor corona, hè. Dat weten we niet meer.
0: Maar dat is gewoon alweer 9 jaar geleden.
1: Ja. Dus maar ik vond het zo mooi, zo klein.
0: Was het mooi, hè?
1: Ja, zeker.
0: Even kijken. We hebben het dus over die bijdrage van Portugal.
1: Ja.
0: En het was een heel integer, mooi, heel enorm ingeleefd gezongen liedje door Salvador Sobral.
1: Ja.
0: En ik herinnerde me, want het is dus 9 jaar geleden. We hebben heel wat songfestivals gehad in die tussentijd. Maar ik herinnerde me nog dat hij iets met zijn hart had.
1: Klopt. Zijn zus stond ook stand-by om het eventueel van hem over te nemen. Dat weet ik nog.
0: Zijn zus?
1: Ja.
0: Oh, dat is ook wat, hè? Oh, dat moet voor haar ook lastig zijn.
1: Ja.
0: Zo,
1: ja.
0: We weten niet wat we gaan doen, zusje Sobral. Maar het kan zijn dat je straks voor een 10 miljoen mensen even een liedje moet zingen.
1: Oh, nou, ik niet, hoor.
0: Nee, ik kan het ook niet. Ook niet als ik het een half jaar van tevoren weet. Dan zou ik dat ook nog niet doen, denk ik.
1: Nee.
0: Maar het is heel mooi. En weet je nog waarom het jou raakte?
1: Omdat het voor het eerst weer eens een mooi liedje was wat won.
0: Oh ja, ja, niet zo gekkigheid.
1: Nee, we hadden jaren achter de rug dat het alleen maar of rare beesten waren. Of dat ik dacht van, oh nee, dit stuur je toch niet in. Ja, ik ben daar misschien een beetje ouderwets in. Maar Songfestival is voor mij mooie liedjes.
0: Ja, ja.
1: En weet je, mijn herinnering aan het Songfestival gaat ook best wel heel lang terug. En dan al die rare liedjes. Ik ben dit jaar trouwens afgehaakt.
0: Ik ben dus heel... Heilco is dol op het Songfestival. Maar bij mij komt het net 1 gradatie minder. Ik vind het ook echt ontzettend leuk. Maar afgelopen jaar was het dus serieus dat ik dacht... Oh, is het nu al? Dat ik het gewoon zomaar bijna gemist had. Dus dat kon natuurlijk omdat we niet meededen, toch?
1: Dat weet ik niet, maar het is zo vaak dat echt hele mooie liedjes... zoals die van Barbara Pravi wint dan niet. En dan wint een of andere gekke band. En ik gun het die jongens ook wel, maar Barbara Pravi was echt beter. En ja, dus dan denk ik van, nou jongens, het gaat niet meer om het mooiste liedje. Het is helemaal doortrokken van vriendjespolitiek. Voor mij hoeft het niet meer.
0: Oh, nou dan zat jij ook even met kromme tenen dat ik net een van mijn lievelingsliedjes... dat dus Cake to Bake was. Het gaat over taartbakken.
1: Nou, op zich vond ik dat niet eens zo'n heel slecht liedje.
0: Gelukkig.
1: Nee. Ja. Weet je, die is wel vaker dat je denkt van... ja, het is misschien een beetje onzin liedje, maar het klinkt wel grappig.
0: Ja. Nou, we kunnen er lang of kort over praten. We kunnen misschien gewoon beter naar Salvador Sobral gaan luisteren, toch?
1: Ik denk dat beter is dan mijn stem.
0: Nou, het was prachtig. Dankjewel, Tony. Fijn dat je er even was.
1: Oké, graag gedaan. Doei.
0: Ja, amar pelos dios. Oh, dois. Dios.

0: Ja, ik versta er geen letter van, maar ik vind het prachtig. Dankjewel, Tony. En ook namens Marianne en Simone. Die laten allebei weten dat ze heel blij waren met dit liedje. Nou, straks veel meer mooie liedjes, ook op verzoek. Want het is tijd voor de muzikale fruitmand. Jury staat al te trappelen. En volgende week ben ik hier op tijd. Ruim op tijd. Echt waar.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV. Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO
2: Radio 5. NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Het is 8 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van Frankrijk. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten en ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. En dan is zojuist de wedstrijd, de WK-wedstrijd van Spanje tegen, even kijken, Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelopen. Ik moest even checken of de wedstrijd gewonnen was, maar die is inderdaad gewonnen met 4-0 Spanje-Saoedi-Arabië. Krijgt u nog het weer? Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog, mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De muzikale fruitmand, Jury van der

Ja, je kan me bijna horen dat ze zussen van elkaar zijn. Zo mooi zijn ze op elkaar ingespeeld. Amerikaans zussenduo The Kinleys uit 1998. Je hoorde net Somebody's Out There Watching. En daarmee zeg ik een hele goedenavond en van harte welkom op deze zondag 21 juni. De dag waarop officieel de zomer begint. Voor heel wat mensen vandaag ook een feestelijke dag in verband met Vaderdag. En ook in de muzikale fruitmand van de EO wordt er vanavond mogelijk bij stilgestaan. Want tot 11 uur vanavond klinken hier de mooiste psalmen, gezangen en andere liederen. Allemaal op aanvraag. Dus je mag zelf helemaal meedoen. Hoeft niet. Je mag ook achteroverleunen waar je nu ook bent. En genieten van de muziek die je hier ieder weekend hoort. Maar ja, anders is het idee super eenvoudig. Je mag een lied aanvragen voor iemand anders. Of misschien wel als een soort ode aan iemand. Maar dat mag ook voor jezelf zijn. En dat kan op twee manieren. Door te bellen naar de studio op 0800 3000 555. Of door een bericht te sturen met de NPO Luisterapp. Dus vraag een lied aan via de telefoon op 0800 3000 555. Of stuur een bericht met de NPO Luisterapp. En het eerste verzoek van vanavond is binnengekomen via de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand en komt van Heinz en Helene Lieve uit Putten. Komende dinsdag op 23 juni vieren Gert en Rita de Bruin uit Sliedrecht dat ze 55 jaar getrouwd zijn. Een tijd vol met zegeningen, schrijven Heinz en Helene, maar ook van verlies en verdriet. Lieve vrienden, jullie krijgen nog vele goede, gezonde en gezegende jaren toegewenst. In het midden van al jullie geliefden. Dit lied is voor jullie. Jezus, mijn heiland.

Vier het leven mee. Een mooie verjaardag, een bijzonder jubileum of gewoon een moment om dankbaar te zijn. Laat de allermooiste psalmen en gezangen klinken voor wie het meest dierbaar is. Vraag ook een lied aan, gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.

Spokkebuis en echt weggaan doe je niet. Ze schreef dit lied voor haar buurman die al een tijdje vocht tegen kanker. En ze dacht aan zijn vrouw en aan wat er overblijft als je afscheid moet nemen. Dat zijn vaak gewoon de gewone dingen. Samen eten, een verjaardag, een film kijken. Juist die herinneringen die blijven in je hart. En zo zingt Joke, ga je eigenlijk nooit weg. Echt weggaan doe je niet, hoorde je in deze muzikale fruitmand, waar je een lied kan aanvragen op twee manieren. Via de telefoon op 0800 30555. Je komt er misschien niet altijd in één keer doorheen. Je kan ook proberen om een bericht te sturen met de NPO-luisterapp. En dat kan allemaal tijdens de uitzending. Ik doe mijn best, al kan ik niet altijd beloven dat het lukt. Dus wil je nou zeker weten, dan kun je ook iets aanvragen via de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. En dan krijg je net als bij een reservering in een restaurant ook een bevestiging per mail. En weet je precies wanneer je verwacht wordt. Ja, zo kreeg ik ook deze aanvraag binnen van Els Verburg. Els die wil graag Daniël Buitenweg uit Lopik feliciteren met zijn verjaardag. Dus Daniël, bij deze van harte gefeliciteerd. En dit lied klinkt vanavond voor jou. Nou, heel majestueus en heeft ook allemaal te maken met de titel. Dit is de Opwekking Band met Majesteit. Groot is zijn majesteit.

Dat zijn wel mooie slotwoorden, hè, voor een lied dat een titel heeft, Does Jesus Care? Dat ze dan toch zingen, I know he cares. Ik ben er zeker van. Geef God eigenlijk wel om het leed in de wereld? Dat is de vraag waar dit lied mee worstelt, als je het net hebt meegeluisterd naar de tekst. Geschreven door een man ruim 100 jaar geleden die er alles van af wist. Hij maakte ziekte mee, verloor zijn ouders, meerdere broers en zussen. En ja, in die tijd schreef hij dit lied. En het antwoord dat hij vond staat ook in de Bijbel. Leg je zorgen bij hem neer, want hij geeft echt om jou. Does Jesus care? Ja, samen zingen, dat doet iets met de mens. Een koor, hè, dan zing je niet alleen voor jezelf, maar dan zing je met elkaar. Schep toch verbinding, telt een lied toch naar een hoger niveau. En heel veel luisteraars, ja, jij misschien zelf ook wel, herkent dat gevoel. In ieder geval Dini en Rien Knop wel. Dini en Rien die zijn met vakantie op de Veluwe, laten ze weten. En ze hoorden dat het Young Ladies Choir Rejoice optrad in Doornspijk. En ze dachten, nou, daar moeten wij heen. En ze laten nu weten dat het een schitterende avond was, met een avond vol hoop. En ze vragen nu een lied aan voor alle mensen die luisteren, met de boodschap: je bent nooit alleen, van datzelfde koor, het Young Ladies Choir Rejoice. En het lied dat ze aanvragen heet Het Gebed.

Glory Joyce optrad in Doornspijk. En ze dachten, nou, daar moeten wij heen. En ze laten nu weten dat het een schitterende avond was, met een avond vol hoop. En ze vragen nu een lied aan voor alle mensen die luisteren, met de boodschap: je bent nooit alleen, van datzelfde koor, het Young Ladies Choir Rejoice. En het lied dat ze aanvragen heet Het Gebed.

Het Young Ladies Choir Rejoice met het gebed. Ja, het is vandaag zondag 21 juni. En vandaag is niet alleen de langste dag van het jaar. Het is ook Vaderdag. Dus een mooie dag om aan je vader te denken. Misschien ook aan je moeder. Plony doet dat in ieder geval. Zij laat weten via de NPO Luister-app dat ze als kind al meeluisterde naar de muzikale fruitmand. Toen nog op zaterdagochtend. En haar moeder had het dan aanstaan en vandaag moet ze daar bijzonder aan denken, omdat het vandaag dus Vaderdag is. En nou, ze denkt terug aan die warme herinnering die ze nog altijd met zich meedraagt aan haar ouders, die ze al een hele tijd mist. Maar ze put heel veel troost uit haar geloof. Een geloof dat haar lieve ouders aan haar hebben doorgegeven. En op een dag als deze denkt ze daar in het bijzonder aan en staat ze daarbij stil, ook door een lied aan te vragen in haar geliefde programma De Muzikale Fruitmand. Dus Plony, dit lied is voor jou. Lucas Kramer, Het is goed. Vandaag.

Dankjewel Plony voor het aanvragen van Lucas Kramer en het is goed. Een telefoontje kregen we binnen. Marie Verzanten vraagt een lied aan voor Jannie Verschoorland en Bets van de Vlis. Ze liggen nu in een verpleeghuis, maar mogen eind van de week misschien naar huis. Dus daar kijken ze heel erg naar uit. Als een hart onder riem biedt Marie jullie dit lied aan. Daar juicht een toon.

Het Elspeets mannenkoor Con Amore onder leiding van Gerrit Knikker. En daar juicht een toon. Eens breekt in mij het zilveren koord. Dan wordt mijn aardse zang verstoord. O, wat zal het zijn, volmaakt en rein, voor eeuwig met de Heer te zijn. Het zijn de woorden van het volgende lied dat is aangevraagd in deze muzikale fruitmand. Rietje Hoekstra vraagt het aan voor haar man Klaas. Klaas uit Nijkerk werd afgelopen zaterdag 83 jaar... en hij zingt al 46 jaar op een mannenkoor. Hij merkt dat zijn stem met de jaren achteruit gaat en ja, schrijft Rietje, eens breekt ook bij hem het zilveren koord. Maar op volmaakt schoner wijs klinkt dan zijn lied in het paradijs. Eens breekt in mij het zilveren koord. Klaas, ik hoop dat je ervan gaat genieten. Je liefdevolle vrouw Rietje, die vraagt het voor je aan. En het Urker Visserskoor Crescendo zingt het vanavond uit volle borst voor je mee.

Tanja Lagerström en de lofzang van Hanna. En dan denk je misschien, welke Hanna is dat dan? Nou, het is de Hanna uit de Bijbel. Een vrouw die lang geen kinderen kon krijgen, daar veel verdriet om had. En ze bad er biddend en huilend om. En God die hoorde haar uiteindelijk. En uit dankbaarheid zong ze een loflied dat Tanja Lagerström, ja, opnieuw in beeld bracht vanuit het hart met dit lied, Lofzang van Hanna. Tot 11 uur vanavond kun je nog een lied aanvragen, voor wie het ook is. Je mag bellen naar 0800 30555 of een bericht sturen met de NPO Luister-app. Komen al mooie berichten binnen, onder meer van Bas, die zegt goedenavond, ik luister ook weer gezellig mee. Willeke, die zegt goedenavond, Joeri, het is zondag, dus een uurtje extra uitzending van de Fruitmand. Het blijft nog lang warm, dus lekker blijven luisteren, met zometeen de ramen en deuren open voor hopelijk wat koelte. En ik zie dan ook nog een aantal verzoeken binnenkomen wat betrekking heeft tot Vaderdag. Nou, misschien wil je zelf ook wel een lied aanvragen dat je doet herinneren aan je vader. Of ja, een lied voor hem aanvragen, als hij vanavond misschien ook meeluistert. 0800 30 555 of de NPO Luister-app, daar kunnen nog een aantal verzoeken bij, hoor. Dus schroom niet om contact op te nemen. Dan nu een verzoek van, even kijken, een verzoek voor Kees van der Water uit Herp. Aankomende dinsdag wordt Kees 77 jaar. En er wordt gefeliciteerd door een hele hoop mensen, Kees. Dat is toch fijn om te weten dat er zoveel mensen zijn die vanavond aan je denken. Je wordt gefeliciteerd door je vrouw Nicolien, door de kinderen Sandra en Rob, Karin en Joop, kleinkinderen Tessa en Matthijs, en ook Anouk en Joshua, Sterre en Daan vragen vanavond een lied voor je aan. En wat voor een lied? Er is een God die hoort. En het wordt vanavond gezongen door het christelijk mannenkoor Emmeloord, onder leiding van Johan Bredewoud.

Onder leiding van Johan Bredewoud werd gezongen Er is een God die hoort. Je had deze Vaderdag een lied dat zich richt tot de Vader in de hemel. Abba Vader, een danklied voor God dat Robert Hagenbeek aanvraagt. Hij denkt daarbij aan broeder Karremans in Veendam. Door zijn leeftijd en gezondheid lukt het niet altijd meer om naar de kerk te gaan.

voor broeder Kaddemans zijn Veendam. Daar woont hij, vraagt Robert Hagenbeek dit lied aan. Door zijn leeftijd en gezondheid lukt het hem niet altijd meer om naar de kerkdienst te gaan. Maar thuis meezingen, dat lukt nog wel. En vanavond is dat hopelijk gelukt. Abba Vader, u alleen, de uitvoering van Nederland zingt. En zometeen, na het nieuws van 9 uur, dan klinkt er een mooi lied voor Wina uit Grijpskerk. Komende dinsdag, dan wordt ze 65 jaar. En welk lied dat is, Wina, dat hoor je zometeen na het nieuws van 9 uur. Eerst heb ik nog een mooi verzoek van Wouter Andela uit Groningen op de lijst staan. Hij verkeert momenteel op Ameland. Nou, fijn om te weten dat Radio 5 daar ook wordt ontvangen, Wouter. En je vraagt een lied aan voor iedereen die er momenteel energie uit kan putten. En in het bijzonder Gina Ritsema. En nou, iedereen die er dus wat energie uit kan putten. Het is een meezinger, zo kan ik het toch wel beschrijven. Heer, wat een voorrecht om samen te dienen. Het wordt vanavond gezongen door de Martin Mans Formation. Onder leiding van niemand minder dan Martin Mans is dit dus Heer, wat een voorrecht om samen te dienen.

In Suriname krijgen veel ouderen en mensen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben. In het Emmahuis in Paramaribo wonen ouderen die nergens anders terecht kunnen. Maar het gebouw is ernstig vervallen en onveilig. Daarom komen we in actie voor een renovatie van dit verzorgingshuis, zodat het weer een veilig thuis wordt met goede zorg. Ook ondersteunen we gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een beperking. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Suriname.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 9 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jetten namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jetten zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochtendweg in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal twee keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman, Jurie van der Geest.

Gator Vocal Band. En de Oak Ridge Boys. Jesus loves me. En hoe mooi om dat te mogen zingen. Jezus houdt van mij. Ik weet het, want het staat in de Bijbel. En dan zouden ze zomaar kunnen verwijzen naar de tekst in Johannes 3, vers 16. Een van de bekendste versen. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jesus loves me, 'cause the Bible tells me so. Zong je misschien net mee op deze zondagavond? Het weekend dat op zijn eind loopt. Misschien kijk je terug op de afgelopen dagen op iets moois dat je hebt meegemaakt, of juist op iets dat zwaar was. Een verjaardag, een afscheid, een mijlpaal of gewoon een week die anders liep dan gedacht. Nou, dat zijn misschien wel de momenten waar een lied bij past. Je mag er vanavond eentje aanvragen via de telefoon op 0800 3000 555 of via de NPO Luister-app. En wil je dat op je gemak doen, dan kan het ook via de website. Dan kies je zelf een lied, kies je zelf een datum en dan nemen we ook nog eens contact met je op. nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Maar vanavond dus via de telefoon op 0800 3000 555 of de NPO Luister-app. Net zong de Gator Vocal Band al dat Jezus van je houdt. En het volgende lied, dat gaat er mooi op door. Want in Jezus, zo wordt hier gezongen, vind je een echte vriend. Iemand bij wie je terecht kunt met alles wat je bij je draagt. Welke vriend is onze Jezus? Het wordt vanavond gezongen door het jongerenkoor Viva Vox. En dat klinkt voor Wina Volkinga uit Grijpskerk. Komende dinsdag wordt ze 65 jaar en om haar te feliciteren vraagt haar man Roelf dit lied voor je aan. Van harte gefeliciteerd, Wina. Dit is Welke Vriend is Onze Jezus.

Vier het leven mee. Een mooie verjaardag, een bijzonder jubileum of gewoon een moment om dankbaar te zijn. Laat de allermooiste psalmen en gezangen klinken voor wie het meest dierbaar is. Vraag ook een lied aan. Gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.

mensen 2000 jaar geleden verwachten een koning die de macht zou grijpen. Een koning op een troon die de vijand zou verjagen. Maar Jezus bleek een heel andere koning. Eentje met een doornenkroon, bespot, bespuugd, geslagen. Een koning die niet klaagde, maar zijn leven gaf. Dat zingt Lars Gerven in Mijn Koning. Welkom Antje, leuk dat je luistert. Goedenavond Juri, ik luister naar de radio, geniet van de mooie muziek en ik vind het fijn om naar dit programma te luisteren. Nou, fijn dat je even van je laat horen, Antje. Ook Pedro, die meldt zich. Goedenavond Juri, nog een fijne uitzending. Op deze vaderdag denk ik aan mijn vader die al meer dan 13 jaar geleden overleed. En dan zie ik nog een aantal andere verzoeken. Nou, we noteren het allemaal. En voor 11 uur vanavond probeer ik het te draaien. Dus ik ga mijn best voor je doen als je iets aanvraagt via de app of vanavond belt naar de studio. Ja, sommige liederen die worden heel veel meegezongen. En dit is er ook zo eentje, De Kracht van Uw Liefde. Vanavond mag ik het lied afleveren in Sittard. Gerda de Vries en de kinderen die vragen het aan voor Paul en laten weten: lieve pap, vandaag ben je jarig. Een muzikale felicitatie en een gezond en gezegend nieuw levensjaar toegewenst, samen met onze hemelse vader. We houden heel veel van je.

0: De samenzang vanuit de Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord met Marcel Zimmer, de kracht van uw liefde.
1: De psalm van de week.
0: En dan is het weer zondagavond, tijd voor de psalm van de week. Er staan er maar liefst 150 in de Bijbel. En elke zondagavond zet ik er 2 tegenover elkaar. En de psalm met de meeste stemmen laat ik dan zometeen om 9:45 helemaal horen. Vanavond mag je kiezen tussen psalm 33 en psalm 77. Nou, laat ook even een korte melodie horen. Kort stukje van de psalm, zodat je een klein beetje een idee hebt van hoe en wat. Psalm 33 zingt vrolijk, heft de stem naar boven. De versen 1 en 2 worden gezongen door het Ridderkerks mannenkoor. Daartegenover staat Psalm 77. Mijn geroep uit angst en beven. Vers 1, 6 en 7 is dat gezongen door het Urker mannenkoor Halleluja. Welke psalm wil je helemaal horen? Psalm 33 of Psalm 77? Stemmen kan nu via de NPO Luister-app. Nou, moet je je voorstellen, 80 muzikanten en zo'n 700 mensen samen in een kerk. Dat maakte Gea Koetje een paar dagen geleden mee in Duitsland. Ze beleefde een indrukwekkend concert onder het motto Nederland en Duitsland zingen samen. Gea is zelf ook lid van een muziekvereniging, de christelijke muziekvereniging Excelsior uit Nieuwe Pekela. En vol van die mooie ervaring vraagt ze vanavond een lied aan voor haar broer en schoonzus en ook voor zichzelf. Klinkt nu een toekomst vol van hoop van het christelijk koor Jichtojahu.

Nou, ik hoop dat je er blij mee bent, Jan Wim. Je vraagt het aan Scheepke onder Jezus hoede. De samenzang vanuit de Nieuwe Kerk in Katwijk. En dat is een prachtige kerk. Daar wordt ook heel vaak de mannenzang georganiseerd. Ook de vrouwenzang en de jongerenzang. Heel veel varianten, maar het is een prachtige kerk. En nou, het klonk ook mooi. Scheepke onder Jezus hoede werd daar gezongen. Ja, deze Vaderdag zit je misschien met gemengde emoties. De een die is misschien vandaag op bezoek geweest. De andere die denkt terug aan wat de vader meegaf in het leven. En vaak als het gaat over opvoeding van ouders, dan zit er ook muziek bij. De liederen die thuis al het klonken. Misschien wel de favorieten van je ouders die je nu zelf ook bent gaan koesteren. Helene laat weten dat ze ook zo'n lied heeft. Want dit is een lied waar haar vader altijd van genoot. En vanavond klinkt in de fruitmand: Groot is uw trouw, o Heer.

0: Christian Verwoerd en breng mij naar de stilte.
1: Van jong tot oud, sommige muziek brengt generaties samen. Vraag dat ene lied aan dat jullie raakt. Stuur vanavond nog een bericht via de NPO Luisterapp of pak de telefoon en bel 0800 3000 555.
0: Ja, en zondag is voor veel mensen een rustdag, een dag om op adem te komen. Misschien wel een dag om naar de kerk te gaan, zoals Rob van Leers dan vanmorgen deed. En daar hoorde hij Psalm 121. Het werd gezongen in het Zuid-Afrikaanse. En dat raakte hem zo dat hij het graag nog een keer wil horen. Ja, Psalm 121 gaat over een God die over je waakt. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde maakte. Ja, in het Zuid-Afrikaanse, Rob, ik kan me alleen maar voorstellen hoe mooi dat dan klinkt. Nou, ik ga het niet eens proberen. Maar ik zie het hier voor mijn neus staan en ik vind het mooi. En het wordt ook aangevraagd, diezelfde psalm, door Mirjam, die het aanvraagt voor haar vader, die gisteren 73 jaar werd. En namens de dochters. Mirjam en Carlina, schoonzoon Laurens en de kleinkinderen, Matthias, Marliese, Mirella en Laurens. Ze wensen u een goed en gezond en gezegend nieuwjaar toe. En dat doen ze met deze psalm. Psalm 121, de eerste vier versen. Het klinkt vanavond in de koorzang onder leiding van Jan van den Driest.

0: De eerste vier versen van Psalm 121. De koorzang onder leiding van Jan van den Driest. Ja, van Psalm 121 door naar een andere psalm.
1: De psalm van de week.
0: Maar welke dat is altijd nog even de vraag. Vanavond kon je kiezen tussen Psalm 33 en Psalm 77. Nou, er is weer veel gestemd via de NPO Luister-app. Even ter indicatie, Psalm 33 vers 1 en 2 klinkt zo. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven het Ridderkerks mannenkoor. En daartegenover staat Psalm 77, mijn geroep uit angst en beven. Vers 1, 6 en 7 door het Urker mannenkoor Halleluja onder leiding van Bert Mol. Nou, er kwamen veel stemmen binnen via de NPO Luister-app. Onder meer van Henrita, leuk dat je luistert. Psalm 33 graag, laat je weten. Psalm 72 van Pedro. Claudia die zegt, goedenavond Juri, ik luister ook weer naar de Fruitmand. En ik heb op de Psalm van de Week gestemd. Psalm 33 krijgt mijn stem. Marcel zegt ook Psalm 33. Betty Psalm 33. Heinz Psalm 77. Huig Psalm 77. Willeke die zegt, nou ik zit weer te genieten van de Fruitmand. En ik stem op Psalm 33. En ook Emmy die zegt, hoi Juri, ik stem op Psalm 33. Deze psalm, die hoor je niet zo vaak. Nou Emmy, daar komt de verandering in. Want de meeste stemmen zijn gegaan naar Psalm 33. En we luisteren nu naar de versen 1 en 2 door het Ridderkerks mannenkoor.

Steve Green en Till the End of Time. Ja, de avond die is gevallen. Nog een uur lang draait de muzikale fruitmand door. En nou, die mand is zeker nog niet leeg. Ik heb nog een aantal verzoeken liggen, maar misschien denk je nu, nou, ik wil ook wel iets horen. Of je gaat zometeen naar bed, of je blijft nog even op en je hoopt je eigen lied nog te horen. Dan is dit wellicht een mooi moment om even te bellen naar 0800-3000-555. En bellen mag dus ook, maar appen ook. En dat kan met de NPO Luister-app. Ja, het is nog steeds Vaderdag en op deze dag denkt Sjaan de Vroet aan haar man. Samen gingen ze vroeger vaak naar concerten van het Sliedrechts Christelijk Mannenkoor. Want haar man genoot er altijd zo van. Nou, vandaag is Sjaan nog even naar de begraafplaats geweest om bij hem te zijn. En vraagt ze het lied aan dat ze samen zo vaak hebben gezongen. Nader mijn God bij u. Dat klinkt vanavond voor jou, Sjaan, en ook voor je man.

0: Vox Jubilans uit Waddinxveen en Nader mijn God bij u onder leiding van Pieter Stolp.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Het is 10:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. En vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman, Joeri.

De Canadese Ben Cantillon. Hij zingt in het lied over het avondmaal. Over het breken van het brood en het delen van de wijn. Als herinnering aan het kruis en over wat dat met je doet. De schoonheid van Gods liefde, zo zingt hij, spoelt over je heen en maakt je hart weer zuiver. Love Divine hoorde je van Ben Cantillon in het laatste uur van dit weekend. En dat sluit ik heel graag samen met je af. Het was een mooi weekend. Het begon vrijdagavond met prachtig weer. En dan hadden we natuurlijk ook nog wat onweer op de vrijdagavond. Ja, niet iedereen die was er even blij mee, maar het leverde wel prachtige plaatjes op. Gisteravond speelde het Nederlands elftal en vandaag is het Vaderdag en begint officieel de zomer. Het is zondag 21 juni en je mag nog meeschrijven aan deze uitzending door een lied aan te vragen. Zo laat op de avond, nog steeds bereikbaar via 0800 30555 en ook via de NPO Luister-app. Ik zie een berichtje van Rini en Gerrit die vragen: is het nog een beetje uit te houden in de studio? Nou, jazeker. Buiten momenteel 23 graden en hier binnen 21 graden. Dus nou, dat is goed vol te houden. En ja, je mag dus een lied aanvragen in de app en door te bellen. En als je nou denkt, nou, ik slaap er liever nog even een nachtje over, ik vraag liever morgen iets aan of door de week. Ja, dan zijn we ook 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar via nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Staat een mooi formulier, kun je aangeven voor wie je een lied wil aanvragen en wanneer. Nemen we persoonlijk contact met je op en dan weet je precies wanneer het in de uitzending zit. Deze zondag 21 juni ook een dag met veel betekenis voor mevrouw Van Vliet. Zij draagt deze dag nog iets anders met zich mee, want het is de sterfdag van haar vader. En daarom vraagt ze een lied aan dat troost biedt. Een lied dat verder kijkt dan het verdriet van nu. Boven de sterren, zo heet het lied. En daar zingt het over een plek waar het eens zal lichten. Dit is Boven de Sterren van Mannenkoor Comforza.

De Opwekking Band en Opwekking 642, de rivier. Ja, moet je een wereld voorstellen zonder oorlog, zonder grenzen die mensen scheiden, zonder verdriet, zonder kwaad. Een wereld die helemaal heel is, genezen en nieuw. Ja, het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar de Bijbel die spreekt erover. En het is het verlangen wat heel veel christenen over de hele wereld hebben. En naar die dag kijkt ook het lied uit waar we nu naar gaan luisteren. De dag dat Jezus terugkomt en alles goed maakt wat nu nog gebroken is. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? Nou, toepasselijke titel, zo heet het lied. Het klinkt ook op verzoek van Willeke, die een berichtje stuurt en zegt: nou, mocht er nog ruimte zijn in de fruitmand, ik zit al de hele avond te luisteren, dan zou ik voor iedereen die momenteel ook nog luistert dit lied willen horen en aanvragen. Dus Willeke, speciaal voor jou en voor iedereen die momenteel meeluistert. En dat zijn er nog heel veel getuigen, de NPO-luisterapp. Klinkt nu het groot samengesteld koor onder leiding van Martin Zonneberg.

Prachtig lied, Michael W. Smith en Ancient Words op deze zondagavond. Het is bijna 10:30. En Rini en Gerrit zijn nog steeds verbonden met de radio en vragen een lied aan. En ja, ze merken het zelf al heel goed op. Het is eigenlijk een ochtendlied. Maar omdat we het mooi vinden, willen we het ook graag in de avond horen. Ja, het is het lied dat geschreven is op de melodie van Morning Has Broken. Het is eigenlijk in 1931 geschreven door een Engelse schrijfster. Eleanor heette zij, die het op verzoek maakte bij de Keltische volksmelodie Bunnesan. Zo staat het in de encyclopedie. Maar goed, het lied Morning Has Broken, dat ken je waarschijnlijk wel. Elise Manna, die maakte daar dan weer een vertaling van. En dat lied is dan weer opgenomen in het liedboek. Nou, heel verhaal, maar laten we maar gewoon luisteren. Rini en Gerrit, dit is een morgen als ooit de eerste Elise Manna.

Nou, misschien heb je meegezongen als Morning Has Broken, wereldberoemd geworden door Cat Stevens. En het neemt je mee terug naar de allereerste ochtend van de schepping. Toen God de wereld maakte, keek hij naar alles wat hij had gemaakt. En het staat in Genesis zo: God zag dat het goed was. En elke nieuwe morgen is eigenlijk weer zo'n eerste morgen, zong Elise Mannanet. Dit is een morgen als ooit de eerste, aangevraagd door Rini en Gerrit via de NPO Luister-app. Ja, en het volgende lied komt van een gedicht van Mel Benschop. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel mooie gedichten gemaakt. En dit gaat over overgave. Over het moment waarop je je twijfels loslaat en je leven in Gods handen legt. Amen zeggen, ook als het leven zwaar is of je stem...

Het staat in Genesis al. God zag dat het goed was. En elke nieuwe morgen is eigenlijk weer zo'n eerste morgen, zong Elise Mannanet. Dit is een morgen als ooit de eerste, aangevraagd door Rini en Gerrit via de NPO Luister-app. Ja, en het volgende lied komt van een gedicht van Mel Benschop. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel mooie gedichten gemaakt. En dit gaat over overgave. Over het moment waarop je je twijfels loslaat en je leven in Gods handen legt. Amen zeggen. Ook als het leven zwaar is of je stem gebroken, dat zingt nu het christelijk gemeentekoor Praise Him. Nu alleen maar amen zeggen.

En zo sluit hij dan ook af met amen, hoe toepasselijk, het gedicht van Nel Beenschop. Ik heb er nog even bij gepakt. Nu alleen maar amen zeggen, al is het met gebroken stem. Dan je handen in Gods hand leggen en op weg gaan achter hem. Nu alleen maar blijven lopen in het voetspoor van je Heer. Blijven strijden, blijven hopen, wachtend op zijn wederkeer. Nu alleen zijn woord vertrouwen, altijd zal ik met je zijn. Als een kind je handen vouwen, zijn getuige willen zijn. Al je twijfel af te leggen en alleen maar amen zeggen. Ja, zo is het opgeschreven door Nel Beenschop en zojuist gezongen door het christelijk gemengd Drechtstedenkoor. Ja, dan is het op deze zondagavond nog steeds Vaderdag en denkt mevrouw Stam vanavond aan alle mannen die alleen vandaag zijn met Vaderdag. Ze wil ze een hart onder de riem steken met een verzoek in de muzikale fruitmand. En dat is dit lied geworden. Leg maar stil je hand in zijn handen.

goede gave van de geest. Daar zingt Gerald Troost over. En dan denk je misschien, nou, ja, wat zijn die gaven dan? Nou, de ene die krijgt wijsheid, de ander geloof of het vermogen om te bemoedigen of te genezen. Stuk voor stuk, niet om mee te pronken, maar om een ander mee te helpen. En boven alles zingt die staat de liefde, want de liefde is het meest van de goede gaven. Het is de late zondagavond en nou, ik word dan toch wel een beetje stil van het bericht wat binnenkomt van Catharines. Ja, hoe later op de avond, hoe intiemer het misschien wordt, ik weet het niet. Maar wat je deelt, Catharines, dat is toch wel heftig. Je schrijft vanaf de camping Stortemelk op Vlieland, waar je sinds een jaar of 10 weer komt. Samen met je vrouw Ria schrijf je. Jarenlang kon dat niet, want je dochter Marijke, jullie dochter Marijke, die wilde jullie niet alleen laten, omdat ze vanaf haar 18e anorexia had. Vorig jaar, op 5 maart, is ze overleden, 42 jaar oud. En Marijke die is ingeslapen met een lied op haar lippen. The Goodness of God. Een lied over de trouw van God, je hele leven lang. En in die woorden van het lied, heel mijn leven was u trouw, heel mijn leven was u goed. Ja, wat een indrukwekkende woorden om dan te luisteren en zometeen te zingen met dit verhaal in gedachten. Op deze Vaderdag denk je, Catharines, ook aan je andere kinderen en kleinkinderen die je gelukkig nog hebt. Dus bij deze, voor jou en voor je vrouw Ria, in liefdevolle herinnering.

Mooi lied zeg, zie ons wachten aan de stromen, Soli Deo Gloria. Zij zongen dit lied in de Fruitmand. Dank Gea voor je leuke berichtje. Dag Juri, zou je op deze avond nog stilte over alle landen kunnen draaien? Mooi gezongen als avondgebed. Nou, Gea uit Meppel, dankjewel voor je berichtje. Ook voor het compliment voor de Fruitmand. En je geniet ervan en ik hoop dat je er nog een klein beetje extra van kan genieten. Dit is voor jou nu stilte over alle landen, het Rijnlands Christelijk Mannenkoor Vox Humana.

vind het een prachtige keuze. Gea uit Meppel, stilte over alle landen. In deze nacht vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht. God zal voor ons alle zorgen tot de dagen van de morgen. Veilig en bij hem geborgen zijn wij vannacht. En daarmee komt er ook een einde aan de muzikale fruitmand voor deze zondag 21 juni. Hartelijk dank voor alle mooie berichten, alle mooie verzoeken en alle mooie gesprekken die we hebben mogen voeren dit weekend. Komende zaterdag dan hoop ik er weer te zijn. En verzoeken daarvoor kun je nu alvast indienen via de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Dus nporadio5.nl/de muzikale fruitmand voor een verzoek voor komend weekend of een van de weekenden daarop. Als je een lied hebt dat je te binnen schiet, dan mag je dat daar laten weten. En dan nemen we ook even persoonlijk contact met je op om je te bedanken voor dat verzoek en ook te laten weten wanneer het precies gaat klinken. Dus nou, denk er alvast over na. De uitzendingen van komend weekend en de weken erop wens ik je voor nu een hele mooie week toe. Wat de toekomst brengen mogen is het slotlied van vanavond.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Het is 11 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. En zojuist is de WK-wedstrijd tussen België en Iran geëindigd in 0-0. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 22 juni. Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland 1,5 uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door opleidende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard, samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer